0: Centrum Veiligheid NL. Vorig jaar kwamen er naar schatting zo'n 124.000 ouderen na een val bij de spoedeisende hulp. Bijna 80% van hen liep ernstig letsel op als breuken en hersenletsel. Door het hoge aantal vallende ouderen neemt de druk op de zorg toe, zegt Veiligheid NL. Vandaag begint de Nationale Valpreventieweek, waarin ouderen adviezen krijgen om kracht- en balansoefeningen te doen. Opnieuw is in de buurt van Johannesburg het lichaam van een vrouw gevonden. Vermoedelijk is ze het 11e slachtoffer geworden van een serie moordenaar. De afgelopen maanden werden al 10 vrouwen onder dezelfde omstandigheden aangetroffen. Ze waren halfnaakt en toegetakeld. Zaterdag is een man opgepakt die mogelijk iets met de moorden te maken heeft. Onderzocht wordt nog of hij ook betrokken is bij het meest recente slachtoffer. Wielrenner Mathieu van der Poel kan goed leven met de bronzen medaille die hij haalde bij de wegwedstrijd op de wereldkampioenschappen. Volgens Van der Poel heeft hij er alles aan gedaan om kampioen te worden en is dat helaas niet gelukt. De titel ging naar de Amerikaan McNulty, die solo over de streep kwam. Het weer. Het raakt bewolkt. In het westen kan een bui vallen. Het koelt vannacht af naar een graad of 15. Overdag is het aan de kust bewolkt met een enkele bui. In het binnenland geregeld zon en het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Luister deze week naar Funix en maak kans op tickets voor Delisa. Aanstaande zaterdag in Paradiso, Amsterdam. Meer info? Check funix.nl of de NPO Luister.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In de Noord-Ierse stad Portadown hebben katholieke betogers voorkomen dat de omstreden Oranjemars van protestanten gehouden kon worden. Tot na middernacht blokkeerden ze een weg waar de optocht langs zou komen. De blokkade was al begonnen in de nacht van zaterdag op zondag. De hele dag stonden de betogers tegenover elkaar. Aan het begin van deze nacht was de weg weer vrij. De Oranjemars zou voor het eerst in 28 jaar doorgaan. De mars in Noord-Ierland was jarenlang verboden, omdat die in de jaren 90 vaak uitliep op geweld. Het overgrote deel van de 65-plussers die na een val bij de spoedeisende hulp beland, heeft ernstig letsel. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van Kenniscentrum Veiligheid NL. Vorig jaar kwamen er naar schatting zo'n 124.000 ouderen na een val bij de spoedeisende hulp. Bijna 80% van hen liep ernstig letsel op als breuken en hersenletsel. Door het hoge aantal vallende ouderen neemt de druk op de zorg toe, zegt Veiligheid NL. Zuid-Korea eist excuses van Oekraïne omdat dat land naar buiten heeft gebracht dat er Noord-Koreaanse krijgsgevangenen op een vliegtuig naar Zuid-Korea zijn gezet. De kwestie zou volgens Zuid-Korea vertrouwelijk blijven, maar de Oekraïense president Zelensky maakte het bekend in een toespraak bij de Verenigde Naties. Zuid-Korea betreurt dat, maar volgens Oekraïne was er geen afspraak om de overdracht vertrouwelijk te houden. Voor Zuid-Korea komt dit op een ongelukkig moment, omdat het land juist de gesprekken met Noord-Korea probeert te hervatten. De Servische president Vučić is opgestapt. Daarmee kunnen er nieuwe verkiezingen worden gehouden in het land. Die staan gepland voor 25 oktober. De president had zijn vertrek in juni al aangekondigd. De afgelopen tijd waren er veel protesten tegen zijn regering. Demonstranten wezen op corruptie in het land, aanvallen op de rechtsstaat en de persvrijheid. Het weer bewolkt. In het westen kan een bui vallen. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag is het aan de kust bewolkt met een enkele bui. In het binnenland geregeld zon bij 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Luister deze week naar Funix en maak kans op tickets voor Delisa. Aanstaande zaterdag in Paradiso, Amsterdam. Meer info? Check funix.nl of de

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De politie in Rotterdam heeft aan het begin van de nacht twee mannen aangehouden. Daarbij is volgens de politie een waarschuwingsschot gelost. Eén man werd aangehouden omdat hij dreigende taal zou hebben geuit. De politie zette daarbij een team in. Dat komt als een verdachte mogelijk in het bezit is van een vuurwapen. Bij die aanhouding is ook het waarschuwingsschot gelost. Even later werd in Rotterdam ook de tweede persoon opgepakt. Het overgrote deel van de 65-plussers die na een val bij de spoedeisende hulp belandt, heeft ernstig letsel. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van kenniscentrum Veiligheid NL. Vorig jaar kwamen er naar schatting zo'n 124.000 ouderen na een val bij de spoedeisende hulp. Bijna 80% van hen liep ernstig letsel op als breuken en hersenletsel. Door het hoge aantal vallende ouderen neemt de druk op de zorg toe, zegt Veiligheid NL. Vandaag begint daarom de Nationale Valpreventieweek, waarin ouderen adviezen krijgen om kracht- en balansoefeningen te doen. In de Noord-Ierse stad Portadown hebben katholieke betogers voorkomen dat de omstreden Oranjemars van protestanten gehouden kon worden. Tot na middernacht blokkeerden ze een weg waar de optocht langs zou komen. De blokkade was al begonnen in de nacht van zaterdag op zondag en de hele dag stonden de betogers tegenover elkaar. De Oranjemars zou voor het eerst in 28 jaar doorgaan. De mars in Noord-Ierland was jarenlang verboden omdat die in de jaren 90 vaak uitliep op geweld. In de Nations League heeft Griekenland een historische 0-1 zege geboekt op Duitsland. Het was voor het eerst dat de Grieken Duitsland wisten te verslaan. Door de overwinning gaat Griekenland nu aan de leiding in de pool waar ook het Nederlands elftal in zit. Oranje won gisteravond van Servië. Het werd 1-2. Het weer bewolkt en aan de kust kan een bui vallen. Het is een graad of 15. Overdag is het aan de kust bewolkt met een enkele bui. In het binnenland geregeld zon. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Luister deze week naar Funix en maak kans op tickets voor Delijsa. Aanstaande zaterdag in Paradiso, Amsterdam. Meer info? Check funix.nl of

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een protest in Liverpool zijn meer dan 50 mensen opgepakt. Het zijn mensen die steun betuigden aan de actiegroep Palestine Action, die sinds vorig jaar zomer verboden is in het Verenigd Koninkrijk. De groep had toen onder meer ingebroken bij een luchtmachtbasis en daar militaire vliegtuigen besmeurd. Een gerechtshof oordeelde dat de groep als terroristische organisatie kan worden gezien. Afgelopen dag namen enkele honderden demonstranten het op voor de groep. Omdat ze een illegale groepering steunden, werden ze opgepakt. Amnesty International sprak schande van het politieoptreden. Van de ouderen die na een val bij de spoedeisende hulp terechtkomt, heeft bijna 80% ernstig letsel opgelopen. Dat blijkt uit cijfers van kenniscentrum Veiligheid NL. Afgelopen jaar zijn er naar schatting zo'n 124.000 ouderen bij de spoedeisende hulp beland. Vandaag start een preventieweek waarin ouderen leren hoe ze een val kunnen voorkomen. Opnieuw is in de buurt van Johannesburg het lichaam van een vrouw gevonden. Vermoedelijk is ze het 11e slachtoffer geworden van een seriemoordenaar. De afgelopen maanden werden al 10 vrouwen onder dezelfde omstandigheden aangetroffen. Ze waren half naakt en toegetakeld. Alle slachtoffers zijn gevonden in de buurt van het vliegveld van Johannesburg. Zaterdag is een man opgepakt die mogelijk iets met de moorden te maken heeft. Onderzocht wordt nog of hij ook betrokken is bij het meest recente slachtoffer. De politie in Rotterdam heeft aan het begin van de nacht 2 mannen aangehouden. En daarbij is volgens de politie een waarschuwingsschot gelost. 1 man werd aangehouden omdat hij bedreigingen zou hebben geuit. De politie zette daarbij een team in. Dat komt als een verdachte mogelijk in het bezit is van een vuurwapen. Bij die aanhouding is ook een waarschuwingsschot gelost. Even later werd in Rotterdam ook de 2e persoon opgepakt. Het weer bewolkt en aan de kust kan een bui vallen. Het is een graad of 15. Overdag is het ook aan de kust bewolkt met een enkele bui. In het binnenland geregeld zon. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Luister deze week naar Funix en maak kans op tickets voor Delisa. Aanstaande zaterdag in Paradiso, Amsterdam. Meer info? Check funix.nl of de NPO.

0: Rise and Shine, good morning. Zometeen muziek van Dior met Go Mama Go. Eerlijk. Je loopt naar binnen. Je hebt geen zin om daar te zijn. Maar je weet dat als je daar bent, kan alles veranderen in je leven. Ik heb het over de sportschool. Maar iedereen heeft last van het volgende. Dat ene apparaat, dat ene ding, oefening, whatever. Waar heb je een bloedhekel aan als je de gym binnenloopt? Aan welk apparaat heb je een hekel? Laat het doorkomen via de NPO Luisterapp en dan gaan we zometeen roddelen!
1: Michiel van der Velde met het NOS-journaal. Van de ouderen die na een val bij de spoedeisende hulp terechtkomt, heeft bijna 80% ernstig letsel opgelopen. Dat blijkt uit cijfers van kenniscentrum Veiligheid NL. Afgelopen jaar zijn er naar schatting zo'n 124.000 ouderen bij de spoedeisende hulp beland. Vandaag start een preventieweek waarin ouderen leren hoe ze een val kunnen voorkomen. Bij een Russische aanval op de Oekraïnse stad Kharkiv zijn 15 mensen gewond geraakt. Onder de gewonden zijn ook kinderen, meldt de burgemeester van de stad. Er zou een bom zijn ingeslagen in een flatgebouw. Zuid-Korea wil dat Oekraïne excuses aanbiedt omdat het land vertrouwelijke informatie naar buiten heeft gebracht. Dat ging over Noord-Koreaanse krijgsgevangenen die op een vliegtuig naar Zuid-Korea zijn gezet. Zuid-Korea wilde dat stilhouden en dacht dat daar afspraken over waren gemaakt. Maar Oekraïne zegt dat er geen afspraken waren. Bij een protest in Liverpool zijn meer dan 50 mensen opgepakt. Het zijn mensen die steun betuigden aan actiegroep Palestine Action, die sinds vorig jaar zomer verboden is in het Verenigd Koninkrijk. De groep had toen onder meer ingebroken bij een luchtmachtbasis en daar militaire vliegtuigen besmeurd. Een gerechtshof oordeelde dat de groep als terroristische organisatie kan worden gezien. Afgelopen dag namen enkele honderden demonstranten het op voor de groep. Omdat ze een illegale groepering steunden, werden ze opgepakt. Amnesty International sprak schande van het politieoptreden. In de Nations League heeft Duitsland een verrassende nederlaag geleden. Er werd van Griekenland verloren met 0-1. Door de uitslag gaan de Grieken nu aan kop in de pool van Oranje. Eerder op de avond had het Nederlands elftal weten te winnen van Servië. Door 2 goals van Meerdink werd het 1-2. Oranje staat nu tweede in de pool achter Griekenland. En donderdag spelen die ploegen tegen elkaar. Het weer. In het noorden en westen wordt het een bewolkte dag met af en toe een bui. In het binnenland schijnt de zon geregeld. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Luister deze week naar Funix en maak kans op tickets voor Delisa. Aanstaande zaterdag in Paradiso, Amsterdam. Meer info? Check funix.nl of de NPO Luisterapp.
2: Fernando.
0: Rise and shine, good morning.

0: Bare Minimum, Fresh and KM.
1: Funny. Your city, your sound.
2: Een hele goede morgen.
3: Goedemorgen, Fernando.
4: Goedemorgen, man, Fernando.
5: Morning, Fernando.
6: Goedemorgen, Fernando.
7: Goedemorgen. Good vibes only, bro.
0: Good vibes in the morning show, rise and shine. Die ochtendkameraad staat weer paraat. Vandaag hebben we ook weer lekkere muziek voor je. Hey! Ja, de heetste tunes, de nieuwste tunes. Zelfs in de Nandelique Sound System playlist. Maar we gaan lekker wakker worden met lekkere vibes. En misschien ga je vandaag naar die ene plek. Sommige mensen hebben een hekel aan die plek. Andere mensen zijn blij met die plek, want het heeft hun leven veranderd. Ik heb het over de sportschool. Nou, zoals je weet, sinds 1 september ben ik regelmatig te vinden in de gym. Waarom? Ja, ik wil de geklaag van mijn moeder niet meer horen over dat mijn hoofd veel te rond is geworden. Ik heb een plan opgesteld. Ik wil van de 115 kilo die ik woog naar 100 kilo binnen 3 maanden. En na die 3 maanden wil ik weer vervolgens weer door naar 90 kilo. Maar je moet alles in een stappenplan doen. En daar heb je natuurlijk heel veel apparaten die erbij kunnen helpen. Maar er is één apparaat waar ik een hekel aan heb. Er is één apparaat die ik niet kan uitstaan. Het is één apparaat die altijd leeg staat. Omdat meerdere mensen het met me eens zijn. Ik heb het over de freaking Stairmaster. Ik weet niet waar hij naartoe loopt. Ik weet niet waar de tray allemaal naartoe gaan. Maar één ding is zeker. Het is een sloper. Stairmaster. Als ik een half uur erop zit. Want dat is wat ik nu red. Ik zweet zo erg dat ik mijn ziel achterlaat op de Stairmaster. Dat is hoe heftig ik zweet. En ik kijk om me heen en ik zie mensen naar mij kijken van, no man, ik ga gewoon op de loopband, man. Ik ga gewoon een helling erin gooien, man. Stairmaster, no fucking way. Dus dan vroeg ik me dus af, ik zei tegen Donna, ben ik nou de enige die een bloedhekel heeft aan de Stairmaster in de gym? Of zijn er mensen die een ander idee hebben voor de meest gehate apparaat in de gym? Donna, my sister, good morning.
8: Good morning, Nando, good morning.
0: Wat vind jij van de Stairmaster?
8: Ik heb sowieso ook echt een hekel aan de Stairmaster. Ik kan me niet voorstellen dat er iemand is die houdt van dat apparaat. Maar ik moet wel zeggen, elke keer als ik er ook iets over post op mijn story, want ik kan het maar, ik denk 14 minuten of zo volhouden, dan heb ik geen zin meer. Dan krijg ik altijd foto's van andere mensen. Oh nou, ik heb er net 2 uur op gezeten. Of ik heb er net dit of dat. Ja. Dus mensen zijn wel heel trots op dat ze het heel goed kunnen.
0: Ja.
8: Maar het is niet mijn meest gehate apparaat in de gym.
0: Nee,
8: er is een andere. Terwijl ik wel heel erg hou van die spiergroep trainen. Maar het apparaat ervoor vind ik echt afschuwelijk. Dat is dat buikspierapparaat. Dat je zo je armen zo boven je schouders of zo moet houden.
0: Ja.
8: En dat je zo dan zo cruncht, weet je wel. Zo
0: Oké.
8: Maar ik vind dat zo'n ongemakkelijk apparaat. Je wordt met je hoofd en je eigen geslachtsdeel gedrukt. En, je zit als een soort foetushouding. Zit je zo met je armpjes bij elkaar. Ik vind dat er zo cringe uitzien. Dus nee. Ik hou wel van buikspieren trainen, maar niet alsof je als een soort foetus naar je eigen kruis wordt geschoten. Ik vind dat zo'n vreselijk ding. Nee, echt vreselijk. Ziet er niet uit.
0: Oh ja.
8: Nee. Daar heb ik echt geen ekel aan, man.
0: Oké. Nou, als je aan het luisteren bent, ik denk bij jezelf, ja, herkenbaar. Misschien kom je helemaal niet in de gym. Dat kan natuurlijk ook. Maar stel nou dat je gewoon sport en ja, iedereen heeft van die apparaten waar je wel of geen bloedhekel aan hebt. Laat het doorkomen via de NPO luisteren. En misschien weet je niet hoe dat ding heet. Stuur het gewoon door. Zo, 22 jaar geleden kwam deze uit. Vibe!

0: 22 jaar geleden kwam deze tune uit en inmiddels meer dan 22 miljoen streams verder. Kaliber hoor je met Vibe. Straks in de Real Talk update hoor je een interview met Mega Master van Kaliber, die vertelt hoe dit nummer is ontstaan en hoe dat kwam door Kees de Koning van Top Notch. We hebben het vandaag over: welk apparaat haat je het meest? Voor mij is het Stairmaster. Voor Donna is het de buikspierapparaat waarbij je jezelf in een soort feutushouding overeind moet zien te krijgen.
1: Vreselijk. En je vooral je eigen hoofd naar je kruis moet halen. Ik vind dat echt zo vreselijk. Ja, het ziet er niet uit. Het ziet er gewoon niet uit.
0: Fernandina van der Leyen, good morning.
2: Good morning, man.
0: Hey,
2: good morning.
0: Aan welk apparaat in de gym heb je een bloedhekel?
2: Alles wat heeft te maken met buikspier, man. Alles wat heeft te maken met een spier, ja. Man.
0: Waarom?
2: Ja, broer, omdat je krijgt gewoon echt pijn. En die pijn is niet fijn, weet je. Als ik aan benen train, dan krijg ik wel pijn. Dan vind ik fijn. Als ik chest train, die volgende dagen, die spierpijn, ik vind het gewoon fijn, man. Weet je? Maar die spierpijn van die buik, dan vind ik helemaal niet fijn, broer. Je voelt dat je moet naar de wc, maar het is niet dat je moet naar de wc. Je hebt gewoon die spierpijn, broer.
0: Ja, je hebt een hekel aan die spierpijn. Ik hoor echt die passie in je stem.
1: Ja, het klinkt ook alsof hij de spierpijn nu heeft. Hij gaat er weer helemaal naar terug gewoon.
2: Nee. Omdat vandaag het is die dag dat ik moet die buikspier pakken, man.
0: Ah, dat is buikspierdag.
2: Ja man. Vandaag pak ik chest en dan pak ik ook sowieso mijn buikspier op, weet je.
0: Oké, maar heeft het allemaal gewerkt? Ben je El Riptos? Heb je allemaal lijntjes
2: ja,
0: al?
2: Ja man. Ik heb wel ik heb alles, man. Ja man.
1: Nou, dus dat apparaat waar ik zo'n hekel aan heb, Fernandino, daar ga je wel ook in, of niet?
2: Werken?
1: Dat apparaat dat je zo jezelf zo helemaal naar voren moet crunchen, zeg maar. Dus dat buikspierapparaat. Oh,
2: ja, weet je, Donna, ik pak alles van buikspier. Maar daarom ik zeg, alle apparaten die ik te maken met buikspier vind ik niet fijn.
1: Ja, je hebt gewoon gelijk. Ik snap hem.
0: Duidelijk. Maar raak je wel eens een Stairmaster aan of niet? Die trap.
2: Sorry?
0: De Stairmaster, die trap. Dat je naar boven loopt.
2: Weet je, Fernando, ik vind die trap, weet je, het is voor mij, als je wil een beetje gewicht verlies.
0: Ja.
2: Dan ga je die trap pakken, 30 minuten, weet ik niet hoeveel.
0: Ja.
2: Maar niet dat ik ga die trap pakken, nee man. Ik ben 75 kilo, man.
1: Okay. Hij is fit genoeg, hij is te veel.
0: Hij heeft een lage bodyfat, hoor ik hier.
1: Hij heeft die trap niet nodig.
2: Ja man, ik heb van 65 kilo en ik heb alleen van spier gemaakt bij 75 kilo.
0: Wauw.
1: Zo.
0: Wauw. Shout out to jou, man.
2: Love.
0: Thanks, man. New music. New music. New or funny.

0: pistache. Ik heb nooit gewacht op je kozijn, tja.
1: Kevin, Joey AK, pistache. Good morning, good morning, good morning. Welk apparaat in de gym haat je het meest? Dennis zegt de Romanian deadlift. Voel je deze goed uit, dan ga je kapot. Ja, die heb ik nooit gedaan, een Romanian deadlift.
2: Even voor als mensen denken, waarom klinkt die man zo hijgend? Hij heeft net, hij is helemaal geïnspireerd geraakt. Dus ik zag hem hier net 10 jumping jacks ineens doen.
1: Ja, we gaan iets nieuws beginnen. Als je thuis luistert.
2: Dat ga ik nu ook voor het eerst horen waarschijnlijk. Ja, okay,
1: we gaan iets nieuws doen. We gaan elke dag met z'n allen, elk uur, 10 squats doen.
2: Ja.
1: 10 keer buikspieren, gewoon op de grond. Gewoon heel simpel. Klak, klak, klak. En 10 jumping jacks.
2: Oké, maar ik niet hoor. Ik wil best squatten, maar ik ga hier niet zwetend achter die microfoon zitten. Kijk hoe hijgend jij er vanaf komt.
1: Het is zeg maar voor wie wil. Zo gaan we elkaar elke dag stimuleren om een kleine workout te doen. Dat je elke keer in beweging blijft.
2: Nou, als je nog naar je werk moet, hou het dan op die squats. Daar zweet je niet zo van.
1: 10 squats per uur.
2: Ja, dat vind ik prima. Daar doe ik wel aan
1: en
2: mee.
1: En mocht je verder willen gaan, let us know. We gaan elkaar gewoon even challengen en gewoon scherp houden. We hebben Ellen aan de lijn. Ellen, good morning.
3: Goedemorgen.
1: Hey, welk apparaat in de gym haat je het meest?
3: Luister, het is geen apparaat, maar die Bulgarian split squats. Echt serieus, niemand vindt het leuk.
1: Zo. Is het erger dan burpees?
3: Ja. Burpees weet ik niet, dat is echt next level. Oké, misschien heb jij wel echt de ergste gevonden. Burpees is de ergste, top.
1: Ah.
3: Ja, nee, Bulgarian split squats, als ik dit doe, dan vraag ik serieus af wat ik daar echt in die gym doe.
2: Maar je doet ze dus wel. Dus ook al haat je ze, je doet ze wel.
3: Ja, juist als je het gedaan hebt, dan denk je aan je tijd van, hé, toch geflikt, hè? Dan ben je gewoon weer trots op jezelf.
1: Ja, en ben je ook fit boy, net als Fernandino, die ook zeg maar echt El Riptos is? Zie je al resultaat?
3: Ja, weet je, je doet je best, maar je weet ook voor elke keer, als je dan weer die lekkere chicken wings ziet staan, denk je, ja, weet je, die moet ook gewoon gegeten worden. Dus eigenlijk is het een beetje compensatiegedrag.
1: Ja.
3: Dat is niet Riptos, helaas.
1: Oké, je houdt gewoon in balans.
3: Ja, het is het belangrijkste. Balans is super belangrijk, toch?
1: Ja, voor de mensen die denken, wat de hel is dit en de techniek? Ja, het is, ja, je traint eigenlijk je quadriceps, je bilspieren, je hamstrings. En het helpt je met je stabiliteit en balans. Dat is heel belangrijk. Het is ook goed om je kracht te verbeteren. Dus,
3: Sowieso. Nee, die ga ik ze doen, Fernando. Die ga ik ze doen. Je hebt me gewoon motivatie gegeven. Die ga ik ze gewoon doen.
1: Snap je? Let's go! Let's go! We gaan met je meedoen.
3: Eerst op pas.
1: Motivation, man. Thank you. Blijf reageren. Jouw meest irritante apparaat in de gym. De Bulgarian split squat. Next level, man.
2: Nee, dank je.

0: Chief Jandro, Jonah Fraser en Biguenza. Very good morning. We zijn volop in gesprek over beweging. Waarom? Kijk, ik denk dat het goed is als we elkaar hier en daar een beetje begeleiden en helpen. Want kijk, sommige mensen laten sporten makkelijk lijken. Maar het is niet zo makkelijk. Omdat het met heel veel discipline te maken heeft. Het heeft te maken met hoe graag wil je het. En soms is het belangrijk om mensen om je heen te hebben die daarin begeleiden. Donna en ik zijn ook fanatiek bezig om nu zeg maar alles in goede banen te leiden. Maar ook wij vinden het moeilijk. Dan zitten we hierboven. Dan heb je beneden een lekkere appetaat. Die roept en die zegt, come on, come on. En wij zeggen, nee. Come on, come on. Dus je bent elke dag in gevecht om de juiste keuze te maken. En daarom kwamen we ook op het idee om het hier en daar ook bespreekbaar te maken. Omdat kijk, de gym is niet altijd leuk. Soms verveel je je kapot. Tuurlijk met leuke muziek op en een leuke podcast maakt het iets leuker. Maar soms ook demotiverend. Donna, soms kijk je naar mensen en die hebben al het lichaam wat je graag zou willen. En dat kan demotiverend werken. Want dan denk je bij jezelf, damn, moet ik zo ver nog? Ik kijk soms naar guys en denk zo.
1: Ja, maar kijk, het kan ook juist inderdaad goede motivatie zijn. Om vooral naar je, en je moet ook natuurlijk altijd, guys, vooral naar jezelf kijken.
0: Ja.
1: Ik bedoel, je kan je met alles en iedereen vergelijken, maar iedereen heeft een heel andere lichaamsbouw, Nando. Ze hebben een andere verwerking, hebben ze. Ze hebben een ander leven. Misschien hoeven ze niet vroeg op te staan. Misschien hebben ze geen kids, weet ik veel wat. Dus aan vergelijken zou ik sowieso niet gaan beginnen.
0: Nee. Maar dat is onbewust wat we doen. Ik deed het in het begin. Toen dacht ik, damn man, ik moet wel heel veel planten gaan eten om zo gespierd te worden. maar ik heb op een gegeven moment besloten en ik ben gaan denken van, weet je wat? Gewoon stap voor stap, net wat we net zeiden. Gewoon elk uur gewoon squatten. Gewoon 10 squats. Je hoeft niet ingewikkeld te doen, waardoor je toch in beweging bent. En wat wij doen, in de pauzes en de mix gaan we gewoon even een stukje lopen.
1: Ja, precies.
0: Een paar
1: precies.
0: Even
1: en gewoon
0: wandelen.
1: Dat je voelt dat je even lekker fitter bent, toch?
0: Ja, gewoon kleine dingen. Dus nogmaals, wil je met ons meedoen? Laat het even weten. En we gaan keep the moves moving. Dus dat.

0: Die Die. Vanochtend schijnt af en toe het zonnetje op je bolletje en blijft het vrijwel overal droog. Vanmiddag is het half tot zwaar bewolkt, met een beetje kans op een buitje. Mogelijk zelfs onweer. Ja, het is wel Nederland, hè? Moet je wel laten inlezen. De temperatuur ligt tussen de 19 en 25 graden. Emma staat paraat met de nieuws van NOS op 3. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Twee Nederlandse diplomaten die werken op de westelijke Jordaan-oever moeten binnen een week het land uit. Israël heeft hun diplomatieke status ingetrokken. Dat komt door Nederlandse maatregelen tegen Israël. Zo mogen er geen Israëlische goederen uit illegale nederzettingen meer worden geïmporteerd. Dat zegt correspondent Lennart Zwolfs.
2: Bijvoorbeeld dadels kun je dan aan denken, avocado's, mango's, allerlei kruiden. Nee, en de reden dat Nederland dit doet is, premier Jette die zei dat destijds dat hij hiermee wil voorkomen dat Nederland economisch bijdraagt aan een onrechtmatige bezetting. Ja, en dat ligt dus heel erg gevoelig hier in Israël. Dat woord op die onrechtmatige bezetting, zo zien zij dat hier dus niet. En daarmee geven ze ook een duidelijke boodschap af.
1: En weer is er een vlucht afgebroken door een powerbank. Het gaat om een vliegtuig van Lufthansa dat onderweg was naar Lissabon. In de buurt van een stoel vatte een powerbank vlam. Bemanningsleden hebben hem in een speciale kluis gestopt. Maar uit voorzorg is alsnog besloten om een tussenlanding te maken in Lyon. Passagiers zijn naar hotels gebracht om een dag later naar Lissabon te vliegen. Een week geleden keerde een KLM-vliegtuig dat onderweg was naar Curaçao ook om na een paar uur. Daar vatte een powerbank van oud-KLM-directeur Camille Eurlings vlam in de business class. Er ontstond een kleine brand en één iemand liep brandwonden op.
0: Wat voor cheap-ass powerbanks zijn dit dan, dat dit zeg maar mogelijk is? Want volgens mij, powerbanks worden toch juist getest op zeg maar hoe erg ze wel of geen vlam kunnen vatten?
1: Ja, het zijn volgens een expert vooral de trillingen die het gevaarlijk maken. Oh. Dus ook niet per se de hoogte, maar je moet een powerbank ook niet 10 keer op de grond gooien, zeg maar.
0: Ja.
1: En als je die dus meeneemt in het vliegtuig, in je tas en boven in die vakken zet, dan zijn er heel veel trillingen en dat is dan blijkbaar gevaarlijk.
0: Ik weet nu 100% zeker dat ze bij alle vliegtuigmaatschappijen zeggen, you powerbank, powerbank, do not go in the plane. Waarschijnlijk gaat het verboden worden nu als dit soort dingen blijven gebeuren.
1: Het zou mij niet verbazen. Er zijn al wel heel veel regels. Je mag er bijvoorbeeld maar eentje of bij soms maar twee.
0: Ja.
1: Je mag hem niet tijdens de vlucht gebruiken. Dan denk ik, waar neem je hem dan mee?
0: Maar, ja.
1: ja, misschien gaat het strenger maken.
0: Ik ben benieuwd.
1: En Oranje won gisteravond in de Nations League met 2-1 van Servië. De 3 punten zijn binnen, maar aanvoerder Virgil van Dijk vond het geen goede wedstrijd.
3: Ik denk dat je kan over de kansen praten die we natuurlijk niet afmaken, maar ik denk dat we best wel vaak de bal door het midden verloren. Dat onnodige kansen om de oren kregen. We moesten eerst naar de buitenkant om dan weer ruimte in het midden te kunnen creëren. Ook in het druk zetten in de eerste helft was niet goed genoeg, ook niet volgens het plan. Dus work in progress.
1: Het was de eerste overwinning voor bondscoach Xavi Hernandez. Hij zag ook veel verbeterpunten, maar ook de passie die hij zo graag wil zien.
0: Fernando. Wie ook veel passie heeft en altijd blijft scoren is Shakira samen met Burna Boy.

0: hit die natuurlijk voor heel veel mensen een nostalgische vibe met zich meebrengt. Ik sprak een paar dagen geleden de one and only Mega Master van Kaliber. Nou, deze man echt, die vertelde mij verhalen waar ik gewoon kippenvel van kreeg. Hoe ze zijn begonnen. De impact van MC Pester, DJ Moortje op hun sound. Hoe ze dat hebben ontwikkeld. Super interessant. Maar ook vooral een emotioneel gesprek. Waar het onder andere over zijn bijzondere band met de one and only Def Rhymes. En hoe Def Rhymes zijn leven had gered. En er was een moment in een conversation met Mega Master dat hij me vertelde dat hij op het podium ging en dat er best wel iets heftigs met hem gebeurde.
1: Ik was op weg naar de show. Voordat dat. Een jaar voordat hij overleed, moest ik een show doen voor hem. En ik sta op podium. En ik krijg zelf een hartinfarct.
0: Oh, wauw.
1: Ja, man.
0: Zo.
1: Ik krijg op dat moment zelf tijdens mijn show een hartinfarct. En ja, ik ging gewoon door. Ik stopte niet. Tot Magnifico laatste nummer kon ik niet meer. En ik ga van het podium af, ik begin te kotsen. Ik denk, ja, er is iets vreemds dat ik heb gegeten of misschien te veel gedronken. Dus ik stap in de auto en ik ga op weg naar de volgende show. En in de auto kreeg ik het weer. En toen zei ik kom, we gaan naar het ziekenhuis. Ik ga naar het ziekenhuis, ik werd geholpen, een week in het ziekenhuis gelegen. De week daarna stond ik gewoon weer op het podium.
0: Ja, bizar is dat, hè. Donna, je moet voorstellen, die man vertelt dus dat hij een hartinfarct kreeg terwijl hij aan het performen was.
2: Jeetje, man.
0: En hij ging gewoon door met optreden. Pas nadat hij van het podium kwam, voelde hij dat hij echt onwel begon te worden. En toen pas naar het ziekenhuis ging en beseft dat hij dus. En toen zei ik zo van, ja, maar heb je niet op een gegeven moment de mededeling gekregen om even rustig aan te doen? Hij zegt, ja, maar ik ben zo verslaafd aan performen. Dat is echt mijn ding. Ik kan het niet loslaten. En hij vertelde dit verhaal en toen dacht ik, wauw, je gezondheid is next level. En dat ook in het kader van waar Def Rhymes ook mee zat, zijn gezondheid. En dat hij zei van dat Def Rhymes soms gewoon vluchtte uit het ziekenhuis om gewoon een performance te kunnen doen. Dat soort verhalen vertelt hij gewoon.
2: Nou, gelukkig kan hij het navertellen.
0: Ja.
2: Dat hij ook met zijn hartinfarct op het podium. Ik bedoel, kijk, er zijn ook wel artiesten die op het podium letterlijk gestorven zijn. Doing what they love. Maar ik ben toch wel heel blij dat hij het kan navertellen.
0: Zeker.
2: Maar het moet heel heftig geweest zijn.
0: Zeker, 100%.
2: Wat een verhaal.
0: Ja, it's crazy. Dus ik bedankte hem ook na het gesprek. Dank dat je dit wilde delen. Want het is ook een belangrijk onderwerp om ook te delen met mensen. Ook, let ook op jezelf. Let op je gezondheid. Weet je, soms ben je jezelf aan het overbelasten zonder dat je het weet. En dan heeft het dit tot gevolg. Dus mocht je meer willen weten van Mega Master van Kaliber. En hij maakt ook een belangrijke mededeling ook in het interview. En het heeft alles te maken met de voortzetting van Kaliber en optredens. Dat vertelt hij. Dus go check it out, man. In de podcast Real Talk op je favoriete YouTube channel. Of check je favoriete podcast app. Ja, interesting, man. Interesting. Mega Master van Kaliber.

0: keep it banging.
1: Yeah.
0: Funny.

0: Lulas, Antoon en Boef, Honden Tranen. Yeah. I'm ready, baby. You ready, ready?
1: Elke dag zoekt Fernando de potentiële hits van morgen.
2: De nieuwe muziek. Nando Leaks. Zoetigheid voor je oren.
1: In de Nando Leaks.
0: Zoetigheid voor je oren, de nieuwste tunes.
3: Ik ben moe, maar wordt het fit als we naar Doekoe rennen.
0: Lijpen, samen met

safety playlist, man. Nando Leaks Sound System op je playlist. Man, Nando Leaks Sound System op Spotify. Go check it out. Dan vind je al deze tunes en nog veel meer. Laat je muzikaal verrassen.

0: Bang. Ja man, Eerman van NOS op 3, good morning. Wat heb je zo voor ons?
1: Goedemorgen. Politieke partij Pro wil abortus uit het wetboek van strafrecht. Hoor je zo meer over?

0: gratis boekhouden? Ja, echt gratis! Met Administratie X krijg je een compleet boekhoudpakket voor 0 euro. Geen proefperiode, geen creditcard, gewoon gratis. Administratiex.nl. Gratis boekhouden, goed geregeld.
1: Bereik jouw doelgroep op Phonix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
2: Droom je van een stralende glimlach?
3: Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
2: Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
1: Adverteer nu vanaf 200 euro per week. Check phonixads.nl. Your city, your sound.
4: In the mood for vibes?
5: Luister dan nu het subchannel Phonix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
4: Wij brengen de mood bij de vibes.
5: Phonix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.
6: Kies voor gaan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en gaan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
7: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.

0: aflevering op alle Funnix kanalen.
1: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@funnix.nl.
2: Hermanos, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test voor 5 donnies bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, Peter.
3: Op NPO Start stream je altijd iets dat past bij jouw mood. Dus of je nou zin hebt in het drama van een ander, gewoon ongegeneerd wil lachen, of toch nog even blijft bingen voor nog één laatste aflevering, wat je mood ook is, streaming start hier. NPO Start.
4: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
5: Morgen.
4: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
5: Echt waar, joh?
4: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
6: Topperdag featuring Chavante met Baga. Ja man, zometeen spelen ook 5 voor Fernando. De kwalificatievraag die je nodig hebt om mee te kunnen doen is: hoe heet de eerste zwarte president van Amerika? Ja, de 44ste. Hoe heet de eerste zwarte president van Amerika? Laat hem doorkomen via de NPO Laster app. We gaan luisteren naar Irma van NOS op 3. Goedemorgen.
7: Goedemorgen. Abortus moet uit het wetboek van strafrecht. Dat vindt politieke partij Pro. Doordat abortus nu nog in dat wetboek staat, tussen misdaden en straffen, geeft dat een verkeerd beeld, vindt de partij. Alleen bij uitzonderingen mag een ongeboren kind worden weggehaald. Dit pro-Kamerlid zegt dat abortus niet meer strafbaar moet zijn, omdat ze ziet hoe het er nu in Amerika aan toe gaat.
8: Daar zien we dat abortusrecht weer wordt ingeperkt en ook de toegang weer terugneemt. En dat steeds meer vrouwen geen toegang hebben. En ook die druk is er ook in Europa en in Nederland. En daarom vinden wij het echt tijd dat abortus volledig als zorg gezien gaat worden en goed verankerd gaat worden in zorgwetgeving.
7: Pro onderhandelt nu met het minderheidskabinet om de begroting te steunen. De VVD zegt dat er voorlopig geen besluit over abortus wordt genomen. En de politie in Rotterdam heeft aan het begin van de nacht 2 mannen aangehouden. En daarbij is een waarschuwingsschot gelost toen ze een man aanhielden die bedreigingen riep. Even later werd in Rotterdam ook een 2e persoon opgepakt. Bij een protest in Liverpool van actiegroep Palestine Action zijn meer dan 50 mensen opgepakt. De groep is sinds juli vorig jaar verboden in het Verenigd Koninkrijk, nadat leden onder meer hadden ingebroken bij een luchtmachtbasis en militaire vliegtuigen hadden besmeurd met rode verf. En het Nederlands elftal won gisteren met 1-2 van Servië. De 2 doelpunten werden gescoord door Max Meerdink. Dit is pas zijn 2e interland. Meerdink kan het allemaal nog niet geloven.
9: Ja, ik ben heel, heel blij. Het is een jongensdroom wat hier gebeurt.
7: Hij scoorde zijn eerste doelpunt uit een penalty.
9: Ja, op het lijstje stond dat Cody op 1 stond en ik op 2. En Cody ging eraf. Ik pak hem en ik pak mijn rust. En ik denk dat ik hem goed binnen schiet.
7: In de 2e helft, nadat Servië net de 1-1 maakte, schoot hij de winnende 1-2 binnen. En het weer. Het noordwesten en noorden van het land krijgt een grijze dag met af en toe een bui. In het binnenland is een stuk meer zon en het wordt maximaal 19 tot 22 graden.
6: Luister deze week naar Funnix en maak kans op tickets voor Delijsa. Aanstaande zaterdag in Paradiso, Amsterdam. Meer info? Check funnix.nl of de NPO Luister-app.
10: Fernando.
6: Rise and shine, zometeen 5 voor Fernando. Nu is topperdag.

0: Zometeen lekkere tunes, zoals de dikste van deze week. GGZ van Jane Lauren. Ja, er zijn wat dingen aan de hand.
1: Oh?
0: Het nieuwe kinderprogramma Hoop je snelle show van Jandino ligt onder vuur. Nou, omdat Judeska een grap zou hebben gemaakt over het gewicht van een kind. Online zeggen sommige mensen, dit gaat te ver. Maar Avro Tros reageert relax. Volgens hen is het gewoon geen extra ophef. Het is gewoon satire, bedoeld voor familie. Judeska zei weer, normaal gesproken zou ik zeggen, wacht totdat je een ons weegt. Maar als ik zo naar jou kijk, dan gaat het hopie lang duren.
1: Ja, want dat even voor de duidelijkheid, dat was inderdaad het stukje waar dus heel veel mensen over vielen.
0: Ja.
1: Er is op een gegeven moment een schoolkantine en dan komt er een tiener die komt frietjes bestellen. En dan zegt ze, waarom duurt het zo lang? Waarom moet ik zo lang op mijn frietjes wachten? En het is nogal een wat vollere dame. En daarop zei Judeska van, normaal gesproken zou ik zeggen, je moet wachten tot je een ons weegt. Maar als ik zo naar jou kijk, dan gaat het nog hoppie lang duren.
0: Kapot grappig.
1: Ja, ik vind het ook
0: grappig. En mensen moeten niet zo licht geraakt overkomen. Want ja, weet je wat het is? In zo'n geval, het is gewoon grappig. Het is gewoon bedoeld to laugh. Ga nou niet. Weet je, zijn van die azijnpissers. Die gaan weer klagen op X. Die hebben zelf geen leven. Weet je, we hebben een obesitasprobleem. Snap je? Ook onder jongeren. Daar moeten we sowieso over praten. Comedy is een manier waarop je gevoelige dingen bespreekbaar kan maken. Want het is zo. Misschien eet je kind te veel kroket en ongezonde dingen op school. Die kantines moeten ook aangepast worden met gezondere voeding. Zo kunnen we er ook naar kijken. Snap je wat ik bedoel? Dus we kunnen kijken van, ja, maar we kunnen dit soort grapjes niet maken. Luister, in elke grap zit een kern van waarheid. Het raakt je omdat er een kern van waarheid in zit die je niet fijn vindt. Tuurlijk zit hij geen kinderen uit te lachen die obesitas hebben. Maar het is wel een probleem wat zo is. En waar ouders ook een belangrijke rol in spelen. Omdat, ja, je bent de ouder van het kind. Dus jij voedt het kind 90% van alle keren. Tuurlijk gaat hij naar school en is hij ook nog beïnvloed door andere kinderen. Maar daar kan je ook met je kind over praten. En laten we gewoon, weet je, deze man heeft zelf ook kinderen. Die gaat toch never nooit kinderen beledigen om kinderen een KUT-gevoel te geven. Laten we even niet zo.
1: Ja, ik vind het ook een beetje overdreven. Ik moet ook zeggen, als ik kijk naar, ik ben 29, naar de shows waar ik mee opgegroeid ben. Daar zag je nog niet eens ooit vollere kinderen. Of als ze vollere kinderen in Nickelodeon-series zaten of wat dan ook. Dan kwam er elke minuut een grap over hun gewicht.
0: Ja.
1: Dus ik denk eigenlijk dat vind ik wel een goede ontwikkeling. Ik denk dat het al heel erg verminderd is in kinderseries. Of dat je bepaalde grappen die zeg maar iets te seksueel waren voor onze leeftijd, die eerst in shows had. Dat is allemaal al aangepast. Maar ja, ik denk dat het altijd, dit is altijd met Comedy Nando. Je hebt altijd mensen die zeggen, het gaat te ver. En je hebt altijd mensen die zeggen, het moet gewoon kunnen. Wat ik wel dan weer echt next level en weer typisch Nederland vind, is dat ik op X dan ook weer dingen zie als, nou, satire, dat kan zeker alleen als mensen profijt hebben van hun kleurtje. En kijk, dat vind ik dan weer kijken. Dan dit, komt de ware aard weer naar boven. Snap
0: dan
1: je?
0: Komt de echte aap uit de mouw.
1: Ja.
0: Die color racist die denkt, ja, zie, nu kan ik even, dat is dat ding. Dit zijn die, maar laat ze maar naar buiten
1: sterker
0: komen.
1: Nog, ik zie het ook inderdaad, dat ene Evert, die post dat dus. Dus dat Jandino alleen maar dit soort grappen kan maken omdat hij profijt heeft van zijn kleurtje.
0: Wauw.
1: Was dat maar een grapje?
0: Ja.
1: Dus over wat moeten we het nu echt hebben?
0: Dat bedoel ik.

0: belangrijkste deze week. Jade Lord. GGZ. Hoe heet de eerste zwarte president van Amerika? Ja, het is heel moeilijk. Het is er maar één. Het is geen George Bush in ieder geval.
1: Nee, want inderdaad. Ik zie mensen in de NPO Luister-app zie ik zeggen van... Ja, ik weet er wel één, maar ik weet niet wat de eerste is. Maar alvast even wel een hele grote hint. Er is er maar één
0: er is
1: in de geschiedenis.
0: Één.
1: Dus degene aan wie je denkt... Grote kans dat het ook is.
0: Ja, en als
1: het
0: je
1: het
0: weet...
1: En het is niet Trump, even voor de duidelijkheid.
0: Hé, hey, wees snel. Doe hoppie snel. Snap je? Gooi hem in de NPO-luister-app. Laat hem doorkomen. Hoe heet de eerste zwarte president van Amerika? Juist die. Gooi hem in de NPO-luister-app en dan komt het helemaal goed. Dit is Jonah Fraser en Jay On met de Phonics hit single. Amigo.

0: Kun je me 5 woorden laten raden in 30 seconden? Als het antwoord ja is, dan moet je sowieso meedoen met 5 van Fernando. Elke dag, same time, same place. Donna, wie hebben we vandaag?
1: Ja, we hebben vandaag natuurlijk weer 2 kerstverse kandidaten. Want het is maandag, dus nieuwe ronde, nieuwe kansen. Fabian en Elton gaan het proberen vandaag.
0: Good morning!
2: Good morning!
0: Hey, hoe heet de eerste zwarte president van Amerika?
2: Yes, we
0: Obama.
2: Can.
0: Yes, we can. Barack Obama. Jazeker. Fabian, we gaan met jou beginnen.
2: Ja, is goed.
0: Oké. Okay. Go!
2: Iemand die haren knipt.
0: Kapper.
2: Aansluiting voor het verbinden van iets. Een telefoon of zo.
0: Wifi. Telefoon.
2: Nee.
0: Kabel.
2: Nee. Middel waarmee je je handen wast.
0: Zeep.
2: Ja. Een gele kromme vrucht.
0: Banaan.
2: Kledingstuk van stevig blauwe stof, vaak met knopen.
0: Jurk, rok.
1: Nee. Een spijker, joh.
0: Jezus.
1: Ja.
0: En die andere?
1: Was een USB.
0: Ah.
1: Ja, je moet er maar opkomen.
2: Maakt niet uit.
1: Maar dat maakt niet uit. Deze 3 begeven. Punten. 3 Zo. Punten. Dat is gewoon, okay, gewoon goed.
0: Ben competitief toch?
1: Ik was, okay. Ja, ik weet, maar 3 is goed.
0: Oké. Elton, you ready?
3: I'm ready.
0: Go!
4: Kleur van logo van Vanix.
0: Paars.
4: Je kan het even drinken, het is geen blik.
0: Fles, mok.
4: Oké, okay. Ja. Je kan het vlees opbakken, buiten.
0: Barbecue.
4: Oké, okay, lekker. Je kan het drinken, het is geen chocomel. In het roze kleur.
0: Roze kleur?
4: Roze kleur. Come on, man.
0: Frissie.
1: Yeah! Yes! Daar was hij dan! Daar was hij dan. Ik dacht dat hij niet ging komen. Ik keek in Nando zijn ogen en ik zag pure paniek. Maar hij is toch eruit gevlogen. En dat betekent dat je er 4 goed hebt. Dus we hebben een winnaar en dat is Elton.
0: Zo. 5 voor Fernando.
1: Hey.
0: 5 voor Fernando.
1: Woehoe.
0: 5 voor Fernando.
1: Wauw.
0: 5 voor Fernando. Elton, same time, same place. Morgen, Fabian, sorry. Volgende keer doe je gewoon weer lekker mee. En we gaan los morgen, man. Zo. En ook jij kan morgen meedoen. Dus wees scherp. Same time, same place. 5 van Fernando. Dit is Roxy Rosa. Outside.

0: die mensen denken. Want er is een reden dat je bepaalde dingen doet.
1: Ja.
0: Maar je moet jezelf de ruimte geven om die nieuwe persoon te worden.
2: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phoenix Talks.
3: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl. Dan gaan wij jou proberen te helpen.
4: Zometeen Frenna featuring Odile en Wizkid met Coca Body. Vanochtend schijnt af en toe de zon en blijft het vrijwel overal droog. Vanmiddag is het half tot zwaar bewolkt, met later zelfs kans op een enkele bui. Mogelijk zelfs onweer. De temperaturen liggen rond de 19 tot 25 graden. Irma met het nieuws van NOS op 3. Goedemorgen.
5: Goedemorgen. Abortus zou niet meer strafbaar moeten zijn. Dat vindt Pro. Nu staat abortus nog in het wetboek van strafrecht en mag alleen bij uitzonderingen een ongeboren kind weggehaald worden. Maar Pro wil dat veranderen.
6: Kijk, wij vinden heel belangrijk dat abortus zorg. En dat is de basis. Toegankelijke, veilige abortuszorg. En daar moeten we natuurlijk kijken dat dat zorgvuldig uitgevoerd kan worden. En daarom geloven we ook dat dat niet nodig is door het in het strafrecht te zetten. Maar we hebben aan abortuszorg heel veel zorgvuldigheidseisen. En die houden wij volledig in stand. En daarmee geloven we dat we een goede balans vinden tussen enerzijds de keuzevrijheid die een vrouw moet hebben en veilig toegankelijke zorg en de beschermwaardigheid van een vrucht.
5: Volgens Kamerlid Vliegend Hart is het in de eerste plaats aan de vrouw om te beslissen over een abortus, niet aan de strafrechter of aan artsen.
4: 100%. Het is ook aan de vrouw. Het is het lichaam van de vrouw. Dus zij is de enige die mag bepalen over haar lijf. Zocht te gek voor woorden dat een of andere rechter of dat het land of een of andere kabinet gaat bepalen wat jij met je lijf doet. Jezus, dat ik al belasting moet betalen is al genoeg elke keer. Maar snap ik wat ik bedoel? Dus heel veel wordt ons opgelegd. Maar ja, wat over met je lijf gebeurt, is van jou. Zo sta ik erin.
5: Pro vindt dat dus ook. En die gebruiken dat dan nu ook als punt bij de onderhandelingen met het minderheidskabinet om de begroting te steunen.
4: Oké. Okay.
5: En pas goed op je ouders, of misschien je opa of oma. Want 80% van de ouderen die bijvoorbeeld van de trap vallen of struikelen in huis, raken daarbij zwaar gewond. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van Veiligheid Nederland. Vorig jaar moesten 124.000 ouderen naar de spoedeisende hulp na een valpartij. Deze week start vanwege die enorme cijfers een preventieweek, waarin ouderen leren hoe ze kunnen voorkomen dat ze vallen.
7: De Ik Sta Sterk Brigade die trekt door het land. En daar kunnen 65-plussers samen met hun naasten een simpele balanstest doen en ontdekken hoe stevig ze op hun benen staan. En krijgen ze daar ook tips en adviezen voor.
5: En ook kunnen ouderen via een website een enquête invullen om te zien wat hun valrisico is en wat ze ertegen kunnen doen. En de 13-jarige Seth uit Emmen werd in het zonnetje gezet na een mooie actie. Hij zamelde flessen in voor zijn leraar Duits, die zijn dochter verloor aan een ontstekingsziekte. Dat geld gaat naar een stichting die zich bezighoudt met de zichtbaarheid van die ziekte. En als dank kreeg hij van de burgemeester een award.
8: Seth, ja? Wij willen jou wat geven. Je weet wie ik ben?
9: Ja, de burgemeester.
8: De burgemeester dan, ja. En jij hebt iets heel moois gedaan in de samenleving. Daar zijn we heel trots op.
10: Ja, Seth, hoe is het om zo in het zonnetje te worden gezet?
9: Heel mooi.
5: En ook mocht hij als FC Emmen-fan met zijn hele klas aanwezig zijn bij de wedstrijd van dit weekend, inclusief een rondleiding door het stadion. Als kers op de taart won zijn clubje de wedstrijd met 1-0.
4: Fernando. Frenna, Odile en Wizkid.

0: is a very good morning. Wat doet het met je als je op 13-jarige, op je 13e eigenlijk je beste vriend overlijdt? Romeo is in the building. En hij weet hoe het is om je daarna compleet alleen te voelen. Hij is vandaag met ons in de studio om in de week tegen eenzaamheid te vertellen hoe dat voor hem is. En ja, hoe muziek een uitweg werd en hoe hij een plek vond die uiteindelijk als huis voelde. Ja, maar hoe kom je daar? Romeo, good morning, welkom.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Yes. Goed.

0: je er bent. Ja, je bent op heel jonge leeftijd je beste vriend Samuel verloren.
1: Ja.
0: Wat deed dat toen met jou? Ik kan me niet voorstellen hoe dat geweest is.
1: Nou, het is gewoon, ik voel me alleen, zeg maar. Ik had niet heel veel vrienden of zo, zeg maar. Maar uiteindelijk, ja, het was wel moeilijk om het een plekje, zeg maar, te geven. Maar ik heb het wel, zeg maar, zijn plekje kunnen geven. Ik heb het rust kunnen geven. Ik vond het jammer wat er is gebeurd allemaal, maar ja.
2: Het was je beste vriend, dus ja. Het voelde leeg dat hij er niet meer was.
1: Het is gewoon een hele leegte gewoon, wat gewoon, ja, het is niet echt te beschrijven gewoon, alsof alles van je gewoon weggaat gewoon, maar ja, het is het leven, je kan er niks aan doen dan het te accepteren en doorgaan, maar ja. nu gewoon het beste maken ervan en ja, verder gaan.
2: True, want je omschrijft ook je eigen verhaal.
3: Anderhalf jaar ben ik al weg van huis en ik sliep op de straat als een jongen van 15. Ik sliep op bankjes en heren goed waard en ging van huis naar huis. Bro, kan je de pijn zien? Dit is die lijf niet. Mama is ziek, ik zit vol met problemen. Je maand er eentje, mijn brother is gone. Can't feel the pain, but I know I'm in pain. I'm just feeling like I won't be like anyone. Ieder heeft eigen dingen en zijn eigen story. Je imperfecties zijn uniek. Niemand als jij en jij niet als een ander. Gewoon maar jezelf, maar kijk wat je kiest. Gewoon maar jezelf blijven.
2: Ja man.
1: Ja man,
2: kippenvel. Want Romeo, vertel eens even, want hier omschrijf je eigen verhaal in rapvorm. Welke rol speelde hiphop in het omgaan met de eenzaamheid en het verlies van je beste vriend Samuel?
1: Ik denk echt alles man. Muziek is echt alles voor mij. Want muziek is zeg maar de enige plek waar ik gewoon echt mezelf kan zijn zonder dat iemand er iets over te zeggen. Voor mijn mening, niemand heeft daar iets over te zeggen. Dit is gewoon hoe ik mij voel. Ik kan praten met mezelf. Ik kan luisteren naar mezelf. Ik kan op de toon praten hoe ik wil. Weet je, dus ik voel me gewoon zo veilig bij mijn muziek. En dat laat mij zoveel meer mezelf zijn. En meer positieve kanten van mezelf. Dat ik kan laten zien aan mensen. Laat ik het zo zeggen.
0: Mooi. En dat jij dan ook een andere plek hebt. Om dat misschien ook aan andere mensen laten horen. Om die ook te inspireren. Die zoiets misschien ook voelen. Dus dat is heel mooi dat je dat doet. En je bent uiteindelijk ook bij Yuzu Community terechtgekomen. Yes. Toch? Kan je daar iets meer over vertellen?
1: Ja, Yuzu is een groep... Wat opgericht is door Daniel, Marco en Chris en Gino. En ja, het is echt een familie geworden. Ik kende niemand daar. En het was echt... het waren allemaal onbekende jongeren onder elkaar die gewoon een doel hadden, maar niet zeg maar de stappen hadden om daar naartoe te werken. Zeg maar.
0: Yeah.
1: En deze mensen van Yuzu, die hebben daar echt voor gezorgd. En ja, ook in die tijd met Samuel, dat ik gewoon het echt moeilijk had. Hun hebben mij gewoon laten zien dat Hoe alleen ik mij ook voelde, ik was niet alleen. En dat begreep ik niet. En hun lieten mij gewoon zien, dit is een familie. Wij zijn jouw familie. Wij zijn hier voor jou. Niet alleen om muziek. Wij zijn hier voor jou.
2: Mooi.
1: En ja, Yuzu heeft mij gewoon iets gegeven wat ik gewoon nooit meer van iemand anders kan krijgen. Het gevoel van een familie hebben.
0: Wauw, echt mooi. Want ook terwijl je erover praat, zie je ook echt wat die mensen ook voor je betekend hebben.
1: Ja, zeker. Ja, ik zie iedereen... Als mijn neef, mijn nicht, mijn vader, mijn moeder. Het is echt...
2: Hoe belangrijk is het voor een jong boy als jij om het gevoel van familie te hebben?
1: Ja, echt. Het is gewoon... Als je niet het gevoel hebt van een familie, dat je zo alleen voelt, dan... Je gaat je niet geliefd voelen of warm voelen. En dan kan je gewoon de verkeerde kant op gaan. En dan kan je domme keuzes maken in het leven. En dat, weet je, dat heb ik zelf ook gehad. Dat ik dan de verkeerde richting op ga en... Daar heeft Daniel en al die mensen hebben mij daarvan weggehouden. En ik denk dat zonder Yuzu was ik niet hero, zeg maar. Laat
0: mooi,
1: ik het zo
0: man.
1: Zeggen.
0: Dus, ja, mooi.
2: Er zijn nu ook kids die luisteren, misschien ook voor jouw leeftijd. Wat hoop jij dat zij mee kunnen nemen uit jouw verhaal als zij ook die eenzaamheid voelen?
1: Gewoon ter alle tijden gewoon jezelf blijven. En houd bij jezelf en wees niet iemand die jij niet wilt zijn. Wees gewoon lekker jezelf, maar je moet het wel ook willen, zeg maar. Dus ja.
2: Proud of you, man.
0: Ja, heel mooi. Ja, ik ook echt, want je zegt het al, hè. Ze hebben echt iets voor je gedaan, maar het is ook wat jij er zelf ingestopt hebt. Dus daar mag je echt trots op zijn.
1: Ja, tuurlijk.
2: Ja, man.
0: Ja,
2: mooi,
0: sowieso.
2: Man. Blessings. Tof dat je wilde komen.
1: Yes.
2: Dat je dit wilde vertellen. Je vond het een beetje zenuwachtig.
0: Je hebt het echt goed gedaan, hoor.
2: Je hebt goed gedaan, man.
1: Dank je wel.
2: Shout out to you, man.
1: Dank je wel.
2: Thanks dat je dit met ons wilde delen. En ja, En als je je verhaal heeft, als zijn verhaal jou heeft geraakt, zoals het ons heeft geraakt, ben helemaal van ondersteboven. De verhalen van Romeo en andere jongeren van Yuzu zijn te zien in de Yuzu documentaire. Zoek ze vooral even op. En voor iedereen die zich alleen voelt, weet dat je niet de enige bent. Dat is belangrijk. Praat erover, zoek iemand bij wie je zelf kunt zijn en weet dat er altijd een eerste stap is. Je hoeft dus niet dit allemaal alleen te doen.

0: Daddy Anthem, Joe en Kai.
1: Are you ready?
0: Yeah. I'm ready. You ready, ready?
2: Elke dag zoekt Fernando de potentiële hits van morgen.
3: Nieuwe muziek. Nando Leaks. Zoetigheid voor je oren.
2: In de Nando Leaks.
0: Zoetigheid voor je oren. Nieuwe tunes.

0: tunes. New vibes. Check en volg daar op die playlist. Nando Leak Sound System op Spotify. Nando Leak Sound System op Spotify. De heetste tunes van dit moment. Gepropt en gestopt in één playlist. Ja, doe ik gewoon. Serieus.
1: Yo, yo, it's self is your boy Chief. You listen to the ochtendshow met my boy Fernando. It's all about that love. Let's go.
0: Lijp en Moela. Wat een tune is dit, man. Volume op 1000 voor deze...

0: Lijpen en Moela, wat een tune, jongen. Vrijdag begon ik wat te draaien voor je. Wat een tune, ongelooflijk vet. Emma van NOS op 3, wat heb je zo meteen voor ons?
1: Een heel bijzonder WK in Antwerpen het afgelopen weekend met een flinke prijzenpot. Hoor je zo meer over.

0: Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf 20 euro per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
1: Bereik jouw doelgroep op Phonix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
2: Hermano's! Ja, dat dacht je vandaag een outfit-check-in. Mooi niet? Vandaag een SOA-check-in. Bestel je SOA-test bij ikwilvanmijnsoa.nl. Ja toch, beta.
1: Adverteer nu vanaf 200 euro per week. Check phonixads.nl. Your city, your sound.
3: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
4: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
3: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
5: In the mood for vibes?
6: Luister dan nu het subchannel Phonix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
5: Jij brengt de mood bij de vibes.
6: Phonix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.
5: Hey, zin in Afro Vibes? Check dan nu Phonix Afro. De heetste Afrobeats en Amapiano. Phonix Afro. Luister op phonix.nl of in de gratis NPO Luister-app.
7: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop, ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
8: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
9: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
10: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
11: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Nu bij Dirk, Jan American Pancakes of Poffertjes Choc Chip 1,69.
2: Zometeen muziek van Distinct featuring Morad, RS6. RS6, ook met de actualiteit die ook vliegensvlug voorbij komt. En daarom staat ze weer paraat met het nieuws van NOS op 3. Irma, good morning.
3: Goedemorgen, er is weer veel gepraat in Den Haag. Het minderheidskabinet ging met oppositiepartijen in gesprek over hoe ze steun kunnen krijgen voor hun begroting. Het kabinet wil morgen duidelijkheid hebben over die steun en het lijkt erop dat linkse partijen mee willen doen, zoals Pro. Politiek verslaggever Ewout Kiewit weet meer.
4: Dit weekend waren dus die gesprekken en ja, daar is blijkbaar wel echt iets veranderd bij het kabinet. Want daar bleek ineens dat het kabinet bereid is om de eis van Jesse Klaver van Pro daaraan tegemoet te komen. De bezuinigingen op sociale zekerheid, die kunnen van tafel. En dat heeft de zaak echt in beweging gezet.
3: Het is nog wel onduidelijk hoe het kabinet alle plannen dan wil betalen, want de bezuiniging op sociale zekerheid zou wel veel geld opleveren. En bij een Russische aanval op de Oekraïnse stad Kharkiv zijn 15 mensen gewond geraakt. Onder de gewonden zijn ook kinderen, meldt de burgemeester van de stad. Er zou een bom zijn ingeslagen in een flatgebouw. Op het Italiaanse eiland Sicilië is het vliegverkeer opnieuw verstoord door de vulkaan Etna. Door een hoop as in de lucht wordt er niet meer gevlogen op de belangrijkste luchthaven op Sicilië. Duizenden reizigers zijn gestrand en tientallen vluchten zijn omgeleid. En het WK Fortnite was dit weekend in Antwerpen. Duizenden gamefans keken naar hoe de 100 beste Fortnite-spelers het in duo's tegen elkaar opnamen. En het werd gewonnen door Egor en Wilmer. Die zijn in de Fortnite-wereld beter bekend als Swizzy en Pixie. This is them.

0: Ja, voor Swizzy was het de tweede keer dat hij wereldkampioen werd. Vorig jaar was hij ook al de beste in Frankrijk. En daarmee is hij de eerste speler die de prijs 2 jaar achter elkaar wint. Het levert ook nog wat op. Het duo heeft €350.000 gewonnen.
1: Zo!
0: En het weer. Het noordwesten en noorden van het land krijgt een grijze dag met af en toe een buitje. In het binnenland wat meer zon. Het wordt maximaal 19 tot 22 graden.
2: Luister deze week naar Funix en maak kans op tickets voor Delijsa. Aanstaande zaterdag in Paradiso, Amsterdam. Meer info? Check funix.nl of de NPO Luister-app.

0: Bakker Fernand, Mr. Good Vibes Only.
1: Yes, yes, Phonics, goedemorgen.
2: This is Phonics.
3: In the morning show.
4: Rekken, strek je uit, kom op. Van links, naar rechts, van achter, naar voren.
3: Hoofd, schouders, knie en tee, let's go. Hoofd, schouders, knie en tee, let's go. It's the morning show, Mr.
5: Good Vibes.
3: Lekker wakker worden.
5: Hey.
3: Keep it hard, keep it banger, baby. Ja, Donna, je kent het wel.
5: Oké.
3: Je gaat eindelijk samenwonen.
5: Leuk.
3: Lekker jullie eigen plek. Alles maken precies zoals jullie dat willen. Alles. Maar dan komt de vraag. Wie wordt de baas over het interieur? Ja, hier wordt het interessant. Want nu staat iedereen gefocust te luisteren. Want jij kan wel zeggen, ja, we doen het samen. Maar als je thuis komt en ineens staat er een beige bank, een vaas van 80 euro en een kussen waar je niet eens op mag zitten, dan zitten we eigenlijk niet op dezelfde lijn en dan weten we allebei wie hier de beslissingen maakt. Dus zeg eerlijk, wie zou er verantwoordelijk moeten zijn voor de inrichting van het huis? Ik heb niks te zeggen.
5: Maar wacht even, nee, helemaal niks?
3: Helemaal niks. Kijk, weet je wat het is? Ik ga je een truc leren.
5: Okay.
3: En ik ga niet generaliseren, maar als je luistert, dan snap je hem. Kijk, soms kan iemand je een vraag stellen. Wat vind je hiervan? En wij domme gasten, mannen, denken van, oh, ik heb een mening. Nee, het is voor de vorm dat het je gevraagd wordt. En dan geef je een mening en uiteindelijk wordt er toch iets anders gekozen wat past in het beeld van de persoon met wie je woont.
5: Ja.
3: Ik heb dat al lang al doorgaan. Mijn vriendin zegt, wat vind je hiervan? Ik zeg, schat, whatever you like. Ja, maar nee, want ik weet dat het is een illusie. Want mijn mening, want jij vindt mijn smaak niet leuk. Als ik op een gegeven moment zeg, ja, ik wil dit en ik wil dat. Zegt ze op een gegeven moment, nee, geen Tupac aan de muur, hè. Geen Muhammad Ali aan de muur, hè. Omdat ik hou van die inspirational figuren. Ophangen. Zegt ze, dat doe je maar op je eigen kamer. Oké, okay, dan heb ik een zolder.
5: Ah, zielig.
3: En dan, nee, maar ik heb deze vraag aan meerdere mensen gesteld.
5: Mannen? Dus jij zegt eigenlijk dat vrouwen bepalen het interieur.
3: Ik denk dat de vrouw gewoon bepaalt. Ik denk, als ik heel eerlijk ben, ik denk dat wij mannen alles doen om de vrouw te pleasen. Wanneer je stoer doet in de gym, doe je niet voor jezelf. Wanneer je een mooie auto koopt of you want to live the life en dat soort dingen. We zijn altijd iemand aan het impressen. Tuurlijk vinden we een keertje wat leuk, maar we zijn altijd aan het impressen. Hallo, ik ben macho, ik kan dat. En ik heb gewoon gerealiseerd dat ik heb niks te zeggen in het huis qua inrichting.
5: Hoe het eruit ziet, maar kan het dan niet misschien zo zijn? Het is gewoon een kleine suggestie, een kleine optie. Dat misschien je smaak voor in huis niet zo mooi is.
3: Ja, maar daarom zeg ik, zij bepaalt weer dat mijn smaak in huis niet mooi is.
5: En ja, maar soms hebben mensen daar gewoon echt geen goed inzicht op. Want je moet het goed in die ruimte plaatsen.
3: Mm.
5: Je moet niet ook iets wat je over een jaar niet meer mooi gaat vinden, zodat je het opnieuw gaat halen. Je moet wel ook leuke sfeerelementjes in huis. Dus misschien is gewoon dat ze weet, oké, Fernando's smaak is gewoon niet helemaal daar, zeg maar.
3: Zal ik een voorbeeld geven waarbij ik gelijk gezien hoe jij gaat reageren, waarom ik niets te zeggen heb in het huis. Jouw vrouwtje, Ries, shout-out naar haar, is ook fan van Spider-Man.
5: Klopt.
3: Oké, wat nou als zij, net als ik, allemaal Spider-Man poppen heeft en het in de woonkamer wil plaatsen? Wat vind jij daarvan?
5: Kijk. Nee. Ik ga dit even heel goed uitleggen wat ik daarvan vind. Is het mijn smaak? Nee. Zou ik het zelf in de woonkamer zetten? Nee. Maar er zijn wel opties om het mooi te plaatsen. Er kan een mooie kast komen. Ergens in een hoekje. Er kan misschien een mooie inbouwkast. Zo rondom de televisie kan ook wel. Maar het moet dan mooi geplaatst. Dus we gaan niet ergens gewoon. Wat dan ook heel veel mensen doen. Ik kijk jou even aan. Gewoon ergens een hoek met 20 poppen. Ja, dat ziet er niet uit.
3: Ik heb gewoon besloten. Ik heb gewoon besloten voor de mensen die mijn podcaststudio gezien hebben. Ik heb gewoon besloten. Weet je wat? Ik ga niet eens discussie maken of discussie voeren over waar het in huis moet. Ik plaats gewoon in mijn mancave waar ik mijn podcast opneem. Klaar, dan heb ik die discussie niet. Of geen discussie te voeren.
5: Ja.
3: Is het geregeld? Dus de vraag vandaag is, wie is het? Who run the world, girls? Wie bepaalt het thuis bij jou?
5: Wie bepaalt het interieur?
3: Het interieur.
5: Hoe het huis eruit? Ja, de persoon met het meeste smaak. En toevallig ben ik ook.
3: Ik zei het toch! Maar dit is, kijk. En ik hou van jou dat je zo eerlijk bent.
5: Ja.
3: Dit is wat ik bedoel. Dat zegt mijn vriendin ook. Ja, ik heb smaak, jij niet.
5: Ja, maar misschien heeft ze wel gelijk, Nono.
3: Nee, kijk, dit is wat bijna elk man te horen krijgt thuis. Het enige wat je wel kan doen.
5: Er zijn ook mannen met smaak. Er zijn echt ook mannen met smaak in huis.
3: Ja, maar uiteindelijk bepaalt de vrouw.
5: Nee, als die man toch een goede smaak heeft, dan kan het toch ook bepaald. Dan kunnen we echt wel praten, hoor.
3: Er wordt gesproken, hij mag misschien wel timmeren thuis, maar voor de rest...
5: Nee, hij mag ook, als hij echt iets moois heeft bedacht...
3: iets.
5: Ja.
3: Uiteindelijk bepaal jij.
5: Nee.
3: Ik woon bij jou.
5: Nee. Jij komt er met die poppen niet in. Jij komt er niet in met je 20 poppen. Nee. Niet in de woonkamer.
3: Oh, shit.
5: Want jij zet ze allemaal weer... Nee.
3: Ze mogen niet in de woonkamer.
5: Ja, maar mooi. Niet gewoon hier een pop, daar een pop. Gewoon structuur, Nando.
3: Oh my god. Als je de luisteraar bent en je herkent jezelf hier... Gewoon eerlijk zijn.
5: Gewoon eerlijk.
3: Weet je, gewoon wie is er thuis verantwoordelijk voor de inrichting van het huis? Wie bepaalt de kleur, de textuur, welke banken er aangeschaft moet worden? Alles. Wees eerlijk.

0: Ladies, Christian, Dion, Dior. Ja,
1: verhitte discussie hebben wij
0: zeker,
1: hier.
0: Zeker, zeker. Maar hij is wel heel duidelijk. Hè? Ja, Kutje, ja. Want we hebben het vandaag over wie bepaalt het interieur thuis. En ik was heel duidelijk in mijn mening. En facts. Wij als man, ik als man, heb helemaal niks te zeggen over de inrichting van het huis. Ik ben nu druk bezig met een verhuizing. Althans, mijn vriendin is druk bezig met een verhuizing. Ik knik gewoon ja. En ik zeg, ja, wat gaan we doen? Wat kost het? Maar zij bepaalt gewoon hoe het eruit ziet, wat er wordt aangeschaft.
1: Maar dat moet beter kunnen. Ik denk echt dat een man ook iets te zeggen heeft. Misschien ben ik naïef, maar een man heeft ook iets te zeggen als de smaak maar goed is.
0: Nee.
1: Ja, uiteindelijk,
0: een vrouw heeft een visie. Vrouw heeft al. Ik wil niet generaliseren, maar een vrouw weet. Kijk, vrouwen hebben overzicht op een andere manier. Dus die hebben een soort indeling gemaakt, want die hebben een soort logica in hun hoofd. Dat moet in balans komen in het huis.
1: Ja, dus al zou een man dat ook hebben, de man, niet een man, maar gewoon de man in de relatie, al zou hij dat ook hebben en hij komt met goede suggesties, dan kan de man toch ook.
0: Het enige wat ik belangrijk vind is dat die tv daar is, groot genoeg is dat ik gewoon af en toe kan tv kan kijken en kan spelen.
1: Oké, oftewel. Misschien heeft Gail een betere smaak.
0: Ja, ja, ik
1: even kijken wat de luisteraar ervan.
0: Valentina!
2: Good morning.
0: Wie is er thuis verantwoordelijk voor de inrichting van het interieur?
2: Ja, ik.
0: Zie je?
2: Ja, ik ben het wel eens met jou, Fernando. Kijk, mannen die zijn vaak, hebben ze niet de visie die we hebben. Kijk, met herfst willen we een beetje cozy, maar weet je, met de winter moet die kerstboom ook kunnen. In de zomer wil je gewoon ruimte hebben. In de lente is het een beetje van beide, want het zijn nog wel donkere dagen, maar steeds lichter.
1: Ja, zij snapt het. Zij snapt
0: het. Ga je concurreren met haar visie?
1: Ja, maar dat is dus Nando, dat is precies wat ik zei. Het is dus niet dat de man niet mee mag bedenken. Maar dan moet je wel met iets goeds komen.
0: Nee, maar kijk, hoe kan je haar als man overtreffen? Zij heeft een hele visie. Zij heeft een paletbord. Zij heeft Etsy uitgespeeld. Zij heeft letterlijk zeg maar van, dit moet de textuur met dat en dat. Ik ga daar, kijk, pick your battles. Ik kom met een, snap je, het is niet belangrijk genoeg voor mij. Ik denk van, weet je wat, schat, als jij happy bent, doe het, please. Zolang, laat mij met mijn tv. Ik wil gewoon een aparte tv in het huis. Dat als jij TLC wil kijken, kijk je dat. Maar ik ben op de tweede verdieping of in een andere kamer.
1: Ja, maar dat betekent dus dat jij die visie niet hebt. Dat betekent niet omdat je een man bent. Jij hebt gewoon die visie niet. Want heb jij een man?
2: Ja, ik heb een man, maar ik moet wel eerlijk zeggen, de meeste mannen hebben die visie niet.
0: Zie je?
1: Ja, is zo. Ja, klopt.
0: Maar dat is de overtuiging ook van de vrouw. Het maakt niet uit of je met visie komt.
1: Nee, echt niet waar. Nee, al zou die visie er wel zijn. Stel jouw man, Valentina, die zou komen met een heerlijk herfstekentje. De juiste geurkaars, want je moet wel ook niet de zoetige geuren en zo. Je moet wel lekker een beetje warme geuren en zo. En dan moet je ook in de winter, moet je ook niet dan die citrusvruchten. Maar stel, hij zou daar allemaal mee komen. Dan zou je dat toch wel toestaan in je huis?
0: Mm.
2: Ja, maar hij komt daar niet mee. Zeg? En dat ligt er ook aan hoe die kaars eruit ziet.
0: Oh ja, dat bedoel ik!
1: Het woord is
0: specifiek. Op een gegeven moment kan je niet meer.
1: Dus je moet die visie hebben.
0: Nee, je moet gewoon overlaten. Gewoon,
1: nee, je moet die visie
0: Valentina,
1: hebben.
0: Valentina, doe maar. Want weet
2: nee,
0: je het
2: kijk. Als jij een groene muur hebt, maar je zet daar bijvoorbeeld. Wat is echt een lelijke kleur bij groen?
1: Oranje of zo.
2: Ja, hij komt thuis met een oranje kaars.
1: Nee,
2: en hij houdt van horloges, hè, met een horlogeafbeelding erop. Ja, dat gaat gewoon niet gebeuren, weet je.
0: Heb je gelijk een scheiding?
2: Nee.
0: Weet je?
2: Dat niet. Maar het gaat gewoon de vormbank weer in.
0: Snap je? De discussie.
1: Maar mannen kunnen ook, ik geloof echt, ik vind niet dat we overeen komen te scheren dat mannen geen visie hebben. Ze zullen het echt wel hebben. Die zijn er echt wel.
0: Uiteindelijk, iedereen weet, elk man die stoer doet, je vrouw bepaalt gewoon die hele
1: tory. Nee, dat is niet waar.
0: Facts.
1: Al zou die man een goede visie hebben voor het interieur, mag hij dat toch ook mooi neerzetten?
0: We gaan doen. Misschien heb ik ongelijk.
1: Ja,
0: en
1: zit
0: Valentina. We gaan even kijken naar iemand. Valentina, dankjewel. We gaan Soudama erbij halen. Hij is meubelverkoper.
1: Okay.
0: Dus als er iemand in situaties komt waarbij een man en een vrouw binnenkomen met een visie en wie er uiteindelijk wint, gaat Soudama ons kunnen vertellen. Soudama?
3: Goedemorgen, Fernando.
0: Vertel.
1: Goedemorgen.
3: Ja, kijk, weet je, is maar die dingen dagelijks mee, weet je. Ik bedoel, de man die staat daar een beetje bij. Die vrouw zegt, ja, maar ik wil die bank beige. Die man zegt, ik wil die bank blauw. Maar ja, Fernando, happy wife, happy life. En dat verkoopt op die bank.
1: Ik ga stuk.
3: Ja.
1: En in welke kleur?
3: Ja, dan beige, hè?
0: Je
3: moet ook een beetje sturen, hè. Ik bedoel, kijk, wij vrouwen die zijn heel goed in twijfelen. Dat werkt vooral als ik in de meubelzaak sta en ik ben bezig met die bank verkopen in een bepaalde kleur. Twijfelen. Ja, en wij mannen lossen het op. ik als verkoper stuur nou de juiste kleur die die vrouw eigenlijk indirect wil kiezen, maar ook weer niet. En de man kijkt het aan en die is ook een beetje blij. Nou, dan hebben we het meteen blij gehad. Dus ik bepaal een beetje de kleur. Dat is heel stom, hè? Maar de verkopers, die bepalen een beetje de kleur en de interieur in je huis.
0: Dus eigenlijk zou ik jouw doekoes moeten betalen. Ik zeg je lijst, Sudama. Want ik binnenkom, kies mijn bank.
1: En dus, eindstand, hij zegt, ik bedenk ook mee. Sudama is geen vrouw, volgens mij.
3: Ik ben geen vrouw, nee.
1: Tada, mannen hebben ook visie. Ja, maar kijk. Ik heb gelijk.
0: Ja, maar kijk.
3: En kijk, dan, je moet je een beetje verdiepen. Je moet je een beetje verdiepen in de Japanse stijl, in de industriële stijl. En als je dat een beetje weet, ja, dan kan je ook mee praten met die vrouwen.
0: Nee, maar is niet nodig, man, bro. Ik accepteer
1: het
0: gewoon.
1: Je bent gewoon koppig,
0: bro. Bro, ik wil gewoon lekker slapen. Ik wil lekker slapen in mijn bed. Geen discussie over. Jij koos een verkeerde kleur bank.
3: I'm good. Zie je toch je kleur van je bed? Dan laat die vrouw die kleur van die bed kiezen dan.
0: Bro, ze mag alles kiezen, bro. Happy, je zei het net heel mooi. Happy wife, happy life. Kan ik veel beter functioneren in het leven. Maar ik weet zeker dat als ik mijn meningen door wil drukken, kom ik bij jou, Sudama.
3: 100% mag je bij mij komen. Zeker.
0: Lobby, met korting. Lobby. Ja, met korting, ja. Ik bedoel, dan kom ik even langs. ADF, Anje, Karel, Zomerbloesje, Simone Show. Let's get

0: Ja man, Burna Boy en Georgia Smith met Gumbody. Zometeen het nieuws van NOS op 3. We hebben ook muziek van Jonah Fraser die uit je speakers komen. Maar ja, de moordende minuut, hè? Ja, die zit er weer aan te komen. Heel simpel. Misschien ben je nog naar Avengers geweest van het weekend. Ik in ieder geval wel. Ik heb allemaal spullen gehad. Als je benieuwd bent wat voor spullen ik heb gehad, check mijn Instagram, Fanona Halman. En zie me in de bioscoop lopen met spullen. Ha, ik heb het ding, nou, te veel geld uitgegeven voor niks. Maar in ieder geval, uit liefde. Vandaag gaan we tickets weggeven voor die lijsten. 3 oktober staat ze in de Paradiso. Je kunt je kwalificeren door antwoord te geven op de volgende vraag. Welke kleur is de Hulk van de Marvel films? Welke kleur is de Hulk van de Marvel films? Ik zei net al, Jonah Fraser en Chirac, we're all gonna make it. Schijnt af en toe de zon. Af en toe, hè. Het is wel vrijwel overal droog. Hier en daar bewolking op je bolletje. Onweer kan ook tevoorschijn komen. De temperaturen liggen rond de 19 en 25 graden. Van het nieuws van NOS op 3. Een hele goede morgen.
1: Ja, goedemorgen. In de eerste helft van dit jaar tankten Nederlanders een stuk vaker over de grens. Blijkt uit cijfers van de Nederlandse Bank. Die keek naar betalingen met een pinpas of creditcard.
2: Wij kijken naar de eerste helft van dit jaar. Dan zien we een stijging van 33% van het aantal tanktransacties in België. Tot ruim 11 miljoen. En een stijging van 11% in Duitsland tot 14 miljoen. En in totaal ging dat om 1,5 miljard in Duitsland en België.
1: Prijsverschillen met onze buurlanden die zijn er altijd al geweest. Maar nu de brandstofprijzen stijgen door de oorlog in het Midden-Oosten, steken meer mensen de grens dus over. En ook binnen de Nederlandse grenzen rijden mensen steeds vaker om voor een benzinestation met lagere prijzen.
0: Ja, ik moet ook tanken. En ik ben ook benieuwd waar ik zeg maar een tankstation kan vinden met lagere prijzen. Want ik rijd pas een jaar auto. Ik heb ook begrepen dat je moet zoeken naar een tankstation die niet in de buurt staat van de snelweg. Want de snelweg is die duurder, toch? Toch, Donna? Volgens mij. Ja, toch? Ja. Volgens mij is die op de snelweg is die veel duurder.
1: Ja, je kan beter een dorpje in of een stad wat verder inrijden, denk ik.
0: Oké. Dan ga ik straks een dorpje in. Ik weet niet welk dorp. Maar als je me... Hallo! Kom tanken.
1: En er is nog veel onduidelijkheid over een mogelijke poging tot een aanslag bij een Engelse luchtmachtbasis. Gisteren reden daar 3 verdachte bestelbusjes in de buurt. Bomexperts hebben onderzoek gedaan en er zijn 5 mensen opgepakt. Volgens correspondent Fleur Launsbach kunnen omwonenden van de luchtmachtbasis voorlopig nog niet naar huis.
3: Er zijn 85 huizen die geëvacueerd zijn. En die zijn midden in de nacht uit hun huis gehaald. Dus die zitten nog steeds in een buurtcentrum in hun pyjama. Dus ik denk dat die ook graag hopen dat ze binnenkort terug mogen.
1: De Engelse vliegbasis werd door de Verenigde Staten gebruikt bij aanvallen tegen Iran. En was je een pester op school in Zuid-Korea, schrijft de universiteit dan maar op je buik. Steeds meer universiteiten willen namelijk geen leerlingen die een verleden hebben met pestgedrag. In Zuid-Korea heeft ieder leerling een leerlingendossier. En als daarin staat dat je een vorm van geweld hebt gebruikt op school, dan kan een universiteit je dus weigeren. Ze hopen dat leerlingen daardoor meer verantwoordelijkheid nemen over hun gedrag. Pesten is een groot maatschappelijk probleem in Zuid-Korea. Ondanks allerlei initiatieven van de overheid om het schoolgeweld tegen te gaan, neemt het alleen maar toe.
0: Dus je krijgt, als je pestgedrag vertoont, krijg je een soort strafblad, waardoor je eigenlijk dus niet door kan gaan naar de universiteit.
1: Ja, zo zou je het kunnen noemen. En ze hebben dan geloof ik 9 verschillende niveaus.
0: Ja.
1: Het eerste niveau hoef je alleen een excuusbrief te schrijven. Ja. Bij het 9e niveau word je echt van school gestuurd.
0: Okay.
1: En zit je in die hogere cijfers, dan kan een unie je weigeren.
0: Zo! Oké, nou duidelijk. Fernando. We're all gonna make it. Nee, niet iedereen op de universiteit. Het is Jonah Fraser, let's go. Your city, your city.
1: Word je echt van school gestuurd.
0: Okay.
1: En zit je in die hogere cijfers, dan kan een unie je weigeren.
0: Zo. Oké, nou duidelijk. Fernando. We're all gonna make it. Nee, niet iedereen op de universiteit.

0: gehoord of nog niet?
1: Nee, dat had ik nog niet gehoord.
0: Oh ja, waar het over dat een man eigenlijk niks te zeggen heeft over de inrichting
2: van
0: het huis.
2: Nou, daar had jij het vooral over.
0: Ja, ik zei dat de vrouw bepaalt gewoon alles in huis.
2: Hoe denk jij daarover?
1: Ja, ik kan die mening wel delen. Ja. Als zij het doen, dan is het nooit goed. Ja. Je kan het beter aan de vrouw overlaten, maar heb je ook geen... krijg je achteraf geen dingen te horen over.
0: Told you.
2: Ja, nou ik haal je één iemand niet erbij en dan told you. Ik bedoel, er zijn ook genoeg mensen die zeggen in de NPO luisterapp, we delen het, we doen het gewoon samen.
0: Ze minimaal, zeker 2%.
2: Nee hoor, daar geloof ik echt niet in.
0: Ja, maar als mensen echt eerlijk zijn, daarom vind ik ook leuk dat vrouwen ook reageren. Zeg ja, ik bepaal het.
2: Weet je wat, zullen we gewoon tickets voor die lijst gaan weggeven?
3: De moordende minuut. De moordende minuut.
0: Welke kleur is de hulk van de Marvel films?
1: Groen.
0: Ja, hoeveel vleugels heeft een vleermuis?
1: Pas.
0: Wie ken je van de tune Starlife?
1: Starlife, pas.
0: Wat is de naam van de bedenker van Disney?
1: De bedenker van Disney, ik denk, hoe heet die ook weer? De Pinkstar of zo?
0: Nee, dat is hem niet. Maak de lyrics af. Normaal doe ik dit niet. Walt, ja zeker. Maak de lyrics af. Normaal doe ik dit niet. Ik hoop dat.
1: Ja, je dit ziet hoe mijn energie op.
0: Juist! Ja man. Hoe noem je een babypaard?
1: Een pony.
0: Nee. Een veulen, ja. Welk Kardashian date met Lewis Hamilton?
1: Kim Kardashian.
0: Jazeker, Kimmetje. Hoeveel is 50% van 100?
1: 50.
0: Ja. Hoe heet het nieuwe album van Jade Lauren?
1: Jade Lauren. Ik zou het niet weten.
0: Ja. Weet je wel hoeveel je er goed hebt?
1: Ja, precies 6, denk ik.
0: Precies 6, denk je. Laten we kijken wat het precies zo is. Maar kan je zeggen... Het is precies zo, je hebt een 6 goed! Ja! Ja!

0: Dat is de highest form of happiness. Die happiness zoeken. We hebben Keanu aan de lijn. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. We hebben het vandaag gehad over interieur, inrichting, wie het allemaal bepaalt. Waar, als je het gewoon

0: een vleermuis heeft twee vleugels.
1: Ja, achteraf als ik over nadenk, appetijtje, hè.
0: Ja, maar maar net. Wie keer van de tune Starlife? Fredda.
1: Oh, ja, natuurlijk.
0: Ik heb nog meer goed nieuws, want je wint geen paarse sokken, maar...
2: Tickets voor die Lijsta aanstaande zaterdag.
1: Oh, geweldig.
0: Paradiso, ik weet niet wat in je agenda staat.
1: Zeg je?
0: Ik weet niet wat in je agenda staat. Ga je iets doen, 3 oktober?
1: Nou, nu ga ik daarheen, denk ik.
0: Ai, dope, man. Nou, we zien je daar zo.
1: Helemaal goed.
0: Ai, man, lobby, man. Thanks voor je deelname. Morgen, same time, same place. De moordende minuut, baby.

0: Ja man, new tunes. New music. Nandelijk sound system, baby. Ja. Check die playlist, komt helemaal goed. We gaan naar de Champions League van deze week. Een song die ik eigenlijk het hele weekend aan het draaien ben. Ook als ik mijn 5 kilometer wandeling aan het doen ben, dan heb ik hem op. Yuka met Bon Garçon. Ah, wah, wah.
1: Nando Champions League.
0: Geniet ervan, let's get it. Bon

0: Bon Garçon, de Champions League van deze week. Irma, wat heb je zo voor ons?
1: Ja, je kent het vast wel. Je wil een vliegticket boeken en de ene keer is de prijs weer hoger dan de dag ervoor. Of hij is hoger dan bij je vrienden. Daar moet meer duidelijkheid over komen. Hoor je zo.

0: effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FunnyXAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funnyx Ads. Your city, your sound.
1: Hermanos, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test voor 5 donnies bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, beter.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check FunnyXAds.nl. Your city, your sound.
2: In the mood for vibes?
3: Luister dan nu het subchannel Funnyx Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
2: Jij brengt de mood bij de vibes.
3: Funnyx Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.
4: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
5: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
6: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
4: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
7: Volg jij ons ook al? Blijf altijd op de hoogte van het laatste nieuws, reports en livestreams op Instagram. @FunnyXFM.
8: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
9: It's complicated met Jay
10: en Mahi.

0: Spring op alle Funix-kanalen.
1: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@funix.nl.
2: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp.

0: Idel. Get started, baby. We beginnen met het nieuws met Irma van NOS op 3. Good morning.
1: Goedemorgen. Het is voor consumenten niet duidelijk hoe online prijzen tot stand komen. En bedrijven moeten daarom meer inzicht geven, zegt toezichthouder ACM. Zij deden onderzoek naar computergestuurde prijzen waarbij algoritmes de prijs bepalen. Bijvoorbeeld bij vliegtickets.
2: Iedereen weet dat naarmate je dichter bij de vertrekdatum van je vlucht komt, de prijzen stijgen.
1: Maar soms kan een last minute juist ook goedkoper zijn.
2: Consumenten weten eigenlijk niet op welk moment moeten ze instappen in de prijs. Moeten ze nog even wachten? Moeten ze het nu al doen? En dat zorgt voor onrust. En mensen voelen het vaak als oneerlijk als zij een hogere prijs betalen dan anderen.
1: De toezichthouder zegt dat de prijsverschillen te groot zijn en dat consumenten daardoor onzeker worden en te lang bezig zijn met vergelijken. Ook bij festival- of concerttickets worden prijzen met algoritmes bepaald, met vaak grote verschillen. Progressief Nederland wil abortus uit het wetboek van strafrecht halen en opnemen in zorgwetten. Nu is abortus strafbaar op uitzonderingen na. Pro-Kamerlid Lisa Vliegendhart komt met een initiatiefwet. Volgens haar is abortus geen misdaad en hoort het daarom niet in het strafrecht. In een tent bij het asielzoekerscentrum in Eindhoven heeft vanochtend vroeg een brand gewoed. De 150 bewoners van het centrum moesten daarom allemaal naar buiten. De brandweer heeft de brand snel kunnen blussen en voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. En Curaçao heeft goede zaken gedaan in de Nations League. De ploeg van Dick Advocaat kreeg Nicaragua op bezoek en dat werd een heus doelpuntenfestijn voor de Blue Wave. Een cadeautje voor Advocaat, want die werd gisteren 79. Het feestje klonk zo.
3: Curled in towards the near post, flicked on, and in, spilled by the goalkeeper, a blue wave there to follow it up, Juninho Bacuna continues the Curaçao party tonight, 4-0.
1: Ja, dat was pas na een half uurtje voetballen, uiteindelijk werd het 6-1 voor Curaçao en daarmee staan ze nu bovenaan in hun Nations League groep. En het weer, het noordwesten en noorden van het land krijgt een grijze dag met af en toe een buitje. In het binnenland is een stuk meer zon. Het wordt maximaal 19 tot 22 graden.
0: Luister deze week naar Funix en maak kans op tickets voor Delijsa. Aanstaande zaterdag in Paradiso, Amsterdam. Meer info, check funix.nl of de NPO Luister.

0: like you hit them angles. It's a short life.
1: Het moment dat ik exposed was, ging ik gelijk bidden. En toen heeft God me laten zien dat ik het gelijk kan omdraaien voor het goede. Want hoeveel dames gaan hier doorheen en

0: wat die mensen denken. Want er is een reden dat je bepaalde dingen doet.
1: Ja.
0: Maar je moet jezelf de ruimte geven om die nieuwe persoon te worden.
2: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phoenix Talks.
3: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl. Dan gaan wij jou proberen te helpen.
4: Zometeen muziek van Russian, Rauw Alejandro en Wizkid. Wat zegt moeder natuur? Nou ja, vanochtend zal de zon af en toe op je bolletje schijnen. Het is wel droog. Hier en daar ook nog wat bewolking. Kans op een enkele bui. Mogelijk zelfs onweer. Ja, ik verzin dit niet. I shit you not. De temperaturen liggen rond de 19 en 25 graden. Irma met het nieuws van NOS op 3. Goedemorgen.
5: Goedemorgen. Pas goed op je ouders of misschien je opa of oma. Want 80% van de ouderen die bijvoorbeeld van de trap vallen of struikelen, raken daarbij zwaar gewond. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van Veiligheid NL. Vorig jaar moesten 124.000 ouderen naar de spoedeisende hulp na een valpartij. Deze week start vanwege die enorme cijfers een preventieweek waarin ouderen leren hoe ze kunnen voorkomen dat ze vallen.
6: De Ik Sta Sterk Brigade die trekt door het land. En daar kunnen 65-plussers samen met hun naasten een simpele balanstest doen en ontdekken hoe stevig ze op hun benen staan. En krijgen ze daar ook tips en adviezen voor.
5: En ook kunnen ouderen via een website een enquête invullen om te zien wat hun valrisico is en wat ze ertegen kunnen doen. En meer dan 120 Nederlanders zijn de afgelopen 5 jaar in Kroatië gearresteerd op verdenking van mensensmokkel. Vaak zijn ze gelokt op social media met een advertentie voor chauffeurs, waarmee je ook veel geld kunt verdienen. RTL Nieuws die belde naar zo'n adverteerder.
7: Ik heb aan het eind van de week kreeg je 5.000.
8: 5.000? Voor een weekwerk?
7: Ja, het zijn alleen maar korte afstandjes. Ja. 3 keer per dag. Dan maak ik gewoon lekker chillen.
5: Ja, er wordt hier €5.000 beloofd voor een week werken en een paar ritjes per dag en verder kan je lekker chillen, zegt hij. In de praktijk gaat het er heel anders aan toe. Eenmaal in Kroatië worden de chauffeurs onder druk gezet om steeds meer mensen mee te nemen.
4: Dus als ik het goed begrijp, je wordt daar gelokt om te werken als chauffeur. Je gaat daar naartoe, maar in principe ben je eigenlijk gewoon een mensensmokkelaar, althans medeplichtig, want je komt daar en dan gaan die mensen je onder druk zetten om andere mensen ergens toe te smokkelen.
5: Over de grens te krijgen. Ja, dan ben je ook gewoon. Mensensmokkel is gewoon strafbaar. Maar ze zijn daar naartoe gelokt met mooie praatjes.
4: Zo, en daarna ben je ook nog, word je ook nog onder druk gezet.
5: Ja, en dan kan je nog in de cel belanden.
4: Zo, sowieso van medeplichtig. Oh, wauw.
5: Ja. En een speciale hangplek voor meisjes in Amsterdam krijgt een make-over. Ja, die plek die is er omdat meisjes aangaven zich niet overal veilig te voelen. En zo'n plek mag best een beetje mooi zijn. Dat kwam uit een brainstorm met meiden die meedenken. En dus gingen ze bij het Theo van Gogh Park aan de slag met verf in Barbie-kleuren, roze en blauw. En een van hun wensen is een groot kunstwerk met de tekst Girls Just Wanna Have Fun. Dat maakt de kans dat jongens de boel overnemen een stuk kleiner, zeggen de meiden.
4: Fernando. Pongo, Russian, Rauw Alejandro en

0: Bare Minimum Fresh en KM. Het is de week van de eenzaamheid. Vanochtend was Romeo in de studio. Hij verloor op zeer jonge leeftijd zijn beste vriend. En daardoor voelde hij zich heel erg alleen. Zo'n heftig gebeurtenis heeft een enorme impact gehad op zijn leven. Hoe hij daarmee is omgegaan, dat vertelde hij vanochtend. Laten we terugblikken.
1: Het is gewoon, ik voel me alleen, zeg maar. Ik had niet heel veel vrienden of zo, zeg maar. Maar uiteindelijk, ja, het was wel moeilijk om het een plekje, zeg maar, te geven. Maar ik heb het wel, zeg maar, zijn plekje kunnen geven. Ik heb het rust kunnen geven. Ik vond het jammer wat er is gebeurd allemaal. Maar, ja.
0: Het was je beste vriend. Dus ja. Het voelt al leeg dat hij er niet meer was.
1: Het is gewoon een hele leegte, gewoon. Het is niet echt te beschrijven, gewoon. Alsof alles van je gewoon weggaat, gewoon. Maar, ja. Het is het leven. Je kan er niks aan doen dan het te accepteren en doorgaan. Maar ja. nu gewoon het beste maken ervan en ja, verder gaan.
0: True, want je omschrijft ook je eigen verhaal.
1: Onderaf jaar ben ik al weg van huis en ik sliep op de straat als een jongen van.

0: sliep op bankjes en heren gewaard. Hij ging van huis naar huis, bro, kan je de pijn zien? Dit is die lijf niet, mama is sick. Ik zit vol met problemen, je maand er eentje, mijn brother is gone. Can't feel the pain, but I know I'm in pain. I'm just feeling like I won't be like anyone. Ieder heeft eigen dingen en zijn eigen story. Je imperfecties zijn uniek. Niemand als jij en jij niet als een ander. Gewoon maar jezelf, maar kijk wat je kiest. Gewoon maar jezelf blijven.
1: Ja man.
2: Ja man,
1: kippenvel. Want Romeo, vertel eens even, want hier omschrijf je je eigen verhaal in rapvorm. Welke rol speelde hiphop in het omgaan met de eenzaamheid en het verlies van je beste vriend Samuel?
0: Ik denk echt alles, man. Muziek is echt alles voor mij, want muziek is zeg maar de enige plek waar ik gewoon echt mezelf kan zijn zonder dat iemand er iets over te zeggen. Voor mijn mening, niemand heeft daar iets over te zeggen. Dit is gewoon hoe ik mij voel. Ik kan praten met mezelf. Ik kan luisteren naar mezelf. Ik kan op de toon praten hoe ik wil. Weet je, dus ik voel me gewoon zo veilig bij mijn muziek. En dat laat mij zoveel meer mezelf zijn. En meer positieve kanten van mezelf. Dat ik kan laten zien aan mensen. Laat ik het zo zeggen.
3: Mooi, en dat jij dan ook een andere plek hebt. Om dat misschien ook aan andere mensen laten horen. Om die ook te inspireren. Die zoiets misschien ook voelen. Dus dat is heel mooi dat je dat doet. En je bent uiteindelijk ook bij Yusu Community terechtgekomen. Yes. Toch, kan je daar iets meer over vertellen?
0: Ja, Yusu is een groep. Wat opgericht is door Daniel, Marco en Chris en Gino. En het is echt een familie geworden. Ik kende niemand daar. En het was echt, het waren allemaal onbekende jongeren onder elkaar. Die gewoon een doel hadden, maar niet zeg maar de stappen hadden om daar naartoe te werken. Zeg maar.
3: Yeah.
0: En deze mensen van Yusu, die hebben daar echt voor gezorgd. En ja, ook in die tijd met Samuel, dat ik gewoon het echt moeilijk had. Hun hebben mij gewoon laten zien dat hoe alleen ik mij ook voelde, ik was niet alleen. En dat begreep ik niet. En hun lieten mij gewoon zien, dit is een familie. Wij zijn jouw familie. Wij zijn hier voor jou. Niet alleen om muziek. Wij zijn hier voor jou.
1: Mooi.
0: En ja, Yusu heeft mij gewoon iets gegeven wat ik gewoon nooit meer van iemand anders kan krijgen. Het gevoel van een familie hebben.

0: Onyx. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funxads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funx Ads. Your city, your sound.
1: Hermanos! Ja, dat dacht je vandaag een outfit check-in. Mooi niet? Vandaag een SOA-check-in. Bestel je SOA-test bij ikwilvanmijnsoa.nl. Ja toch? Beta.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funxads.nl. Your city, your sound.
2: In the mood for vibes?
3: Luister dan nu het subchannel Funx Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
2: Jij brengt de mood bij de vibes.
3: Funx Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.
4: Droom je van een stralende glimlach?
5: Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
4: Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
6: It's complicated met Jay en

0: op alle Funix-kanalen.
1: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@funix.nl.
2: Kies voor gaan met je FBTO-woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en gaan. Leef je uit. Met je FBTO-woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
3: Borstkanker is dichterbij dan je denkt. Draag de Pink Ribbon armband en steun je moeder, zus, vriendin of iedereen die ermee te maken krijgt. Koop de armband bij Albert Heijn, DA, MS Mode, Nora en op pinkribbon.nl.
4: Bon Simon, nieuwe week, nieuwe kansen at 360community.nl.
5: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland of Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo.
6: Hey, zin in Afro vibes? Check dan nu Funix Afro. De heetste Afrobeats en Amapiano. Funix Afro. Luister op funix.nl of in de gratis NPO luisterapp.
7: Volg Funix op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
8: Op NPO Start stream je altijd iets dat past bij jouw mood. Dus of je nou zin hebt in het drama van een ander, gewoon ongegeneerd wil lachen, of toch nog even blijft bingen voor nog één laatste aflevering. Wat je mood ook is, streaming start hier. NPO Start.
9: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananderbeter.nl.
10: Met zometeen onder andere Dai Dai, maar ook Hey Meisje ga je horen van Esco. En weet jij wat er sinds 2016 daadwerkelijk 4 keer duurder is geworden? Ik ga je er zometeen natuurlijk alles over vertellen. Alleen voordat dat zover is, eerst nog tijd voor het laatste nieuws van Irma en OSM3. Een hele goedemorgen.
11: Goedemorgen. De minister van Buitenlandse Zaken baalt dat Nederlandse diplomaten op de bezette westelijke Jordaanoever worden weggestuurd. Minister Berendsen noemt het een onnodig besluit. Gisteren maakte de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken bekend dat Nederlandse diplomaten het land uit moeten. Volgens het ministerie moeten ze weg vanwege Nederlandse anti-Israëlische maatregelen, zoals het importverbod voor goederen uit illegale nederzettingen. Waarom de maatregel nu wordt genomen is volgens correspondent Lennart Zwolfs onduidelijk.
10: Ja, dit was nu natuurlijk mijn taak.
11: Dit was jouw cue.
10: Ja, sorry. Ik moest even weer schakelen. Even wakker worden. Sorry, het is maandagochtend.
12: Er wordt verder geen toelichting opgegeven op X door Gideon Saar. Dus om welke personen het precies gaat, welke functies deze personen hebben en dus wat de gevolgen hiervan precies zullen zijn, dat is op dit moment nog onduidelijk.
11: De diplomaten moeten van Israël binnen 7 dagen vertrekken. En Facebook en Insta moeten meer doen om illegale gokreclames tegen te gaan. Dat vindt de Nederlandse brancheorganisatie voor goksites. Ze zijn een rechtszaak begonnen tegen Meta, want 9 van de 10 gokreclames op Insta en Facebook komen van verboden goksites. Er wordt al langer over geklaagd door de organisatie. Ze willen ook dat sociale mediabedrijven makkelijker beboet kunnen worden als ze te weinig doen tegen illegale reclames. En in de eerste helft van dit jaar tankten Nederlandse automobilisten vaker over de grens. Uit cijfers van de Nederlandse Bank blijkt dat het aantal pinbetalingen met 1/5 is gestegen. Dat leverde Belgische en Duitse tankstations net over de grens 25 miljoen euro extra op. En in Turkije begint een strafzaak tegen komiek Deniz Göktaş. De populaire stand-up comedian werd in juli gearresteerd vanwege zijn scherpe grappen over president Erdogan en over de staat van het land. De arrestatie en rechtszaak maken veel los in Turkije, vertelt correspondent Elsa Ercetin.
13: Mensenrechtenorganisaties, advocaten, kunstenaars, oppositiepartijen hebben allemaal kritiek geuit op zijn vervolging en maken zich eigenlijk grote zorgen. Zij zeggen eigenlijk allemaal dat satire en humor juist onderdeel zijn van vrijheid van meningsuiting.
11: Het beledigen van de president is strafbaar in Turkije. En als de komiek schuldig blijkt, dan kan de totale straf oplopen tot 12,5 jaar in de gevangenis. En het weer, het noordwesten en noorden van het land, heeft een grijze dag met af en toe een bui. In het binnenland is een stuk zonniger. Het wordt maximaal 19 tot 22 graden.
6: Luister deze week naar Funix en maak kans op tickets voor Delisa. Aanstaande zaterdag in Paradiso, Amsterdam. Meer info? Check funix.nl of de NPO Luister-app.
0: Quincy. Daida is onderweg. Eerst tijd voor Esco. Dit is Hey Meisje.

Die Die, Shakira en Burna Boy. En weet jij wat er daadwerkelijk 4 keer duurder is geworden ten opzichte van 2016? Rewind and rewind and play it back. Oh yeah. Rewind met Quincy. Met een gerust hart kan ik in ieder geval wel zeggen, er is zo goed als niets 4 keer duurder geworden. Maar wat wel pijnlijk is om te constateren, dat we vandaag de dag zo goed als verdubbeld zijn. Want benzine gaat nu richting de verdubbelaar bijna. Destijds betaalde je ongeveer 1,5 euro. Nu zit je bijna op 2,5 euro. Dus dat gaat heel erg snel. Eén ding waarvan ik kan garanderen dat het duurder is, dat zijn festivaltickets. Weet je, die kocht je destijds voor 30 euro. Soms zijn 60 geworden. Zo'n Weekender Lowlands bijvoorbeeld was destijds 165 euro. Vandaag de dag 365 euro. Dat is gewoon crazy. Alleen iets binnen Lowlands, dat is dus daadwerkelijk wel 4 keer duurder geworden. En dat is namelijk een parkeerticket. Ja, een parkeerticket destijds was 15 euro. 15 euro, hè. In 2026 betaal je gewoon 55 euro voor zo'n parkeerticket. Tenminste, dat is natuurlijk voor ons als normale consument. Ik durf met zekerheid te zeggen dat Lil Kleine die dit jaar niet heeft hoeven te betalen.

0: Where Do We Go, Ira Star.
1: In the morning. Morning mashup.
0: Twee tunes gemixt tot één. Jij moet raden om welke twee tunes het gaat die samen zijn gemixt. Dat is de bedoeling tijdens het spel dat jij en ik elke ochtend samen spelen. The Morning Mashup. Als je hem zo meteen hoort en je denkt bij jezelf, zo, ik denk dat ik wel de juiste antwoorden weet. Dan kan je dat meteen laten weten door middel van een appje in de NPO Luisterapp. Sowieso hartstikke leuk en gezellig als je even meedoet. Maar ben je ook nog eens de eerste die de juiste antwoorden toestuurt? Dan ga je naar huis met een Funnix Goodie pakket. A.k.a. heerlijke Funnix sokken. Heerlijk voor deze winter en de herfst. Maar goed, voordat we daar zijn moet je hem natuurlijk wel hebben gehoord. Dus ik zou zeggen, luister mee. Dit is de Morning Mashup van

0: Mashup.
1: Welke twee tunes heb jij zojuist gehoord? Tijdens de Morning Mashup van vandaag kan je laten weten door middel van een appje in de NPO Luisterapp. Sowieso hartstikke leuk en gezellig als je meedoet. Maar ben je de eerste die de juiste antwoorden toestuurt, dan ben je van ik sokken rijker. Dus meer dan genoeg reden om mee te doen, toch? Terwijl je het laat weten, Soulja Boy en Sammy door je speakers. Dit is Kiss Me Through the Phone.
2: Soulja Boy, tell me.

0: Yes, in met Lucky One.
1: In the morning. Mashup.
2: Twee tunes gemixt tot één. Jij moet raden om welke twee tunes het gaat die samen zijn gemixt. Dat is de bedoeling tijdens het spel dat jij en ik elke ochtend samen spelen. The Morning Mashup. Misschien heb je hem net gemist. Dan zou ik zeggen, luister heel eventjes mee. Dit is namelijk The Morning Mashup.

Welke twee tunes heb jij dus zojuist gehoord in de Morning Mashup? Joy die zegt je bent op zoek naar Just a Little Bit en Pretty Girls. Sven die zegt je bent op zoek naar Pretty Girls en Candy Shop. En Mikey die zegt je bent op zoek naar Pretty Girls en In The Club. Dus veel verschillende smaken binnengekregen. Alleen, wat is de juiste? Frenna Pretty Girls, die klopt. Maar wat zegt die volgende tune? It's a little bit... Inderdaad, Joy, Lil Bit, dat is het juiste antwoord. Dus ik zou in dit geval zeggen, jij bent de eerste die de juiste antwoord heeft toegestuurd en die paarse Phonics sok heeft gewonnen. Gefeliciteerd. Meerdere goede antwoorden zijn binnengekomen, maar er kan er natuurlijk maar één de snelste zijn. Niet getreurd, morgen een nieuwe ronde, een nieuwe kans tijdens de Morning Mashup rond de klok van 10:15. Maar voor nu terug naar die era die 50 Cent heeft gedomineerd. Dit is Just a Lil Bit op

Drake, Wizkid en Kyla, One Dance, tijdens Rewind of Phonix. Een hele goede morgen, Quincy Doy Speakers. Samen zijn we deze maandagochtend heerlijk aan het opstarten met heerlijke tunes. En sterker nog, zometeen een tune met Latin Roots, Nicky Jam, J Balvin. Alleen, we hebben Nederlandse producers aangewerkt. Om welke tune het gaat, dat hoor je zometeen. Eerst nog tijd voor KM, met Blijf Rustig. Phonix.

met Nederlandse roots. Want de Afro Bros, die produceerde de track. En trouwens niet alleen de Afro Bros kennen we, maar ook Jayon, die heeft ook zijn bijdrage geleverd aan dit nummer. Dus even een kleine fun fact. Zometeen Moola en Lijpen, die voor je klaarstaan. Maar eerst samen lekker stunten. Broederliefde, K.A.

0: aflevering op alle Funnix kanalen.
1: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@funnix.nl.
2: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
3: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland of Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo. Odido.
4: In the mood for vibes?
5: Luister dan nu het subchannel Funnix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
4: Jij brengt de mood bij de vibes.
5: Funnix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app. Bereik jouw doelgroep op Funnix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funnixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funnix Ads. Your city, your sound.
6: Droom je van een stralende glimlach?
7: Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
6: Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
5: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.
8: Hermano's, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test voor $5 bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, beter.
9: Funnix. Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
10: Met zometeen de dikste van de week, maar ik heb ook Disting met Boosa. En wat is voor jou nou echt een afknapper als iemand dat zou zeggen op een eerste date? Nou, ik keek naar een fragment van Lang Leven de Liefde. Ja, dit zag er niet heel best uit. Ik ga je zo meteen alles erover vertellen. Alleen voordat het zover is, is dat tijd voor het laatste nieuws van Irma, NOS op 3. Een hele goede morgen.
11: Goedemorgen. Het is voor veel mensen niet duidelijk waar de prijs van hun vliegticket of concertkaartje op gebaseerd is. Veel bedrijven maken bij het bepalen van de prijs gebruik van algoritmes en daardoor kan die per persoon verschillen, zegt de toezichthouder.
12: Bedrijven steeds meer informatie hebben over individuen en een inschatting maken over welke prijs ze bereid zijn te betalen. En daardoor kan het tot gevolg hebben dat je meer betaalt dan je buurman of minder. Maar dat is een ontwikkeling in de techniek waarover we ons zorgen maken en we willen in ieder geval dat bedrijven er transparant over zijn als ze dat gebruiken.
11: Voor de Tweede Kamer in Den Haag zijn zo'n 50 dolomina's samengekomen voor een protest. De actievoerders willen dat abortus uit het wetboek van strafrecht wordt gehaald. Dat is iets wat oppositiepartij Pro ook wil. Zij kwamen vandaag met een wetsvoorstel daarover. Op andere plekken bij de Tweede Kamer zijn kleinschalige tegendemonstraties door een anti-abortusbeweging. Een familiedrama in het Belgische dorp Idergem. Er is een jongen van 17 opgepakt voor dubbele moord. Gisteravond werden in een huis 2 lichamen gevonden. Volgens de VRT zou de jongen zijn moeder en zijn zus hebben gedood met een bijl. Waarom is nog niet duidelijk en de Belgische politie is een onderzoek gestart naar de moord in Idergem. En het WK Fortnite was dit weekend in Antwerpen. Duizenden gamefans keken naar hoe de 100 beste spelers het in duo's tegen elkaar opnamen. Ja, en dat werd gewonnen door Igor en Wilmer, maar ze zijn beter bekend als Swizzy en Pixie. This is their

0: Ja, voor Swizzy was het de tweede keer dat hij wereldkampioen werd. Vorig jaar was hij ook al de beste in Frankrijk. En daarmee is hij de eerste speler die de prijs 2 jaar achter elkaar wint. Het levert ook best wat op. Het duo heeft €350.000 gewonnen. En het weer in het noordwesten van het land wat buien. Daar wordt het zo'n 20 graden. In het zuidoosten schijnt de zon wat vaker en 24 graden.
1: Luister deze week naar Funix en maak kans op tickets voor Delijsa. Aanstaande zaterdag in Paradiso, Amsterdam. Meer info? Check funix.nl of de NPO Luister-app.
2: Quincy. De dikste van de week is onderweg. Eerst tijd voor Disting met Poesa.

0: hitste van de week. GGZ, Jade Lauren tijdens Rewind of Phonix. En wat is voor jou nou echt een afknapper tijdens de eerste date?
1: Phonix Rewind. Met Quincy.
0: Rewind. Ik zat gisteren te scrollen op social media, onder andere op TikTok en Instagram. En toen kwam ik, hoe kan het ook anders, weer langs een fragment van een lang levende liefde. En een jongen die is best wel sympathiek daar, maar die meid, ja, die tuurlijk. Ik ben een voorstander van dat je zelfvertrouwen hebt. Maar wat zij vervolgens allemaal zegt, denk ik, jij slaat de plank volledig mis.
2: Ik val persoonlijkheid, snap je, hoe iemand is en uiterlijk is een plus.
3: Ik val ook niet onder het kopje wat lelijker.
2: Nee.
3: Ik ben bovengemiddeld knap, in principe. Ik krijg iets van, als ik ergens op een app ga, of ook als ik op WhatsApp, ik krijg bijna 1000 complimenten per dag.
0: Sorry, als je dit toch zegt. Dan ben je toch wel de realiteit een beetje voorbij om dat, zeg maar, tijdens een eerste ontmoeting met iemand te zeggen, toch? Of niet? Of kijk jij daar anders naar? Nou, ik dacht echt bij mezelf, waar heb ik naar zitten kijken? Wat is voor jou zo'n afknapper? Kan je gewoon droppen in de NPO luisteren. Ik heb natuurlijk nog onder andere heerlijke muziek voor je klaarstaan.

Ira Star met Tornado. En Bram die zegt, ja, ik vind het allerergste, dat is te laat komen op een eerste date. En Bram, daar ben ik het volledig mee eens. Maar iets wat juist weer heel goed is, dat is als je zometeen gaat luisteren naar Bakkie.

Yes sir, het is 11:30. Tijd voor een bizar verhaal om thuis te kunnen delen of op werk, zoals ik dat ook elke dag doe. Alleen aan jou wel de vraag, hoe loopt dit bizarre verhaal, oftewel dit bakkie bizar af? Dat kan je droppen door middel van een appje in de NPO-luisterapp zometeen. Dus pak die er alvast zometeen bij. En een reactie levert je tegenwoordig ook nog eens een bakkie bizar mok op. Tenminste, kan opleveren. Ja, daar kan je dan even een koffietje in doen, een theetje. Kunnen we er samen even van genieten. Want voor het verhaal van vandaag gaan we naar Colombia. Lekker op het strand. Je bent lekker aan het genieten. Parelwit strand, azuurblauwe zee, lekker cocktailtje erbij. En alles lijkt allemaal koek en ei. Totdat er opeens gewoon een lijp dier het strand opgewandeld komt. En dat dier was eigenlijk, ja, minding my own business. Helemaal niks geks aan de hand. Maar ja, de mensen die dachten, wij moeten hier de benen nemen. De vraag aan jou, welk dier kwam opeens uit het water het strand opgelopen? Was dat antwoord A, een krokodil? Antwoord B, een enorme schildpad? Of antwoord C, een zeeleeuw? Welk antwoord denk jij dat juist is? Welk dier kwam uit het water opeens het strand gewandeld? Antwoord A, een krokodil? Antwoord B, een enorme schildpad? Of antwoord C, een zeeleeuw? Drop het antwoord in de NPO-luisterapp waarvan jij denkt dat hij goed is. Pak er ondertussen lekker een bakkie bij of een theetje. Heb ik ook nog eens heerlijke muziek voor je klaarstaan. Zoals deze Festival is ISB.

0: En opeens komt er dan iets uit het water gewandeld waarvan je denkt, nou, dit is toch wel aardig gek. Alleen de vraag aan jou is, ja, wat komt hier opeens uit het water gewandeld? Is dat antwoord A, een krokodil? Antwoord B, een enorme schildpad? Of antwoord C, een zeeleeuw? Nou, antwoorden die variëren best wel in de NPO-luisterapp. Hafid die zegt namelijk, ik denk dat het antwoord B is. Ik krijg een voicebericht binnen van Marvin.
1: Goedemorgen, het is antwoord A, een krokodil.
0: Marvin gaat dus voor antwoord A. Fleur gaat voor antwoord C. En Shalini die gaat uiteindelijk ook weer voor antwoord A. En zo blijft het eigenlijk een beetje een mengelmoes. Alleen de vraag is, wie of wie is het juiste antwoord toegestuurd? Wat kwam er toch opeens op het strand gewandeld vanuit het water? Antwoord A, een krokodil. Antwoord B, een enorme schildpad. Of een antwoord C, een zeeleeuw. Het juiste antwoord is antwoord A, een enorme krokodil. En niet gelogen, ik kan de beelden op mijn Insta-verhaal checken, @elquina. Zie je gewoon dat die krokodil over het strand aan het lopen is. Daarachter zie je allemaal mensen gewoon het filmen en kijken van, oh, what the fuck gaat hij doen? Maar mensen beseffen niet, krokodillen zijn snel, hè. Als ze opeens op je afgesprint komen, hé, ik zou al lang loesoe zijn. Ik zou echt al lang loesoe zijn. I'm not playing with animals. Ik ben die type persoon echt niet, man. Ik scheid wel echt gewoon in mijn broek. Mocht je de beelden dus willen zien, @elquina op Instagram. En morgen natuurlijk weer een vers bakje bizar voor jou.

verhaal om thuis of op werk te kunnen delen zoals ik dat ook elke dag doe. Alleen aan jou wel de vraag, hoe loopt dit bizarre verhaal, oftewel dit bakkie bizar af? En vandaag gaat het verhaal over een Colombia. Daar liggen mensen lekker op het strand.

0: wat die mensen denken. Want er is een reden dat je bepaalde dingen doet.
1: Ja.
0: Maar je moet jezelf de ruimte geven om die nieuwe persoon te worden.
2: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phoenix Talks.
3: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl. Dan gaan wij jou proberen te helpen.

1411, topperige Sunshow. Ben binnen tijdens Rewind of Phonics. Een hele goede morgen, Quincy door je speakers. En samen gaan we rustig richting de middag toe. Zometeen neem ik je mee naar de maan. Maar eerst Major Lazer met Lean On.

the Moon, Junior Joy en Gunna. Zometeen iets nieuws tijdens Rewind. Alleen wat het is, dat hoor je zometeen. Eerst tijd voor het laatste nieuws.

0: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
1: Kledingkast klaar voor de herfst? Zomer eruit, trui erin. Draag je iets niet meer of is het kapot? Ook dat mag in de textielbak. Niet dumpen, wel droppen. In een dichte zak, in de textielbak.
2: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
1: Strandlaken versleten na al die zonnige dagen? Drop hem in de textielbak.
3: It's complicated met Jay
4: en Mahi.

0: aflevering op alle Funnix kanalen.
1: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@funnix.nl.
2: Funnix, yeah!
3: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
4: Maar dan gewoon in Nederland.
3: En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
5: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
6: Hey, zin in Afro-vibes? Check dan nu Funnix Afro. De heetste Afrobeats en Amapiano.
7: Funnix Afro.
6: Luister op funnix.nl of in de gratis NPO Luister-app.
8: Bong Simang. Nieuwe week, nieuwe kansen at 360community.nl.
9: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar 6 euro's. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl.
10: Honor the craving.
11: Domino's.
12: Hermano's. Ja, dat dacht je vandaag een outfit-check-in. Mooi niet? Vandaag een SOA-check-in. Bestel je SOA-test bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch? Beta.
13: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland of Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo.
14: Odido.
15: Op NPO Start stream je altijd iets dat past bij jouw mood. Dus of je nou zin hebt in het drama van een ander, gewoon ongegeneerd wil lachen, of toch nog even blijft bingen voor nog 1 laatste aflevering. Wat je mood ook is, streaming start hier. NPO Start.

0: En met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt met of zonder vlam in de pijp, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus, zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono en kom veilig thuis.
1: Met zometeen John Afrezen door je speakers, maar ook Dyna ga je horen met Pull Up. En zometeen is het tijd voor iets nieuws tijdens Rewind, aangezien we ook in het weekend Rewind hebben. Hoe het allemaal in elkaar steekt, daar ga ik je zometeen alles over vertellen. Is nog tijd voor het laatste nieuws van Irma en NOS op 3. Een hele goede middag.
2: Goedemiddag. In Zuid-Afrika nemen de zorgen over een seriemoordenaar toe. De Zuid-Afrikaanse politie heeft opnieuw een lichaam van een dode vrouw gevonden. Het is het 11e slachtoffer in een korte tijd. De dode vrouw lag bij een spoorweg ten oosten van Johannesburg. Het zorgt voor veel angst en boosheid, vertelt correspondent Alice van Gelder.
3: Vrouwen durven eigenlijk de straat niet meer op en hun dochters de straat niet meer op te sturen. De politie waarschuwt ook, ga niet alleen de straat op. Maar goed, ja, kinderen moeten natuurlijk ook naar school. Vrouwen moeten ook gewoon naar hun werk toe, dus dat is bijna onvermijdelijk. En je voelt ook wel echt gewoon woede bij de vrouwen. Dat ze zeggen van waarom moeten wij nu de hele tijd zo oppassen? En waarom houdt dat geweld in ons land maar niet op?
2: Er is een speciaal team bezig met de moorden en ze hebben al meerdere verdachten opgepakt.
3: Dit is zelfs al de vierde verdachte. Deze man werd opgepakt 400 kilometer van Johannesburg, maar in 2 van die andere 11 zaken zijn ook al mensen opgepakt. Het is de vraag inderdaad, hebben al die zaken nu met elkaar verband of hebben een deel van de zaken met elkaar verband? Dat moeten we nog horen van de politie.
2: Bewoners van een studentencomplex bij Amsterdam Science Park voelen zich onveilig door indringers. Die breken soms in en ze zorgen ook voor overlast. Ze willen dat het gebouw beter beveiligd wordt en ze zijn daarom een petitie gestart. Die is inmiddels meer dan 100 keer ondertekend. Volgens de bewonerscommissie verwijst verhuurder Duo naar de politie en de politie stuurt ze weer terug naar Duo. Daardoor voelen ze zich extra onveilig. En de Britse worstelaar Benjamin Satterley is overleden. De sporter, die in de worstelwereld bekend staat als Pac, deed zaterdagavond nog mee aan een worstelevenement in Chicago. Satterley werd 40 jaar. Er is geen doodsoorzaak bekendgemaakt. En Curaçao heeft goede zaken gedaan in de Nations League. De ploeg van Dick Advocaat kreeg Nicaragua op bezoek. En dat werd een heus doelpuntenfeest voor de Blue Wave. Een cadeautje voor Advocaat, want die werd gisteren 79. Het feestje klonk zo.
4: Curled in towards the near post, flicked on, and in, spilled by the goalkeeper, a blue wave there to follow it up, Juninho Bacuna continues the Curaçao party tonight, 4-0.
2: Ja, en dat was pas na een half uurtje voetballen. Uiteindelijk werd het 6-1 voor Curaçao en daarmee staan ze nu bovenaan in hun Nations League groep. En het weer, vooral in het noorden en westen van het land wat buien. En daar wordt het zo'n 20 graden. In het zuidoosten schijnt de zon vaker 24 graden.
5: Luister deze week naar FunX en maak kans op tickets voor Delisa. Aanstaande zaterdag in Paradiso, Amsterdam. Meer info? Check FunX.nl of de NPO Luister-app.
1: Quincy. We're all gonna make it, hoor je zo meteen. Eerst Dyna met Pull Up. Yeah.

0: As We Get High, Bees and Honey. En wat is de beste heartbreak song aller tijden?
1: De Rewind Capsule.
0: Gloednieuw bij Rewind, de Rewind Capsule. Want sinds afgelopen weekend trekt Jay Rewind door met Weekend Rewind. Zo, ik heb nog nooit zo vaak Rewind achter elkaar gezegd. Iedere week kiezen wij samen één thema. En stoppen dan iedere dag vervolgens één tune in onze muzikale tijdcapsule. Nou ja, zondag gaat hij uiteindelijk op slot en hebben we dus een hele mooie top 7 samengesteld. Volgens kan je die terugvinden op de website www.funnix.nl. Alleen deze week zaten we, Jay en ik, een beetje te sparren. Dachten van ja, wat moet toch het allereerste thema gaan worden? En wat blijkt nou, er is een artikel online gekomen dat het in september een beetje ja, break-up season is. Er zijn heel veel heartbreaks. En ja, dan komt natuurlijk meteen de vraag opborrelen. Wat is de beste heartbreak song aller tijden? Waar denk jij dan op dit moment aan? Je kan het laten doorkomen door middel van een appje in de NPO Luisterapp. En dan gaan we er eentje vandaag alvast toevoegen. Uiteindelijk gebeurt dat dus elke dag. Zondag gaat hij op slot en hebben we een hele mooie top 7 met allemaal heartbreak tunes. Dus, stel je voor, jij hebt een gebroken hart. Iemand heeft je gedumpt. En jij moet gewoon naar een paar pokoes achter elkaar back-to-back luisteren. Welke moet dan sowieso voorbij komen in de categorie beste heartbreak song aller tijden? De NPO Luisterapp, dat is je vriend. Drop het erin. Gaan we er zo meteen alvast eentje toevoegen aan de Rewind Capsule.

0: Westra. En wat is de beste heartbreak song aller tijden?
1: De Rewind Capsule.
0: Sinds afgelopen weekend trekt Jay Rewind door met Weekend Rewind. En iedere week kiezen wij samen een thema. En dan gaan we ervoor zorgen dat er elke dag een nieuwe track in die muzikale tijdscapsule terecht gaat komen. Zondag gaat hij op slot en dan staat de definitieve lijst vast. Die kan je vervolgens terugvinden op de website. En ja, deze week beginnen we meteen met eentje die toch best wel pijnlijk kan zijn. Namelijk de beste heartbreak song. En er zijn er toch echt wel wat binnengekomen in de NPO-lijstrap hoor. Ik heb bijvoorbeeld een Kehlani gezien met Folded. Ik zie Whitney Houston met Heartbreak Hotel. Tom O'Dell, Another Love. Ik kan zo doorgaan. Chris Brown, Say Goodbye. Uit elkaar, Yes Air. Kortom, er komen heel veel heartbreak songs voorbij. Maar er is er eentje die meerdere keren voorbij is gekomen. En een van de personen die deze heeft toegestuurd, dat is Caitlin. Die heeft namelijk gezegd, ik denk dat je moet gaan voor een tune van Chris Brown en Jordan Sparks. Welke tune is dat nou? Nou, het is eigenlijk maar een van de weinige tunes die Jordan Sparks sowieso heeft uitgebracht die bij het grote publiek terecht is gekomen. Dat is natuurlijk No Air. Dus de eerste song, die zit in de Rewind-capsule. En voor nu zou ik zeggen, geniet van die tune.

eerste tune zit in de Rewind-capsule. Jordan Sparks, Chris Brown met No Air. Morgen gaan jij en ik natuurlijk gewoon weer verder, want er moeten in totaal 7 tunes inkomen in de Rewind-capsule. Maar voor nu, kwart voor Quincy is weer onderweg. Heb je een tune waarvan je zegt, die geeft veel energie en kan ik wel gebruiken? Drop het in de NPO Luister-app.

jij een tune nodig op dit moment? Kwart voor Quincy. Nog iets meer dan 5 minuten te gaan. Het is 12:15 en elke werkdag 12:15 is het tijd voor Kwart voor Quincy. 3 tunes die jij en ik gaan draaien om ervoor te zorgen dat het energieniveau even omhoog gekrikt wordt. Misschien heb je een lastig weekend achter de rug. Ben je uitgegaan, gaan stappen, lang hoofd op dit moment op kantoor. Denk je, jezus, kan wel een andere tune gebruiken die voor veel energie gaat zorgen. Nou, die kan je nu laten doorkomen door middel van een appje in de NPO Luister-app. Je weet hoor je dan zometeen ook daadwerkelijk hier op Phonix. Dus wat is nou die tune waarvan jij zegt, Quincy, als je die draait, vlieg ik als een stuiterbal door mijn kantoorpand heen. Precies, die heb ik nodig. Drop hem in de NPO Luister-app. Misschien hoor je hem zo meteen tijdens Kwart voor Quincy.

0: topper Chavante met Baga. Het is kwart voor één, dus tijd voor Kwart voor Quincy. Drie tunes die voor veel energie gaan zorgen. En ik heb er eentje al klaarstaan voor je. Met een heerlijke selectie daarna ook nog. Maar Sven komt met de eerste. Die zegt tegen mij, Quinna, ik heb weer even gevoel voor Travis Scott. Zou je die alsjeblieft kunnen draaien samen met Kendrick Lamar? Goosebumps. Die hoor je nu op Phonics.
1: Ja. Yeah.

0: effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funnixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funnix Ads. Your city, your sound.
1: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.
2: In the mood for vibes?
3: Luister dan nu het subchannel Funnix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
2: Jij brengt de mood bij de vibes.
3: Funnix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.
2: Hey, zin in Afro-vibes? Check dan nu Funnix Afro. De heetste Afrobeats en Amapiano.
4: Funnix Afro.
2: Luister op funnix.nl of in de gratis NPO Luister-app.
5: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
6: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
7: It's complicated met Jay
8: en Mahi.

0: nieuwe aflevering op alle Funix-kanalen.
1: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@funix.nl.
2: Hey, Funix!
3: Droom je van een stralende glimlach?
4: Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
3: Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
5: Hermanos, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test voor

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NOS op 3. Een belangrijk telefoontje van een boerin in Engeland. Want de Britse politie kon gisteren 5 terreurverdachten aanhouden bij een legerbasis door een telefoontje van die vrouw. Britse media schrijven dat ze kort na middernacht met haar man terugkwam van een feestje toen de boerin op weg net buiten het dorp 3 bestelbusjes zag staan. En de Britse defensieminister bedankt de boerin voor dat telefoontje.
1: I do want to thank the member of the public who acted quickly and called this in. I would also just say respectfully that she has a partial picture. And I won't go beyond that in terms of commenting on operational security matters.
0: Ja, de minister zegt dus ook dat het verhaal een stuk groter is dan alleen wat deze vrouw gezien heeft. De 5 opgepakte mannen worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. In de TBS-kliniek in Groningen is een medewerker neergestoken door een patiënt. De medewerker raakte daarbij gewond. De politie heeft een man opgepakt. In die TBS-kliniek, genaamd Misdag in de stad Groningen, worden 260 mannen behandeld die een misdaad hebben gepleegd, psychische problemen hebben of verslaafd zijn. In Rotterdam zijn bij een grote verkeerscontrole aan de voet van de Erasmusbrug 214 boetes uitgedeeld. Vooral maaltijdbezorgers, fatbikes en mensen op een elektrische step kregen er eentje vanwege gevaarlijk rijgedrag en geluidsoverlast door knetterende uitlaten. En dan nog een bijzondere avond gisteravond voor Sid van 13 uit Emmen. Hij werd door FC Emmen in het zonnetje gezet, want Sid verzamelde de afgelopen tijd flessen in. Die zamelde hij in voor zijn leraar Duits, die zijn dochter verloor aan een ontstekingsziekte. Nou, als dank mocht Sid als FC Emmen-fan met zijn hele klas aanwezig zijn bij de wedstrijd tegen Top Os, inclusief een rondleiding door het stadion. En hij kreeg een award.
2: Zo.
3: Sid, ja? Wij willen jou even wat geven. Je weet wie ik ben?
2: Ja, de burgemeester.
3: De burgemeester dan, ja. Jij hebt iets heel moois gedaan in de samenleving. Daar zijn we heel trots op.
4: Ja, Seth, hoe is het om zo in het zonnetje te worden gezet?
2: Heel mooi.
5: Samen met de spelers gaan Seth en Thijs het veld op voor de aftrap van de wedstrijd.
4: Wat maakt Emmen nou zo'n mooie club?
2: Ja, het zit gewoon in je hart.
0: Ja, en als kerst op de taart won FC Emmen ook nog eens met 1-0 van Top Os. Het weer. Nou, als je vanmiddag de zon wil zien, dan moet je vooral even de auto pakken naar Zwolle of naar Almelo. Want in het oosten schijnt de zon. In het westen is het juist grijs met zo nu en dan een buitje bij maximaal 22 graden.
6: Luister deze week naar Funix en maak kans op tickets voor Delisa. Aanstaande zaterdag in Paradiso, Amsterdam. Meer info? Check funix.nl of de NPO Luister-app.

Bestie van Raw Teamie hier op Phonix. En wanneer dacht jij met je bakskills goud in handen te hebben? Phonix. Even eerlijk, hè? Je hebt vast wel eens zitten struggelen in de keuken. Dat je dacht, mijn dessert is zo goed dat je meteen denkt, wauw, hier kan ik gewoon serieus geld mee verdienen. Eindstand, je hebt er nooit iets mee gedaan. Nou, vorige week werd er iets aangekondigd waardoor het zomaar eens werkelijkheid zou kunnen worden. Of nou ja, hij staat dan wel op het menu in de Bijenkorf. Op 3 en 11 oktober kun je dus bij de pop-up winkel van Palet in de Bijenkorf Rotterdam dus je eigen zelfbedachte menu-item gaan pitchen. En dat voor niemand minder dan Kevin en Hef. Zij zitten in de jury om jouw creatie te beoordelen. Kleine tip van Uncle Chris. Kom wel met iets waarvan je mond

trouwens ook altijd goed, hè, bij dessert. Mocht je nog zonder inspiratie zitten en nog geen smaak hebben bedacht, dan heb ik er vast eentje voor je. New music. New music.

Hoeveel keuze maakt de jongen ongelukkig? Je moet me laten als het kut is. Kan alleen presteren als het druk is. Komt wel weer. Laatste tijd ben ik alleen waar kut

0: Maida's de Jagabaan met Party with a Jagabaan hier op Phonix. Zometeen ook Shakira en Burna Boy met Die Die. En Lala Gu, je kan haar kennen als onderneemster, als schrijfster, als opiniemaker. Zij is in de DM geslijt van een hele bekende Phonix-artiest.
1: Ik kan wel onthullen bij wie ik in de DM heb geslijt. Ja. Dan maak ik alleen mezelf ten schande, want diegene heeft me geweigerd.
0: Ze is dus gewoon keihard geweigerd door een Phonix-artiest. Wie dat is, dat ga ik je zometeen vertellen in de Line Check. Na deze van Equals, dit is Be Happy. Een hele goede middag.

0: Kaza, mijn outside hier op Phonix. En zomaar afgewezen worden door een hele bekende Phonix-artiest.
1: Mic check, 1, 2.
2: Is this thing on?
1: Mic check.
0: We duiken weer in de lyrics van onze favoriete Phonix-artiesten. En dat doen we natuurlijk met een linecheck. Want wat zegt ze nou allemaal in die songs? Vandaag hebben we het over Beyoncé, Irreplaceable. Daar zingt zij namelijk dit. Nee, sorry, dat is de verkeerde Beyoncé. Dit is de echte. Ze zingt dan to the left, to the left. Ja, links swipen is natuurlijk geen match. Blijkbaar niet alleen op het Tinder-app, maar ook in het DM. Want in het televisieprogramma Buzz van Net 5, mocht je niet kennen, dan ben je niet de enige, want de kijkcijfers zijn niet om over naar huis te schrijven. Maar goed, daar vertelde opiniemaker en schrijfster Lalegoo bij welke bekende Phonix-artiest zij in het DM had geslijt. En dat liep niet heel goed af.
3: Ik kan wel onthullen bij wie ik in het DM heb geslijt. Ja. Maak ik alleen mezelf ten schande, want diegene heeft me geweigerd. Dus ik dacht, ja, why not? Ik ga gewoon iemand voor een drankje vragen. Want ja, wat heb je te verliezen? Ja, alleen eer als hij nee zegt. Ja. Maar het is bij mij toch ver te zoeken. Dus ik ging een bericht schrijven, echt een half uur lang. Want je wil wel het perfecte bericht met de perfecte woorden en emojis. Dus ik stuur dat en diegene zei, ik waardeer je bericht. En dan 3 rode hartjes. Maar hij had dus niet gereageerd op dat ik een drankje met hem wilde doen.
0: Ik heb hier zo om gelachen. Dat mind you, dus iemand stuurt een DM met blablabla. Bla bla, ik wil met jou wat doen, op date gaan, of whatever. Ik krijg de reactie terug met, ik waardeer je bericht hartje. Dat is toch gewoon een lelijke afwijzing? Of ligt het aan mij? Kijk, over wie het gaat, dat ga je zo meteen van me horen. Want ik wil eerst eigenlijk van jou weten wat nou echt een lelijke manier is om iemand af te wijzen. Ik zou zeggen, laten we even lachen op deze maandagmiddag. Stuur het in de NPO Luisterapp. Nog leuker als je het inspreekt in een voice note. Voice note is dat als je iemand gaat ghosten en dan diegene later ergens tegenkomt om te horen dat diegene druk was. Of iemand random blokkeren. Die heb je er ook nog tussen zitten. Dus laten we even lachen in de NPO Luisterapp. Wat is nou echt een hele lelijke manier om iemand af te wijzen? Stuur het in de NPO Luisterapp. Nog leuker als je het inspreekt in een voice note. Voice note is dat als je iemand gaat ghosten en dan diegene later ergens tegenkomt om

0: Roddy Ricch met de box hier op Phonics. En wat is nou echt een lelijke manier om iemand af te wijzen?
1: Mic check, 1, 2.
2: Is this thing on?
1: Mic check.
0: Want dat bespreken we vandaag in de Line Check, de songtekst van Beyoncé, Irreplaceable. To the left, to the left. Je zou denken, naar links swipen betekent geen match. Maar blijkbaar ook in real life. Want schrijfster en opiniemaker Lale Ghoul, die was gaan sliden in een DM van een bekende Phonics-artiest met, hey, laten we keer wat afspreken. Laten we gaan voor een date. Toen heeft hij gereageerd met, ik waardeer dit bericht. Hartje, hartje. Dit is gewoon basically zeggen van, nee, dit gaan we gewoon echt niet doen. Mocht je afvragen, ja, maar wie was dat dan?
2: Nee, dit was rapper Idali.
0: Idali. Oh, oude zakkenvuller, ik hoor hem. Maar was nou echt een lelijke manier om iemand af te wijzen? Even kijken wat er allemaal binnenkomt. Jochem, waarmee had jij dat dan?
3: Nou, my guy is een keer op date gegaan. En hij was heel excited over die date. Eindstand was in die opkomende dagen. Toen heb ze me uiteindelijk gebeld dat ze een vriendin op was halen bij Schiphol en dat ze geen bereik meer had. Dus hij laat daar gewoon ijskoud laten staan.
0: Oh, die vind ik echt lelijk. Dit is echt een lelijk smoesje ook gewoon. Soraya laat weten, mijn vriendin wordt ooit afgewezen doordat de jongen hun gezamenlijke Spotify playlist had verwijderd. Zonder bericht, niks. Jason die zegt, een meisje heeft me ooit afgewezen via een tikkie. We waren uit eten geweest, ik had betaald en de volgende ochtend kreeg ik €43,50 met als omschrijving, thanks voor gisteren, maar ik voel de klik niet. Hey, dit is schandalig, man. Hey Bas, goedemiddag ook.
4: Ja, goedemiddag.
0: Wat is voor jou nou een lelijke manier om iemand af te wijzen?
4: Nou, als een chickie tegen je zegt nee, iel.
0: Oh, dit is wel... Oh. Gewoon echt alleen maar nee, iel.
4: Ja, dat is een taaie.
0: Maar luister, je zegt het met zoveel passie. Dit is jou overkomen, hè?
4: Ja, helaas wel, ja.
0: Vertel, ik ben benieuwd.
4: Nou, het was gewoon goede paar jaar geleden. En gewoon een vriendin van me in de vriendengroep die... Je had iets in de verhaal gezet over een film. En ik had gewoon gezegd van, joh, we kunnen die film samen met mij thuis kijken. En uit antwoord kreeg ik gewoon, nee, joh.
0: Wauw, ik vind het gewoon zielig, man. Jij was die hele womanizer, je denkt, ik ga er mee sleuren naar mijn eigen huis toe. En je krijgt gewoon, nee, joh.
4: Ja, man, dat kwam hard binnen.
0: Maar spreek je er nog?
4: No, man, dat gelukkig niet meer. Nee, weg ermee.
0: Weg ermee, to the left.
4: Ja, echt to the left.

0: in de textielbak.
1: It's Complicated met Jay
2: en Mahi. We bespreken eeuwenoude vragen en moderne problemen.
1: Elke week geven wij antwoord op een complicated question. Zo, en de vraag die we deze week in onze inbox kregen, It's Complicated.
2: Iedere zondag een nieuwe aflevering op alle Phonics-kanalen.
0: Theedoek kapot na 100 campingafwasjes? Drop hem in de textielbak.
3: Droom jij ervan een eigen bedrijf te starten? Startmonster helpt je met je logo, website en marketing. Ook als je WordPress-site gefixt moet worden. Bel 085-0606-550 of ga naar startmonster.nl/phonics. Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
4: Hermanos! Ja, dan dacht je vandaag een outfit-check-in. Mooi niet? Vandaag een SOA-check-in. Bestel je SOA-test bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, beter.
3: Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
5: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
6: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop. Ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
7: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
5: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
8: Bereik jouw doelgroep op Phonics. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonicsads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonics Ads. Your city, your sound.
9: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
8: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonicsads.nl. Your city, your sound.
10: Het laatste nieuws uit de scene check je natuurlijk altijd via phonics.nl/news.

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Er gaan dingen mis in jeugdgevangenissen. Meerdere inspecties trekken daarover aan de bel. In Nederland zijn 6 jeugdgevangenissen. Daarin zitten in totaal zo'n 450 jongeren die zijn veroordeeld of nog worden verdacht. Ze zitten er om te voorkomen dat ze later weer de fout ingaan, zegt de inspectie Justitie en Veiligheid.
1: En dat zien we dat het ernstig onder druk staat. We zien bijvoorbeeld dat door een tekort aan personeel zien we verdergaande versobering van de zorg en het onderwijs. En ook zien we dat de interne veiligheid voor jongeren en medewerkers onder druk staat.
0: En de inspectie wil nu dat de staatssecretaris met een plan komt om dit aan te pakken. In de Thaise hoofdstad Bangkok zijn duizenden mensen geëvacueerd vanwege het noodweer van de afgelopen dagen. In een paar dagen tijd is net zoveel regen gevallen als normaal in een hele maand september zou vallen. Straten zijn overstroomd en mensen staan tot hun middel onder water. Een anti-abortusprotest vanochtend bij de Tweede Kamer. Zo'n 50 dolle mina's riepen daar op om abortus uit het wetboek van strafrecht te halen.
2: Hier is hij, de wet die op dit moment ook ingediend wordt bij de Tweede Kamer. Hij is aan jullie.
0: In de Tweede Kamer heeft de partij Pro een initiatiefwet ingediend om abortus niet meer strafbaar te maken. Je hoort het, die werd overhandigd aan de protesterende dolomina's. En als je gek bent op chocola, dan moest je gisteren in Zutphen zijn. Ja, voor de 22e keer stond de binnenstad daar van Zutphen in het teken van het chocoladefestival met chocolatiers uit binnen- en buitenland. En die hadden soms de meest aparte combinaties meegenomen.
3: We hebben bijvoorbeeld een rode port met stiltonkaas, een gekarameliseerde witte chocola, zwarte bessen met viooltjes.
4: U gaat voor de pure chocola.
5: Ja. Voor de pure, ja.
6: Ja, heel veel chocola.
3: We hebben ook een nieuwe vegan chocola, als je die wilt proeven.
7: Is er zoiets als te veel chocola?
8: Ja, voor mij niet.
9: Moet wel kwaliteit zijn, want anders lust ik het niet.
3: Wil je ook proeven?
0: Ja, de cameraman van Omroep Gelderland lust er uiteindelijk ook wel eentje. Gaan we naar het weer toe. Vanavond trekken er vanuit het zuiden en westen buien over met ook kans op onweer. Morgen een mix van zon en bewolking bij 20 tot wel 27 graden in het zuiden.
10: Luister deze week naar Funix en maak kans op tickets voor Delisa. Aanstaande zaterdag in Paradiso, Amsterdam. Meer info? Check funix.nl of de NPO Luister-app.
11: Chris. John Fraser.

meteen verstopt. Dus je zou denken van, ah joh, simpel Chris, I got this. Alleen het lastige hieraan is, die beatblender gaat genadeloos snel. Dus als je toch even advies van mij wil aannemen, spits je oren, zet je radio even een tandje harder. Mocht je versterking hebben in de buurt van je collega's, studiegenoten, huisgenoten, kat, hond, maakt allemaal niet uit. Hulp mag bij deze. Op de vraag, welk artiest hoor je hier? 3, 2, 1, never. Beatblender. Zei toch, die beatblender gaat oprecht heel snel. Maar goed, ik heb het vertrouwen dat jij kan raden welke artiest er vandaag in verstopt zit. En als je dat het allersnelste doet in de NPO Luisterapp, ga je verdorven.

0: is Kaylee.
1: Ouch.
0: Nope, Letitia gaat voor Cassie.
2: Bombastic side eye.
0: Diego die zegt gewoon strak, Chris, ik weet het 100.000%, het is Ashanti. Nee bro, is hem echt niet. Nee, is hem echt niet. En ik kan me zo voorstellen, de week is net begonnen. Je moet toch nog een beetje opwarmen. Dat je hem nog niet meteen hebt, dus ik ga hem nog een keer laten horen. De beatplannen van vandaag. En ik heb een extra hint voor je. Want de artiest die vandaag in een beatplannen zit, zij werd aan het begin van haar carrière ook wel de Princess of Crunk & B genoemd. Hoor je wat ik zeg? Ze werd aan het begin van haar carrière de Princess of Crunk & B genoemd.

0: Toen ze haar carrière begon, werd ze wel de Princess of Crunk and Bee genoemd. Ja, wie is zij? Wie is de Princess of Crunk and Bee? Vertel het ons!
1: Goedemiddag Chris, dat is Ciara.
2: Ciara.
0: Inderdaad, Ciara in de B-Blender vandaag. Met de tracks Level Up kon je horen. 3, 2, 1, Level Up, snap je? A Promise, Like a Boy, Can't Leave Him Alone en natuurlijk One Two Step. Maar de vraag is, wie was One Two Step het allersnelste in de NPO Luisterapp? En vandaag is dat Sabrina, gefeliciteerd!
3: Dankjewel!
0: Lekker bezig, Sabrina! Hey, ben je fan van Ciara trouwens?
3: Alsjeblieft?
0: Ben je fan van Ciara? Vind je haar muziek goed?
3: Ja, ik vind haar heel goed.
0: Oké, okay, oké. Okay. Oh, we hebben een Belg in ons midden, hè?
3: Nou nee, maar strikt België, zeg maar daar.
0: Oh, oké. Okay. In ieder geval het zuiden. In het zuiden. Gezellig.
3: Ja,
0: hey,
3: ja.
0: Die sokken die gaan ook gewoon naar het zuiden toe, dus jij krijgt die gewoon opgestuurd. Maar zeg eens, welke track van Ciara wil je horen?
3: One Two Step.

0: mij.
1: De Beatblender van vandaag is weer geraden. En denk jij te weten welke artiest er morgen in verstopt zit? Als voorproefje heb ik alvast een kleine hint voor je.

0: wat die mensen denken. Want er is een reden dat je bepaalde dingen doet.
1: Ja.
0: Maar je moet jezelf de ruimte geven om die nieuwe persoon te worden.
2: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phoenix Talks.
3: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl. Dan gaan wij

0: zou denken door verkeerd te tillen. De hele dag achter je laptop te zitten, een slecht matras hebben. Maar sinds alles zo duur is geworden, is er dus iets nieuws bijgekomen. En dat is boodschappen doen. Ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik kom tegenwoordig gewoon met een hernia de supermarkt uit. Alles wat een beetje betaalbaar is, ligt onderin. Je moet gewoon echt helemaal
1: omlaag, omlaag, omlaag.
0: Kijk, ik sta niet meer bij de supermarkt. Ik sta gewoon een half uur lang squats te doen. Back in the days liep ik gewoon zo'n gangpad in. Oké, stroopwafels lekker. Pakte ik wat ooghoogte lag en door. Nu zie ik gewoon €2,19 staan voor diezelfde stroopwafels. Back in the days waren ze gewoon 99 cent. Dus inmiddels moet je gewoon
1: omlaag, omlaag, omlaag.
0: Vanillevla. Hetzelfde verhaal. Bovenin kost ze €1,59. Onderin kost ze 59 cent. Kaas bovenin €8 per kilo. Onderin €4. Op een gegeven moment ben je gewoon niet meer aan het winkelen. Je bent gewoon aan het limbo dansen met je banksaldo.
1: Omlaag, omlaag, omlaag.
0: En het erge is, je kent die onderste schappen gewoon inmiddels uit je hoofd. Ik kijk niet eens meer op ooghoogte. Ik kom binnen en mijn lichaam gaat automatisch in hurkstand.
1: Omlaag, omlaag, omlaag.
0: Zoals je mij tegenwoordig gebukt door de supermarkt ziet lopen. Er is niks gevallen. Ik pas alleen op mijn portemonnee.
1: Het is een kill.

Da Baby featuring Young Talk met Blind hier op Phonix. En besef, hè, Da Baby gaat van rapper naar restaurant houden. Want hij heeft een menu bedacht voor zijn nieuwe chicken and waffle spot. En die viral waffle, hè, chicken and waffle, kost gewoon, let op, $45. Volgens mij, hij zegt dat die gewoon $100 waard is, een chicken and waffle. Zelfs items tijdens een fashion week zijn goedkoper.

0: gratis boekhouden? Ja, echt gratis! Met Administratie X krijg je een compleet boekhoudpakket voor 0 euro. Geen proefperiode, geen creditcard, gewoon gratis. Administratiex.nl. Gratis boekhouden, goed geregeld.
1: Bereik jouw doelgroep op Phonix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
2: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
1: Adverteer nu vanaf 200 euro per week. Check phonixads.nl. Your city, your sound.
3: Kledingkast klaar voor de herfst? Zomer?

0: in de textielbak.
1: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
2: Maar dan gewoon in Nederland.
1: En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
3: Festival shirt kapot gedanst? Niet dumpen, wel droppen in de textielbak.
4: Hey, zin in Afro-vibes? Check dan nu Phonix Afro. De heetste Afrobeats en Amapiano. Phonix Afro. Luister op Phonix.nl of in de gratis NPO luisterapp. Phonix.
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
6: Fluffy, rond en zacht, een beetje zoetig en lekker kruidig. Met meer smaak. Van Cadillus. Zie je ze voor je? Die Cadillus Happy Halal Bapaus. Wat je ziet is wat je hapt. Dus hap naar het halalschap.
7: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
8: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
9: Hermanos, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test voor.

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Voor de derde dag op rij kamperen er mensen in het centrum van Madrid in Spanje. Het staat daar nu vol met tentjes. Het is een protest van de Spanjaarden tegen de wooncrisis, ziet onze correspondent Miralda Bruyne.
1: Er is een enorm woningtekort in Spanje, vooral in grote steden waar mensen graag wonen, omdat daar werk is natuurlijk. Hierdoor zijn bijvoorbeeld in Madrid de laatste 10 jaar de huurprijzen verdubbeld. En dat komt bijvoorbeeld door buitenlandse investeerders en woningen die worden gebruikt als vakantiewoningen. Dat zijn maar 2 voorbeelden. Een probleem dat eigenlijk niet alleen maar in Madrid, maar eigenlijk in alle grote Spaanse steden zichtbaar is.
0: De prijzen voor wonen in Madrid zijn vergelijkbaar met die in Amsterdam, maar de lonen daar liggen veel lager. Vandaag praat de Spaanse overheid over nieuwe regels voor de Spaanse woningmarkt. De verdachte van de dodelijke schietpartij op een terras in Amsterdam-Noord afgelopen vrijdag blijft langer vastzitten. Dat meldt stadszender AT5. Meerdere media schrijven inmiddels dat de verdachte en het slachtoffer elkaar kenden. De man die is doodgeschoten werkte in de gevangenis in Zaanstad, waar de verdachte zou hebben vastgezeten. De man gooide na het schietincident zijn pistool in het water en liet zich arresteren. Opnieuw is er in de wijk Heuvelkwartier in Breda een Dixie in brand gestoken. En dat is niet voor het eerst. Afgelopen weekend stonden er bij het winkelcentrum in Breda nog een auto, een Dixie en een kliko in brand. En dat allemaal in dezelfde nacht. Buurbewoners maken zich zorgen en vermoeden dat er een pyromaan actief is. De politie onderzoekt nu of die branden iets met elkaar te maken hebben. En beren zorgen voor overlast in Canadese woonwijken. De dieren lopen supermarkten in of snuffelen rond in tuinen. Zo ook bij deze man. Hij gebruikt nu Halloween-versiering met geluid om die beren weg te jagen.
2: It absolutely scared the bear to the point where it peed itself.
0: Ja, dat werkt dus, die Halloween-versiering. Dat er veel overlast is van beren in Canada komt door de warme zomer, droogte en ook bosbranden. Daarom hebben ze in de bossen niet genoeg te eten en gaan ze op zoek in woonwijken. Het weer vanavond trekken vanuit het zuiden en westen buien over, met ook kans op onweer. Morgen een mix van zon en wolken bij 20 tot wel 27 graden in het zuiden.
3: Luister deze week naar Funix en maak kans op tickets voor Delisa. Aanstaande zaterdag in Paradiso, Amsterdam. Meer info? Check funix.nl of de NPO Luister-app.
4: Chris. Met muziek van Fresh, Roby en Lassa. Dit is exotisch.

0: Je moet wel echt stalen ballen hebben om tegen Frenna te zeggen... ja, ga gewoon terug de studio in, want jij kan veel beter werk afleveren.
1: Vanix! Chris!
0: Maar A&R-manager Farid van Topnotch, die was toch echt wel heel eerlijk naar Frenna toe.
2: Het eerste was is dat ik dacht, jij bent nog een betere artiest dan wat ik hoor op het album wat je nu wil inleveren.
0: En er was ook nog een andere topic die hij wilde aantippen. En dat was de titel van het album. Dat was toch een beetje, ja, moi.
2: Het andere was dat de titel die hij had voor het album, dat ik dat niet vond passen bij wie hij was als artiest, wie hij was als mens. Hij wilde dat album Voor het oog van de vijand noemen. En ik vond het toen een beetje spannend om tegen hem te zeggen van, hey bro, songs die je hebt gemaakt zijn echt heel goed, maar ik denk dat er meer in zit. En het album gaat niet Voor het oog van de vijand heten. Het is negatief. Het is duister.
0: Ja, dus Frenna was in eerste instantie wel gewoon verrast dat hij dacht van, ja, je voelt mijn idee niet helemaal, toch? Nou, nadat hij een writers camp had in Parijs, had hij georganiseerd om toch nieuwe tracks te gaan maken voor het album. Zei Frenna dus op dag 3 tegen Farid: je hebt helemaal gelijk. Het album

0: met de lekkerste tunes hier op Phonics. Zometeen NASA, Disting met Gilly Gilly. Ook Terry met de Ojo Rock komt voorbij en over heet gesproken. Zometeen is het tijd voor de Power Pokoe. Jij mag bepalen welke track we gaan draaien om het energielevel helemaal door het dak heen te laten schieten. Mocht je alvast een suggestie hebben voor de Power Pokoe, laat dan even doorkomen in de NPO Luisterapp.
1: Arpi, wat zeg je, man?
0: Ondertussen hoor je deze van Roxy Rosa. Dit is meer van jou. Zie jij mijn...

Phonics. Heb je dat ook trouwens? Tussen 3 en 4 uur 's middags voelt soms alsof je dag de kleedkamer uitkomt voor de tweede helft.

Je gaat cheaten. En ik zie Mohammed in de NPO luisterapp sliden met bro. T.I. Let Him Know geeft je veel gas. Ja, Let Him Know is natuurlijk zijn comeback geweest van januari dit jaar. Niet alleen nieuwe muziek, maar ook gelijk een nieuwe coup. Had zijn dreads eraf gehaald voor deze release. En ook wel interesting trouwens van deze tune. Deze track is geproduceerd door Pharrell. En dat verklaart een hoop, want bij alle tunes die Pharrell produceert, hoor je altijd aan het begin.

0: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
1: In the mood for vibes?
2: Luister dan nu het subchannel Phonics Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
1: Jij brengt de mood bij de vibes.
2: Phonics Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.
1: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
3: Hermano's! Ja, dat dacht je, vandaag een outfit-check-in. Mooi niet, vandaag een SOA-check-in. Bestel je SOA-test bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, beta.
1: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
0: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
4: Het laatste nieuws uit de scene check je natuurlijk altijd via phonics.nl/news.
5: Droom jij ervan een eigen bedrijf te starten? Startmonster helpt je met je bedrijfsplan, branding, website en promotie. Bel 085-0606-550 of ga naar startmonster.nl/phonics. Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
6: Hey, Goos. Haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar €6. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl.
7: Honor the craving.
6: Domino's.
5: Start Monster. Dromen is goed. Starten is beter.
8: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar €6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
9: Waarom Simyo.
10: It's complicated met Jay.

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. De vijf mannen die gisteren zijn opgepakt bij een Britse luchtmachtbasis komen allemaal uit Engeland. Het gaat om mannen van in de 20 jaar, uit Londen komen ze. Een inwoner zag ze gisteren met bivakmutsen in de buurt van de luchtmachtbasis toen ze 's nachts terugkwam van een feestje en belde direct de politie. Deze verslaggever van de BBC vertelt wat die vrouw tegen de hulpdiensten zei.
1: I saw a large group of hooded and masked men. When they saw me, they ran ahead of me, some into the field and some towards the neighboring village of Kempsford. I then realized that something highly unusual was taking place.
0: De vijf mannen werden vervolgens opgepakt. Ze worden nu verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag in het Verenigd Koninkrijk. En mogelijk heeft het te maken met de oorlog in Iran, omdat de VS de basis gebruikt om aanvallen op Iran uit te voeren. Bij Russische luchtaanvallen op Oekraïne zijn zeker 7 mensen gedood. Ook zijn er meer dan 50 mensen gewond geraakt. In de stad Dnipro, in het oosten van het land, werd onder meer een kantoorgebouw geraakt. Daar brak brand uit. In de hoofdstad Kiev werd een onderzoeksinstituut geraakt. De politie heeft 2 mannen opgepakt voor de inbraak in een brandweerkazerne in Maarsbergen, in de provincie Utrecht. Het tweetal is 22 en 24 jaar oud, komt uit Ede. Bij de inbraak in de kazerne zondagnacht werd gereedschap gestolen. En dat is inmiddels teruggevonden. En superspannende uren bij het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk. Want SpaceX probeert voor het allereerst zijn gigantische Starship in een baan om de aarde te brengen. De lancering van die raket was vanmiddag vanaf de Amerikaanse staat Texas.
2: 3, 2, 1...
0: De raket is ruim 120 meter hoog en moet tijdens de vlucht 26 Starlink-satellieten uit gaan zetten. En als alles goed gaat, treint de Starship straks voor het eerst echt rond de aarde. En dat is nog nooit eerder met een raket gedaan. Heb ik nog weer voor je vanavond. Trekken vanuit het zuiden en westen buien over het land, met ook kans op onweer. Morgen krijgen we een mix van zon en wolken bij 20 tot wel 27 graden in het zuiden.
3: Luister deze week naar Funix en maak kans op tickets voor Delisa. Aanstaande zaterdag in Paradiso, Amsterdam. Meer info? Check funix.nl of de NPO Luister-app.
4: En mijn verjaardag is helemaal misgegaan. Waarom? Ja, dat hoor je zo meteen. Yo.

0: is met R&B shit. En misschien ken je het wel. Je bent een avondje uit geweest. Je hebt het zo bont gemaakt dat je de volgende dag niet meer weet wat er nou precies is gebeurd. Dat is er gebeurd bij mijn verjaardag. Noordin en Wes van niks. En ik ben doodsbang. Ik heb gewoon het gevoel dat ik dingen heb gedaan waar ik spijt van heb.
1: Oh
0: ik heb
1: God.
0: Gewoon het gevoel van... Het voelt niet goed. Iets in mij zit van...
1: Maar wat weet je nog wel?
0: Oké. Ik vierde dus mijn verjaardag. Mijn 28ste verjaardag met vrienden. Zaterdag bij mij thuis. Het begon bij een soort van blokparty in mijn tuin. Ik had mijn buren niks gezegd, want ik dacht van... ja, je wordt maar één keer 28, het is een prima tijd. Dus ik ging gewoon met een keiharde speaker in de tuin. Ik heb een... waar je normaal op strijkt, een strijkplank. Dat was de tafel.
1: Geweldig. Het
0: enige wat ik had was cognac en champagne. Daar kwamen vrienden die wilden bier. Daar doe ik niet aan.
1: Het is, hey,
0: gewoon, het is gewoon rum, cognac en champagne. En de rest, de zoek je het maar lekker uit. En
1: goeie gast.
0: Ik was een beetje gestrest die dag. Moest nog alles regelen, moest nog alles doen. Dus een van mijn beste matties had geholpen met boodschappen. En letterlijk het eerste wat ik naar binnen had gedaan... was een cognac met appelsap, voordat ik gegeten had.
1: Oeh.
0: Dus ik had al twee van die drankjes op en ik dacht... oeh, ik ga lekker. Nou, blokparty gehad bij mij thuis. En op een gegeven moment gaan we met al die boys, mannetje of 12 door... naar het Zwarte Pad in Scheveningen. En daar hadden we een beachparty. En een van die boys dacht, nu het zo gezellig is... moeten we ook nog een gezellig blootje erbij roken.
1: Nee.
0: Dus ik had tijden niet gebloot. En ik dacht, weet je, ik neem gewoon een paar hijsjes. De vibe is goed en dit en dat. En sindsdien weet ik niet meer precies. Ik heb vlagen. Ik weet dat ik mensen ben tegengekomen. Ik weet dat ik op het feest ben geweest. En voor mijn gevoel was ik heel gezellig.
1: Oké.
0: Maar ik weet ook nog... Ik weet het gewoon sinds daarna niet meer precies.
1: Maar wat boeit het dat je het niet weet?
0: Ik weet dat ik heel veel energie heb. En ik weet dat ik heel weinig grenzen heb als ik gedronken heb.
1: Ja.
0: Ik kan de gekste dingen doen als ik gedronken heb. En dan dat mensen mij de volgende dag zeggen... bro, weet je nog dit en dat? En ik was daar zo zenuwachtig van geworden. Dat noemen ze ook wel anxiety.
1: Oh, kater, wat gek
0: angst,
1: joh.
0: De hangover anxiety. Dus de angst van dat ik iets verkeerds heb gedaan, maar ik weet dus niet...
1: Oh, nu wil ik het weten. Oh.
0: Nee, maar ik wil het eigenlijk niet weten.
1: Nee, ik vind dat we echt een van je beste vrienden moeten bellen.
0: Nee, dat gaan we niet doen.
1: Jawel, ik wil het weten. Nee, we gaan hem gewoon lekker bellen.
0: Ik durf die confrontatie niet aan.
1: Ik wil weten wat je hebt gedaan en misschien kom jij wel over je anxiety heen. We gaan hem gewoon bellen zo.
0: Nee.
1: Jawel, je hebt echt pech. Ik wil weten wat je hebt gedaan.
0: Wie ga je bellen?
1: Ik denk Bradley, je allerbeste vriend.
0: Nee.

0: Adia van Antje en Karel met zomerbloesje door je speaker. En ik ben best wel bang. Ik heb afgelopen weekend veel gedronken op mijn verjaardag. Dat is natuurlijk nooit goed. Maar ik heb dus anxiety. Dat is dat je angst hebt de dag van de kater. Dat je echt zo'n anxiety gevoel hebt omdat je denkt... Het kan zomaar zijn dat ik gisteren iets heb gedaan waar ik me enorm voor schaam. En Wef kwam met een heel slecht idee.
1: Noordin en Wef.
2: Ja, we gaan je allerbeste vriend opbellen om te vragen wat je hebt gedaan. En het is ook wel echt grappig, want Ali reageert in de NPO Luisterapp met Noordin. Ik ben echt bang voor jou. Ja, want het kan zomaar zijn dat je echt iets lijfs hebt gedaan.
0: Ja, ik ben er gewoon bang voor. Omdat ik weet, als ik drink, dan heb ik gewoon geen grens. En dan kan ik gewoon heel alleen maar willen feesten, weet je.
2: Ja, ik weet dat Bradley natuurlijk niet de enige was die samen met jou...
0: Inderdaad, dat is een van mijn beste vrienden, inderdaad.
2: Ja, Bradley, ja, Haagse Jiel, die was er namelijk
0: ja,
2: ook.
0: Ja, dat is ook mijn maatje, Haagse
2: Jiel. Ja, die hebben zijkant even gevraagd.
0: Nee.
2: En die zei het volgende.
3: Ja, Noors verjaardag was gezellig. We begonnen bij hem thuis gewoon met wat drankjes en een burgertje. En daar erg van genoten. Nou, in de boemerang ging een partij drank naar binnen. Daar liggen sluiterijhouders wakker van. Als die verkopen wat jij daar hebt gedronken, dan kunnen ze voor de rest van de week dicht. En daar was eigenlijk alles nog gezellig en leuk. En toen gingen we uiteindelijk eruit. Noor weer volop aan het kickboksen en aan het doen.
0: Oh, nee.
3: En dat hebben wij ook geweten, want hij begon te schaduwboksen met iedereen. En hij wilde met iedereen sparren. Ze was zo blij dat hij dus Brett vastpakte en mijn lip daarbij raakte. Waardoor ik toen een tand door mijn lip had. En dat is erg fijn, want ik heb donderdag heb ik persfoto's die ik moet maken. Dus dat is erg mooi als je met zo'n wond op je lip op die foto staat. Toen gingen we weg en in de auto, harde muziek, schreeuwen, is hij uit zijn dakraam gaan zitten terwijl de politie langs reed.
2: En, Orden.
3: Nou, het was echt... Hey, grote chaos. Ja, toen is hij volgens mij nog zijn sleutels kwijtgeraakt en zijn bril kwijt. Dus hij zat aardig aan. Het was een goede verjaardag gevierd in ieder geval.
2: Noordin, jij moet je echt...
0: Oh.
2: Nou, dit vind ik wel echt jammer van je.
0: Oh.
2: Voorbeeldfunctie, wat is dit nou? Hey, op je auto zitten.
0: Sorry jongens.
2: Nee, dit is niet het hele verhaal. Ik vind dat we Bradley moeten bellen. Ik wil alles weten.
0: Nee, fuck jullie allemaal met al die telefoonnummers van mijn beste vrienden. Hoe jullie mij zitten te naaien hier.
2: Hij weet het vast
0: niet. Ik kan dit niet aan. Oh, ik voel me zo beschamend omdat ik niet de persoon ben die ik ben als ik drink.
2: Weet je wat ook zo leuk is? Dat Bradley reporter is bij Funix. Dus hij kan het ook nog eens heel goed navertellen.
0: Ik hoop dat hij niet opneemt.
2: Nou, Peter neemt hij wel op. Ah, zo lekker. Ik voel die angst van jou. Hij moet hij wel opnemen, hè?
0: Oh.
2: Gaat hem niet makkelijk af.
4: Hallo?
2: Hallo, Bradley?
4: Hey.
2: Hoe is het?
4: Ja, nog even bijkomen toch, zo weekend.
2: Ik hoor het in de wandelgangen. Want je weet natuurlijk dat Noordin een lijpe verjaardag had.
4: Ja, ik was erbij.
2: Maar wat nog gekker is dat hij niet eens meer weet wat hij heeft gedaan.
4: Niet.
2: Nee, echt waar.
0: Ik weet het echt niet meer. Na de boemerang weet ik het niet meer.
2: Dus als Noordin even stil is, kan jij dan even duidelijk gaan vertellen wat hij allemaal heeft geflikt?
4: na de boemerang. Laten we even beginnen dat je vanaf boemerang naar de auto hebben we jou moeten slepen door het zand. Dus ik weet niet welke pata je aan had.
2: Oh, wat erg.
4: Maar ik hoop dat die normaal is. Toen kreeg Haagse Jiel ook nog eens een rechte stoot op zijn lip. Toen sloeg hij jou met dat kussen van de boemerang van de bar op je bril. Die planga, die gouden planga is ook brokkel.
2: John Dalia gewoon.
4: Dit is allemaal in een tijdspan van ik denk een 2 minuten. Nu komen we bij de waggie en iedereen weet zwarte pad na een feestje. Hele peloton staat klaar van boa's, agenten, fietsen. Deze man. We kwamen met 3 waggies. Die 2 boys van die andere 2 auto's. Die waren kleine spelers. Die gingen eerder naar huis. Nu, wij staan daar nog met 7, 8 man die in die waggie van Noor moeten.
0: Nee, maar
4: allemaal proppen. Haagse Jiel springt achter in die achterbank.
0: In de achterbank? Ik weet het niet eens meer.
4: We zitten met 4 man op de achterbank. Volgens mij 2, 3 man zitten voorin. Jay rijdt. Nu, je hoort Jay dit zeggen. Jongens, we gaan langs de politie. Wat doet deze kerel? Hij heeft getinte ramen en hij doet ze alle 4 naar beneden. We kijken alle 7 strak naar die agenten. Die kijken naar ons. Eentje begint te wijzen. En wij schreeuwen allemaal Jay planken. En hij rijdt zo dat zwarte pad door. Nu denk je dat het klaar is.
0: Nee!
4: Onderaan het zwarte pad heeft... besef beseft hij, ik heb een dakraam. Wie springt uit het dakraam op de waggy waar we beelden van hebben? En hij begint die... Karika.
2: Nee, wat slecht.
4: Karika. Ja, dat man. En toen waren we allemaal zo zat. Maar we zijn alsnog naar een andere locatie gegaan.
2: Om gewoon lekker verder.
4: En daar waren al twee boys aan het DJ'en. En hij trekt zo de USB van die boys uit. En hij doet die van zichzelf erin.
5: Nee.
4: Dus stel je voor, iemand komt op jouw Vissa. En hij trekt jouw USB eruit. En hij zet die van zichzelf in. En die boys deden gewoon van, oké.
2: Okay. Oh, wat erg!
0: Toen heb ik gewoon gedraaid op die afterparty.
4: Ja, en het was lit ook. Het was lit. Die tunes die je daar deed, lit.
0: Oké.
2: Ja, het is zeg maar.

0: vandaag?
1: Heb je geleerd?
0: Ja, ik heb dus niet geleerd.
1: Adobo.
2: Hey, stilte alsjeblieft. Dan is het nu tijd voor het middagtentamen.
3: Het middagtentamen kennisquiz van 5 vragen. 1 kennisquiz met 1 doel. Het andere team verslaan. En het toffe is dus, wij zijn natuurlijk je middagmatties. Je kan altijd naar ons toe komen om je shit te bespreken. Maar jij moet nu een keuze gaan maken. Kies ik Noordin of kies ik Wef? Wie mag ik het meest? Wie support ik? Wij vragen jou om de deal des duivels te maken. Je moet kan kiezen tussen ons.
1: Je moet de vraag beter stellen. Wil je bij het winnend team, en dat ben ik omdat ik vorige week heb gewonnen, of wil je bij team loser, en dat is dus Noordin? Hey, je kan het laten weten in de NPO Luisterapp.
3: Ja, laat het dus even weten. Team Noordin of team Wef. Wie kies jij? Want we hebben je hulp keihard nodig. En je moet kiezen. Subhanallah.

0: Welk kleur haar had Kathleen
1: Wef.
0: Van... Wef, 5.
1: 4. Rood.
0: Nee. Noorden Kathleen van K3.
2: Ja, die brunette. Zwart haar, brunet haar,
0: ook
2: zwart
0: niet
2: haar.
0: Niet goed.
2: Was het die blonde?
0: Het was de blonde.
2: Godverdomme.
1: Hebben ze tentamen?
3: Was dat vandaag?
1: Heb je geleerd?
3: Ja, ik heb dus niet geleerd.
1: Adobo.
4: Hey, stilte alsjeblieft. Dan is het nu tijd voor het middagtentamen.
2: Ja, en ik denk dat de eerste vraag gewoon precies laat zien waarom wij iemand in ons team nodig hebben. We hebben 5 algemene kennisquizvragen. En jij kan kiezen, zit ik in Team Noordin in het team of Team Wef? Heb je dat gedaan, dan maak je kans om mee te doen. En iemand die dat heeft gedaan in mijn team is Mohammed.
5: Nachtmerries!
2: Nog, yes! Oh,
5: Nachtmerries!
2: Ja, deze stem herken jij, hè, Wef?
1: Ja, maar dit vind ik niet zo eerlijk.
2: Ja, dit is een vedette. Dit is een sterspeler.
0: 2 weken geleden had Mohammed gewonnen met Noorden.
2: Dit is mijn onsportieve compa Mohammed, die we dus gewoon even gewoon uit de, na een blessure weer terug hebben gehaald, hè, Mohammed?
1: Ja, luister, ik zou niet zo zelfverzekerd zijn, want ik heb Fer in mijn team. Hallo, Fer!
5: Makkie, remontada,
1: wat is er? Precies.
2: Oké, mis ik nog iets?

0: Quizmaster.
1: Jazeker, want we hebben nog 4 kennisvragen te gaan. Als jullie het niet weten, dan gaan we natuurlijk over naar Fair of Mohammed. En onderbreken van de vraag mag, maar dan wordt hij niet afgemaakt. Ja, degene met de meeste punten wint. Maar als het gelijk is, hebben we een bonusvraag.
2: Het middagtentamen.
1: Net op dit moment 0-0. Vraag 2. Dua Lipa, die is Engels, maar heeft ook 2 andere paspoorten. Noem één van die landen.
0: Noordin. Colombiaans.
1: Geen Colombiaans. Nee. Wef, weet jij het?
0: 5, 4, 3.
3: Ik dacht dat ze Bulgaars was.
1: Nee, ook niet Bulgaars. Nee. Fer, weet jij het?
0: Inhaals Bulgaars.
4: Albanese?
1: Ja.
3: Albanese was het.
1: Albanese. En Kosovo, van Kosovo is er ook nog. Kosovaans. Kosovaans. Ja. Maar goed. Maakt het wel 1-0 voor Wef.
0: Netjes hoor, netjes Fer.
1: We gaan naar vraag 3. Welk kledingmerk heeft Adolf Dassler gemaakt?
0: Noordin. Adidas.
1: Nee. Ja. Adidas. Vraag 4. Maak de songtekst af. All we need is Noordin, 5.
0: All we need is somebody to love.
1: Nee, is het niet.
3: Weet afmaken.
1: All we need is somebody to... 3, 2.
3: Fuck.
1: Was het maar zo'n feest. Fair. All we need is somebody to...
4: Lean on.
0: Oh ja.
3: Lekker weer!
0: Ja, hij is goed. Hè? Hoeveel staat het nu?
1: 2-1 voor Wef.
3: Oh, fair. Dus
0: come on!
1: Er kan nog van alles gebeuren. Vraag 5. Wie heeft het album Purpose?
3: Hè?
1: Wie heeft het album Purpose? Oh jongens. Het album Purpose.
0: Ik krijg hier zoveel stress van.
1: Oh jee.
0: Het album Purpose.
1: Je zit echt na te denken.
0: Purpose.
3: Pas.
1: Oké, Wef zegt pas. Noordin, 5.
3: Hoezo? 4, nee, we gezamenlijke 3. Pas. Zo werkt dat niet.
0: 2. Snoop Dogg?
1: Geen Snoop Dogg. Nee, Mohammed, weet jij het?
4: Justin Bieber?
1: 2-2.
0: Ja!
3: Ik zei 2-2
0: laatste minuut. Ja, 2-2 laatste minuut. Dit is wat de quizmaster heeft gekozen. Jij zei pas. En dat betekent dat we doorgaan naar de benaderingsvraag.
1: Ja, Wef, jij hebt inderdaad pas gezegd. Dus dan ging je over naar Noordin.
3: Ja, yes. Doei.
1: Mohammed heeft het net aan nog gered om het 2-2 te maken. Ja, we gaan door naar de benaderingsvraag. Ik heb natuurlijk weer een cijfer nodig. We gaan het hebben over Nederland. Ja, Nederland is niet zo'n heel groot land. Maar ik wil wel weten wat de vierkante kilometer van Nederland is.
3: What the fuck?
0: Wat
3: is dat? Ik weet niet eens wat dat is. Maar, de omtrek is van
0: dat,
3: Nederland.
0: Is dat hoeveel oppervlakte het heeft? Hoeveel lang of hoe breed het
1: hoeveel
0: is?
1: Hoeveel oppervlakte Nederland uit bestaat. Dus alles in totaal.
3: De breedte keer lengte.
1: Ja, net als deze kamer is denk ik 10 vierkante meter.
3: Hoe weet ik dat nou? Ik neem gewoon een aannemer voor dit soort dingen. Dit weet ik niet.
1: Daar zijn benaderingsvragen voor.
3: Ik weet het niet. Okay. Ik weet het echt niet. Sorry.
1: Oké, guys. Ik heb iets nodig.
0: Wacht.
1: Het is met
3: vierkante
1: water.
3: Meter, toch?
1: Landoppervlakte. Alles. Alles van Nederland. 5, 4.
3: Ja, sorry. Ja, ik weet het niet.
0: Wacht!
3: Nee, je moet het nu. Wat ga je wachten op?
1: We moeten door met het programma. Ja, kom op.
3: 5, 4. Ja, ga je weer
1: 3,
3: opnieuw tellen? Nee, is
1: 2,
3: klaar.
1: 1. Noordin, wat heb jij? 6.000.
3: Ja, ik heb 1 miljoen vierkante meter.
0: Wow. Is dat 6 of 60? Ik weet het niet.
1: Au. Oh, wat zitten jullie er ver vandaan, zeg.
0: Hoe is het?
3: Ik heb sowieso verloren.
1: Ja, het juiste... Wauw, 1 miljoen. En 6.000. Het is 41.543.
0: Ja, precies. Dus Noordin. Wat hebben we met een nulletje?
1: Jij wint.
0: Hoppa! Nachtmerrie!

0: Ja.
1: Oh, zonde.
2: Ja, sorry. Ik vind echt niet dat jullie eerlijk hebben gespeeld, maar maakt niet uit.
1: Dat zeggen verliezers, zeggen dat natuurlijk altijd. Als je morgen mee wilt doen, zelfde tijd, Team Wef heeft nog een plekje vrij dan. Hoppa!
2: Jullie spelen vals.
1: Misschien ben je gewoon een slechte verliezer.

0: gratis boekhouden? Ja, echt gratis! Met AdministratieX krijg je een compleet boekhoudpakket voor 0 euro. Geen proefperiode, geen creditcard, gewoon gratis. AdministratieX.nl. Gratis boekhouden, goed geregeld.
1: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
2: Hallo, Odido hier.
3: Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland of Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo.
1: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
4: Droom jij ervan een eigen bedrijf te starten? Startmonster helpt je met je logo, website en marketing. Ook als je WordPress-site gefixt moet worden. Bel 085-06-06-550 of ga naar startmonster.nl/phonics. Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
5: Krokant bladerdeeg, lichtbruin en gevuld met een kruidige kip. Met meer smaak. Van Cadiz. Zie je hem voor je? Cadiz Happy Halal frikandelbrood. Wat je ziet is wat je hapt. Dus hap naar het halalschap.
4: Start Monster. Dromen is goed. Starten is beter.
6: Bereik jouw doelgroep op Phonics. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonicsads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonics Ads. Your city, your sound.
7: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop. Ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
8: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
6: Adverteer nu vanaf 200 euro per week. Check phonicsads.nl. Your city, your sound.
9: It's complicated met Jay
10: en Mahi. We bespreken

0: een nieuwe aflevering op alle Funix-kanalen.
1: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@funix.nl.
2: Hermanos, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test voor

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Een man van 19 uit Rotterdam moet 8 maanden de cel in voor roekeloos rijgedrag. En het gedrag van hem kostte een zwangere vrouw het leven. De man mag ook 5 jaar lang niet meer autorijden. Het ongeluk gebeurde in maart vorig jaar. De man wilde toen zijn nieuwe BMW uittesten. Hij reed 115 km per uur op een weg waar je 50 maximaal mag. Na een gevaarlijke inhaalactie raakte hij de auto van de zwangere vrouw. Zij botste vervolgens tegen een boom aan en overleefde dat niet. De rechter in Rotterdam heeft niet kunnen checken of de man onder invloed was, omdat het bloedmonster per ongeluk is vernietigd. Voor de 3e dag op rij kamperen in Spanje mensen in het centrum van Madrid. Er is een protest van Spanjaarden tegen de wooncrisis, vertelt correspondent Miralda Bruyne.
1: Er is een enorm woningtekort in Spanje, vooral in grote steden waar mensen graag wonen, omdat daar werk is natuurlijk. Hierdoor zijn bijvoorbeeld in Madrid de laatste 10 jaar de huurprijzen verdubbeld. En dat komt bijvoorbeeld door buitenlandse investeerders en woningen die worden gebruikt als vakantiewoningen. Nou, dat zijn maar 2 voorbeelden. Een probleem dat eigenlijk niet alleen maar in Madrid, maar eigenlijk in alle grote Spaanse steden zichtbaar is.
0: Op allerlei spandoeken op het plein in Madrid zijn overal verwijzingen te zien naar een vrouw van 87 die haar huis werd uitgezet omdat ze de huur niet meer kon betalen. Cody Gakpo komt deze interlandperiode niet meer in actie voor het Nederlands elftal. De voetballer viel gisteren geblesseerd uit in de Nations League wedstrijd tegen Servië. Hoe erg zijn blessure is niet bekendgemaakt. Oranje speelt volgende maand nog 2 Nations League wedstrijden. Bondscoach Xavi gaat geen vervanger oproepen voor Gakpo. En Pip uit Eindhoven nam het verkopen van kinderpostzegels dit jaar wel heel serieus. Ze haalde in haar eentje namelijk 1000 euro op. En hoe ze dat deed?
2: Ik heb heel hard doorgewerkt, omdat ik het ook naar mijn zin had. En dan gaat het zo voorbij. Ik probeer gewoon zo vrolijk over te komen. En gewoon heel spontaan. En dat het echt heel leuk is.
0: Ja, dat heeft dus gewerkt. Haar klas haalde samen 3.500 euro op. Waar Pip van 10 in haar eentje dus een kwart van heeft binnengehaald. Volgens kinderpostzegels hoort ze daarmee bij de best verkopende kinderen van het land. Gaan we het weer toe. Vanavond trekken vanuit het zuiden en westen buitjes over, met ook kans op onweer. Morgen een mix van zon en wolken bij 20 tot wel 27 graden in het zuiden.
3: Luister deze week naar Funix en maak kans op tickets voor Delisa. Aanstaande zaterdag in Paradiso, Amsterdam. Meer info? Check funix.nl of de NPO Luister-app.
4: Nordin en West. En even ons heeft iemand gechanteerd. Kun jij raden wie?

0: en een van ons twee heeft iemand gechanteerd.
1: Okay, we went through everybody. Who did it?
0: Dat is wat we elke dag spelen rond dit tijdstip. 5 uur kom jij erachter wie van ons twee liegt en wie er de waarheid spreekt.
2: In Who Did It? En Sander, de producer, die gaat ons 1 vraag stellen om erachter te komen. Dus Sander, wat is het verhaal van vandaag?
3: Ja, jullie hebben beide een tourmanager, maar 1 van jullie tourmanagers is dus gechanteerd door 1 van jullie. Dat is het verhaal. Ik heb mijn tourmanager gechanteerd. Noordin, beginnend bij jou. Hoe heb je dat gedaan dan?
0: Ja, ik had ergens een boeking en het was zo gezellig. En hij wilde per se naar huis. En toen heb ik tegen hem gezegd, nou, als je echt zo door blijft pushen als je naar huis gaat, dan is dit ook de laatste keer dat wij gewerkt hebben samen.
3: Oh, wauw. Oké, en Wef, hoe is dat dan geëindigd bij jou?
2: Ja, in het bijna liegen tegen politie. Dus eind goed al goed.
3: Alweer?
2: Ja.
0: Alweer. Ik heb mijn tourmanager gechanteerd. Bij wie hoort dit verhaal? Laat het even weten in de NPO Luister app. En laat ook vooral weten waarom je denkt bij wie dit verhaal hoort. Is het Wef of ben ik het? Ik zei het al, laat het even weten in de NPO Luister app.
4: Jade Lauren.
5: Hi, dit is Jade Lauren.
4: GGZ.
5: Your city?

0: let's go. Ik heb een tourmanager gechanteerd.
1: Okay, we went through everybody. Who did it?
0: Bij wie hoort dit verhaal?
2: Tatjana die zegt, ik denk Nordin, ik ken hem persoonlijk niet. Maar zoals we horen is hij wel een beetje narcistisch. Haha, no offense.
0: Ja, dat is echt iets wat ik zo vaak terug te horen krijg van mensen die naar de radioshow luisteren. Maar ik denk dat toch een beetje geframed wordt daarin, hoor.
2: Dat je narcistisch bent?
0: Ja.
2: Nou, je hebt wel narcistische trekjes, maar je hebt niet officieel.
0: Maar dat zeg je altijd.
2: Leandro die zegt, moet wel Nordin zijn. Hij heeft veel shows de laatste tijd.
0: Goed gezien, Leandro.
2: Ja, klak het. Iemand die zegt, Wef had eerder gelogen tegen de politie. Dus 100% Wef.
1: Who did it?
3: Het was Wef.
2: Ja, ik was het once again. Wou ik weer liegen tegen de politie. Het spijt me echt zo erg. Maar ik kreeg zo een stress toen ik de politie zag in Duitsland. We reden namelijk de grens over met mijn tourmanager. En ik weet niet waarom. Ik kreeg een soort van paniekaanval. En ik zei tegen hem, oh god, ik heb geen werkvergunning. Dus je moet niet zeggen dat ik ga werken in Duitsland. En hij zo, waar heb jij het over? Dus ik zo, nee. Want de politie die kwam me aangelopen. Ik zeg, je gaat nu zeggen dat we niet voor werken zijn. Hij zegt, doe eens even normaal. Dit is gewoon
0: tegen de politie, denkt hij.
2: Ja, hij denkt, ik ga niet liegen. Dus ik zei, nee, je gaat maar gewoon liegen, want je werkt vandaag voor mij. En anders is het ook klaar, je liegt maar gewoon. En hij zo, wef, van, doe even normaal. En hij doet het raam omlaag en die agent vraagt, waar gaan jullie naartoe? Ja, en ik noemde dus die club op en toen ging het raam weer omhoog. En toen zei, wef, je hebt helemaal geen werkvergunning nodig voor Duitsland.
0: Ja, want het hoort bij Europa, dus volgens mij kan dat gewoon.
2: Ja, ja, ik heb het namelijk ooit een keer gehad dat ik in het buitenland moest werken. En toen had ik geen werkvergunning. Dus dat was echt gezeik.
0: Maar was je daar toen langere tijd? Ja, ik denk als je er heen en weer gaat, dat het misschien ook. Maar jij hebt dus gewoon eigenlijk...
2: Nee, ik heb het niet gedaan.
0: Gedwing, als die politie dus door ging vragen en hij zou dus zeggen van...
2: Ik kreeg paniek.
0: Besef dat jij gewoon tegen jouw tourmanager zegt dat hij moet liegen tegen de politie. Dat vind ik best wel heftig, hoor.
2: Hij heeft het uiteindelijk niet gedaan.
0: Nee, maar daar gaat het niet om. Jij zegt tegen hem dat hij moet liegen.
2: Nou, ik heb het goed gemaakt met een chocolaatje.
0: Nou, vandaag was het Wef. Morgen rond deze tijdstip kom je er ook weer achter wie van ons twee liegt en wie er de waarheid spreekt. En zo meteen een best wel bijzonder verhaal. Er is namelijk iemand ontslagen uit het onderwijs omdat ze een hoofddoek zou dragen.

0: En ik heb afgelopen donderdag mijn angst overwonnen. Ik kwam niks vermoeden de studio ingelopen en heel mijn bureau stond vol, of lag vol, met slangen. En toen gebeurde er dit.
1: Ik heb een koningspython om mijn nek en ik ben echt aan het shaken tot de grond.
2: Hoe voel je? Voel je jarig?
1: Ik voel me helemaal niet jarig. Ik voel me totaal niet jarig. Die grote beweegt echt veel.
0: Ja, mocht je dit nou hebben gemist, geen stress. Check op voor onze socials, Noorden en Wef. Daar staat het hele fragment. Dan zie je mij dus met die koningspython om mijn nek. En het is 2026, het jaar van veel veranderingen. En ook het jaar waar dingen aan het licht komen. Maar 2026 is schijnbaar nog steeds het jaar dat je ontslagen kan worden omdat je een hoofddoek draagt. Zometeen gaan we dat erover hebben.

0: die mensen denken. Want er is een reden dat je bepaalde dingen doet.
1: Ja.
0: Maar je moet jezelf de ruimte geven om die nieuwe persoon te worden.
2: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phoenix Talks.
3: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl. Dan gaan wij jou proberen te helpen.
4: Noordin en West. Zometeen Jonna Fraser met Panna, maar eerst topperig met Baga.

apotheker op je waist, maar je runner is Chanel. Je kan zeggen wat je wilt, maar het trekt je aan. Breng je naar de stores en ik adore je. Ze zegt, heet je echt Dior? Ik zeg, ik drip je in mijn echte naam. Zeg maar wat je wil, ik kan je grijpen bij je keel. Zomaar willen al je vrienden en je coachen. Ik spits, ik heb er veel, geef Foden. Wat je spleen.

0: draag je een hoofddoek, dan kan het zomaar zijn dat je niet overal mag werken.
1: Noordin en Web.
0: Uit onderzoek van de Radboud Universiteit blijkt dat vrouwen met een hoofddoek bij een sollicitatie 2 tot 7 keer minder positieve reacties krijgen dan vrouwen zonder migratieachtergrond. En dat onderzoek is 2 jaar geleden. Deze maand kwam er naar buiten dat een meisje van 15 jaar bij de Jumbo is afgewezen voor een bijbaantje omdat ze een hoofddoek draagt. En in België is er een docent ontslagen puur omdat ze een hoofddoek droeg.
2: Hoe kan dit?
0: Welkom in 2026.
2: Ja, België is letterlijk een buurland van ons. Ik had echt niet verwacht dat dit daar zou kunnen, dat je nog ontslagen wordt. Je hoort inderdaad wel heel vaak dat iemand niet wordt aangenomen. Maar in principe mag dat toch niet?
0: Nou, ik weet, in Nederland hebben wij vrijheid van godsdienst.
2: Ja?
0: Dus in Nederland mag je volgens mij gewoon welke godsdienst.
2: Volgens mij, dat is toch een grondrecht?
0: Ja, ja, dat is een van onze grondwetten, grondrechten om Nederlander te zijn. Dus mij verbaast het dan best wel dat je afgewezen kan worden omdat je een hoofddoek draagt. Wat mij sowieso ook verbaast, en dan moet ik ook gewoon zeggen, ken ik ook met mensen om me heen, die zich oncomfortabel voelen of zich eraan irriteren als iemand een hoofddoek draagt.
2: Ja.
0: Ik
2: snap.
0: Misschien als je aan het luisteren bent in de NPO Luister, en jij hebt dit ook, want we willen gewoon het gesprek aangaan met iedereen. Misschien kan je mij dat uitleggen wat daar dan zo vervelend aan is. Want ik zie gewoon een mens. Ik heb zoiets van, of jij een hoofddoek draagt, rood haar, zwart haar, of hoe jij eruit ziet of op straat loopt, het boeit mij gewoon niet. Maar dat heb ik dan echt met iedereen die zich... doe lekker wat jij wil. En dan denk ik van, hoezo kleeft er dan zoveel negativiteit aan een hoofddoek? Ik snap dat niet. Ik kan daar niet bij met mijn hoofd.
2: Nou, we gaan ook straks bellen met een docent, Hadija. Want ja, dit kan toch niet zomaar bij haar gebeuren?
0: Bij haar is het dus gebeurd. Zij is docent. Dan maak jij je dus hard voor de volgende toekomst, de volgende maatschappij. Kan je dus een inspirerend persoon zijn. Misschien heeft iemand wel in de klas juist een behoefte aan om iemand met een hoofddoek te zien. Of juist goed om die verbreding in te gaan. En zij is dus gewoon ontslagen omdat ze een hoofddoek draagt.
2: Ja, ja, ik kan het gewoon bijna niet geloven. Ik moet haar verhaal echt horen.
3: Don't know who's been gassing them up. You know you

0: Ontslagen worden niet om wie je bent, maar om je hoofddoek.
1: Phoenix. Noordin
2: en Wef.
0: We zagen het pas geleden in Nederland, maar dat is ook echt gebeurd bij de Belgische docente Hadija. Ze weigerde haar hoofddoek af te doen, waardoor ze niet meer mocht lesgeven op haar school. Volgens haar gaat het niet alleen om haar baan, maar ook om het recht om haar geloof te uiten. Hallo Hadija.
3: Hallo.
0: Ja, ik heb zoiets van, hoe kan dit? Kan je kort omschrijven wat er is gebeurd?
3: Ja, hoe kan dit? Inderdaad. Om het verhaal een beetje kort te houden. Het is al 3 jaar... bezig eigenlijk, maar ik ben dus aangenomen geweest als docenten met mijn hoofddoek. En er was ook nooit enig probleem, totdat ik eigenlijk iemand ben tegengekomen van de politicus. Ja. En hij vond eigenlijk dat ik niet voor de klas mocht staan met mijn hoofddoek. En hij heeft er dan voor gezorgd dat er een verbod zou komen. En dat heeft hem in 2024 gedaan. Voilà.
4: Maar heeft hij is dit landelijk gebeurd of heeft hij de school gemaild?
3: Dus alle scholen net. Ja. Dus alle scholen die verbonden waren, dus, daar heeft hij voor gezorgd dat en leerlingen en leerkrachten geen hoofddoek meer mochten dragen.
0: En weet jij zijn reden dan? Want je zegt, je hebt hem gesproken. Gaf hij een reden?
3: De reden is, je moet neutraal zijn. En verder niet, ja. En ik heb dan een poging gedaan om te vragen, mag ik een turban aandoen of een baret? Maar dat was ook allemaal afgewezen, want hij vond dat alles wat ik zou dragen op mijn hoofd, ja, religieus gezien zou zijn. Dus ja, begrijpen wie begrijpen kan. Ja.
4: Wat deed het met je toen je dit hoorde?
3: Ja, dat is een grote impact, hè, op je welzijn en je zelfvertrouwen. Omdat je wordt niet meer gezien als persoon. Maar ja, je doet je werk wel goed, maar het is hoe dat je eruit ziet. Dus ja.
0: Ja, maar
3: heel moeilijk te begrijpen.
0: Ik denk ook letterlijk je vrijheid. Want in Nederland hebben we gewoon vrijheid van godsdienst. Maar hoe zit dat dan eigenlijk in België?
3: Ja, België is ook... we hebben ook vrijheid van godsdienst grondwettelijk beschermd. Maar een school mag bijvoorbeeld een neutraliteitsprincipe invullen. En dat kan zijn, één daarvan, zichtbare tekens dan verbieden. Je levensbeschouwelijke kentekens, ja. En het slotte van al is... Niemand is neutraal. Hè. Iedereen stapt met een bepaalde visie, hè, in de klas. Maar ik vind wel, neutraal in het handelen, elk leerling gelijk behandelen, vind ik absoluut wel een nut. Dat moet zeker kunnen. Allee, dat moet zeker een regel zijn. Hè. Maar ja, uw zichtbare identiteit. Ik kan bijvoorbeeld mijn hoofddoek niet afzetten, omdat dat mijn identiteit is. En als ik een deeltje van mezelf zou moeten achterlaten aan de schoolpoort, zou ik mezelf toch niet zijn, hè?
4: Maar wat doe je dan nu? Ja. Want docent word je denk ik ook niet zomaar. Dat is een bepaalde passie dat je de volgende generatie wilt helpen. Dat je iets wilt doen, dat je iets wilt teruggeven aan de maatschappij. En hoe ga je dan verder als je hoort van, nou, zolang jij een hoofddoek op hebt, ben je hier niet welkom?
3: Ja, blijkbaar in België, er zijn heel veel scholen die het verbod invoeren. Omdat ze zogezegd iedereen gelijk willen behandelen. Maar als we gaan kijken, onze maatschappij is zo divers.
4: Ja, dat wij gewoon leerlingen moeten aanleren.
3: Ja. Ja, ik word letterlijk van mijn werk echt verwijderd. Hè.
0: Jeetje, wat heftig.
3: Ja. Ik sta ook in het buitengewoon onderwijs. Dat is een speciale doelgroep. Leerlingen met een mentale beperking, gedragsproblemen.
0: Maar heb je dan nu werk?
3: Ik heb wel... Ja, nu ben ik ontslagen, hè? Maar ik heb wel jobaanbiedingen gekregen. Maar ja, mentaal ben ik nu... ik moet nog eventjes mijn evenwicht zoeken, want mentaal ben ik daar nog niet klaar voor. Sorry. Na al dit gebeuren. Het is nog heel vers ook, hè. Dus...
4: Ja, kijk, ja, hebt, Hadija, dat is iets waar vrouwen dus met een hoofddoek ook meer mee te maken krijgen. Kijk, jij bent docent, jij wordt dan ontslagen en het is, want we moeten neutraal zijn. Maar we kunnen er gewoon van uitgaan dat vrouwen die een hoofddoek dragen, die worden nagekeken of daar wordt iets van gevonden of die krijgen minder kansen of die worden dus ontslagen door die reden. Wat wil jij vrouwen meegeven die een hoofddoek dragen?
3: Ja, ik wil ook even meegeven dat het discriminatie is. Hè. Dat, mensen willen dat precies niet benoemen. Maar ik zou zeggen tegen de meisjes die een hoofddoek dragen, blijf vooral jezelf. Je hoeft geen deel van je identiteit te verbergen om professioneel te zijn, om waardevol te zijn. Ik denk dat wij moeten gaan kijken naar het gelijk behandelen. En iedereen verdient toch een werk of een studierichting

0: waarbij hij, allee, zij zichzelf kan zijn. Nu met of zonder hoofd, dat maakt niet uit. Of kruisje, dat maakt ook niet uit. Ik vind dat iedereen zichzelf moet zijn.
1: Alicia, dank je wel. Dank je wel voor jouw tijd en heel veel sterkte daar. Wij leven ontzettend met je mee.
0: Dank je wel.
2: Yo, Jay, what's good? Hey, Pix, wat zeg je, man?

0: Kledingkast klaar voor de herfst? Zomer eruit, trui erin. Draag je iets niet meer of is het kapot? Ook dat mag in de textielbak. Niet dumpen, wel droppen. In een dichte zak, in de textielbak.
1: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
0: Strandlaken versleten na al die zonnige dagen? Drop hem in de textielbak.
2: Bereik jouw doelgroep op Phonix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
2: Odido. Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonixads.nl. Your city, your sound.
4: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
5: Gratis boekhouden? Ja, echt gratis! Met Administratie X krijg je een compleet boekhoudpakket voor €0. Geen proefperiode, geen creditcard, gewoon gratis. Administratiex.nl. Gratis boekhouden, goed geregeld.
4: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
6: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
7: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
8: Het laatste nieuws uit de scene check je natuurlijk altijd via phonix.nl/news.
9: It's Complicated met Jay
10: en Mahi. We bespreken eeuwenoude vragen en moderne problemen.
9: Elke week geven wij antwoord op een complicated question. Zo, en de vraag die we deze week in onze inbox kregen, It's Complicated.
10: Iedere zondag een nieuwe aflevering op alle Phonix-kanalen.
11: Blozend goudbruin, met een lichte crisper in de korst en natuurlijk een kruidige vulling, met meer smaak. Van Kadiz. Zie je hem voor je? Kadiz Happy Halal worstenbrood? Wat je ziet is wat je hapt.

0: Goedenavond, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Er is iemand opgepakt voor betrokkenheid bij Shiny Hunters, de groep achter de hek bij Odido. Het is een Nederlandse man van 23, meldt RTL Nieuws. Hij kreeg 3 jaar geleden al 4 jaar celstraf voor hacken en afpersen van bedrijven. Sinds begin dit jaar was hij vrij. Shiny Hunters claimt ook achter de hek te zitten bij de FBI begin deze maand. Daarbij zijn er gegevens buitgemaakt van duizenden medewerkers en sollicitanten. Als het aan de Europese Commissie ligt, is het afgelopen met greenwashing. Bedrijven die zich milieuvriendelijker en duurzamer voordoen dan ze echt zijn, krijgen voortaan te maken met nieuwe regels. Zo mogen ze geen claims meer als ecologisch of biologisch afbreekbaar meer op hun verpakking zetten, als ze dat niet kunnen bewijzen. Volgens een juridisch expert is dat beter voor consumenten.
1: Het wordt duidelijker dat bepaalde taal eigenlijk niet meer geaccepteerd wordt. Het is gewoon te vaag. Kijk, je moet als consument begrijpen wat iemand bedoelt. Als hij wil zeggen dat een product bijvoorbeeld duurzamer is. En als je vage woorden gebruikt als groen, milieuvriendelijk, goed voor de planeet, dan schept het aan de ene kant heel hoge verwachtingen. En maar aan de andere kant weet je eigenlijk helemaal niet wat ermee bedoeld wordt of wat een bedrijf daaraan bijdraagt.
0: En dus moeten de bedrijven concreter zijn. In Turkije moet een populaire komiek 1,5 jaar de cel in. Volgens de rechtbank had hij president Erdogan beledigd tijdens een optreden. De comedian staat bekend om zijn grappen over de politiek in Turkije. Hij werd begin juli opgepakt nadat een fragment uit zijn show op YouTube viral was gegaan. Ja, en beren zorgen voor overlast in Canadese woonwijken. Die dieren lopen nu supermarkten in of snuffelen rond in tuinen van mensen. Zo ook bij deze man. Hij gebruikt nu Halloween-versiering met geluid om die beren weg te jagen.
2: It absolutely scared the bear to the point where it peed itself. As it walked away.
0: Ja, het werkte dus. En dat er overlast is van beren komt door de warme zomer in Canada. Ook de droogte en de bosbranden daar. Daarom hebben ze in de bossen niet genoeg te eten en gaan ze op zoek in woonwijken. Het weer vanavond langs de kust en in het westen van het land flinke buien met ook kans op onweer. Morgen in de rest van het land een mix van zon en bewolking bij 20 tot wel 27 graden in het zuiden.
3: Luister deze week naar Funix en maak kans op tickets voor Delisa. Aanstaande zaterdag in Paradiso, Amsterdam. Meer info? Check funix.nl of de NPO Luister-app.
4: Noordien en West. En zometeen kun jij die kaarten winnen. Hoe? Dat ga ik je zo meteen vertellen.

0: En super tof nieuws, want deze week geven we kaarten weg voor het live concert van Delijsa.
1: Phoenix,
2: Noordin
1: en Wef.
0: En zaterdag 3 oktober staat ze in Paradiso in Amsterdam. Vorig jaar was ze nog Artist of the Year female en verkocht ze haar Melkwegshow uit. En nu is Paradiso aan de beurt. Ze is echt big steps aan het maken. En wil je erbij zijn? Reageer Delijsa in de NPO Luister-app.
3: En de derde luisteraar die reageert in de NPO Luister-app, die wint dus die tickets. En waarom dan 3? Nou, natuurlijk omdat haar show op 3 oktober is. En de winnaar die gaan we bellen, dus hou je telefoon in de gaten.
0: Reageer Delijsa NPO Luister-app als jij erbij wil zijn.
4: Really made this bang a bite.

0: ik heb goed nieuws voor je. Dit is trouwens Coca Body, Frenna, Odio en Wizkid. Door je speakers op Phonix. Besef even, Frenna en Wizkid die gewoon samen op het tune staan.
1: Zo hard.
0: Heel bijzonder. En we kondigen het gewoon af alsof het gewoon
1: normaal
0: alsof het gewoon
1: is.
0: De normaalste zaak van de wereld is. Frenna, superster.
2: Noordin.
3: En Wef.
0: Ja, van de ene superster gaan we door naar de andere. Deze week geven we namelijk kaarten weg voor D'Liza. Zaterdag 3 oktober in de Paradiso in Amsterdam. En als je erbij wil zijn, reageer D'Liza in de NPO Luister-app. En ben je nummer 3 die dat doet, dan pak je misschien wel die tickets. Ja, Zedinio, jij hebt gereageerd, hè?
4: Ja.
0: Waarom wil je er graag naartoe?
4: Ik luister veel naar D'Liza, echt veel.
0: Wat maakt haar zo'n goede artiest?
4: Haar stem, vind ik echt. Haar energie ook op het podium.
1: Ja, want ben je al eerder naar een show van haar geweest?
4: Nee, maar ik zie het vaak op Instagram en TikTok.
0: Dus je denkt wel, als ik er 3 oktober bij kan zijn, dat is dan wel heel bijzonder in de Paradiso.
4: Ja.
0: Bro, kijk, je moet nummer 3 zijn om die tickets te pakken.
1: Maar, kijk,
0: ja, jij bent nummer 2.
4: Nee.
0: Nee, oh, geintje, we wel nummer 3.
4: Ja?
0: Jawel.
4: Nee, joh, ik dacht nee.
1: Dit was echt niet leuk, Noordin.
0: Sorry.
4: Wow, nooit in. Hoe maakt
1: het? Die was echt lelijk. Zedinio,
0: gefeliciteerd.
4: Dankjewel.
1: Ja, wie ga je meenemen?
4: Ik weet het nog echt niet.
1: Nee, dat snap ik als Noordin zo kut is.
0: Sorry, bro, sorry. Ik kon het niet laten.
4: Zo, nee.
1: Nou, heel veel plezier zaterdag 3 oktober.
4: Dank jullie wel.
0: Je bent erbij, man. Echt veel plezier dat je gegund wordt.
4: Dank je wel.
5: Working on a weekend like usual. Way off in the deep end like usual. Niggas swear they passed us, they doing too much. Haven't done my taxes, I'm too turned.

0: Een nieuwe week, een nieuwe Webs wilde weetje. En deze week misschien wel eentje die je depressie kan voorkomen.
1: Wow. Ga je dat zeggen dan al nu wat?
0: Nee. Ah.
2: Wat zeg je, mijn man?

0: botox kan werken tegen depressie?
1: Wef, wilde weetjes.
0: Dat is het wilde weetje van deze week. Ja, botox, wat je spier dus kan verslappen, waardoor je dus mogelijk misschien er knapper uit kan zien, kan dus bijdragen tegen depressie. Dit vind je wild?
2: Ja, voor mijn gevoel is depressie meer iets wat in je hoofd gebeurt. Of wat intern gebeurt. Dus ik vind het best wel bijzonder dat er externe factoren ervoor kunnen zorgen dat je depressie...
0: Ja, er is dus echt een onderzoek nu op dit moment gaande.
2: Hoe kom je daar? Hoe kom je op dit idee?
0: Ik heb een artikel gezien waarbij ze dus nu aan het onderzoeken zijn of botox in je voorhoofd kan werken tegen depressie. Oh. En ik heb zoiets van, wij gaan niet jaren wachten. Wij gaan het antwoord donderdag al geven.
2: Ja, want ik weet wel dat botox wordt ook wel gedaan voor tegen migraine heb ik het
0: tegen
2: idee,
0: migraine,
2: toch?
0: Tegen tandenknarsen, maar ja. Er hangt ook een bepaald stigma rondom fillers, botox. Je hoort eigenlijk altijd wel negatieve verhalen.
2: Ja, en terecht ook als in...
0: Ja, zeker. Je moet
2: denk
0: je
2: dat het wel iets is waar we kritisch op moeten en mogen zijn.
0: Ja, ja.
2: Dat iedereen neemt maar een spuitje en die denkt dat het hartstikke normaal is.
0: Klopt, inderdaad. Dus eigenlijk wil ik als eerst weten aan de Fanny Xfam, hoe denk jij over botox? Kijk, ik zelf vind het een geweldige uitvinding. Ik vind het
2: want wat doet botox? Dat legt botox, je spier lam, waardoor je dus minder rimpels krijgt.
0: Ja, precies, inderdaad. Dus kraaienpootjes, voorhoofd. Ik ben er gewoon heel eerlijk in. Ik ben ook een persoon die het doet. Maar ik ken genoeg mensen die er gewoon hard op tegen zijn. En dat mag ook. Dus ik doe zelf ook botox,
2: maar dat is wel medisch, omdat ik zeg maar best wel vaak zweet. Dus mijn oksels, daar doe ik 1 keer in 3 maanden tot een half jaar doe ik daar botox in.
0: Ja,
2: en
0: dat kan,
2: en dan zweet je dus niet meer uit je oksels. Dus ja.
0: Je bent er ook gewoon heel eerlijk over.
2: Zeker.
0: Ja, dus hoe denk jij over botox? Laat het even weten in de NPO Luister-app.
1: New music. New old buddies.
3: Kevin featuring Joey Aka. Pistache. Your city, your sound.
4: Funny. Te veel keuze maakt de jongen ongelukkig. Je moet me laten als het kut is. Kan alleen presteren als het druk is. Komt wel weer. Laatste tijd ben ik alleen waar kut.

0: Wilde weetjes.
1: Botox kan werken tegen een depressie. Dat is het wilde weetje van deze week die we samen gaan onderzoeken. En we gaan natuurlijk werken naar een antwoord. En dat hoor je donderdag. Maar ik ben natuurlijk benieuwd hoe jij over Botox denkt. Want ja, heel veel mensen denken er gewoon op een negatieve manier over. Sophia die zegt, als je er zelfverzekerder door voelt, waarom niet? Alleen wel met mate, want je wilt uiteindelijk nog wel jezelf blijven. En niet ineens een compleet ander gezicht hebben. Ja, dat hoor je heel vaak, hè? Opgespoten gezicht.
2: Opgespoten bekkie, maar eigenlijk helwegenkop.
1: Amira die zegt, ik zou goed hoe jij over Botox denkt. Want ja, heel veel mensen denken er gewoon op een negatieve manier over. Sophia die zegt, als je er zelfverzekerder door voelt, waarom niet? Alleen wel met mate, want je wilt uiteindelijk nog wel jezelf blijven en niet ineens een compleet ander gezicht hebben. Ja, dat hoor je heel vaak, hè, opgespoten gezicht.
2: Opgespoten bekkie, maar eigenlijk helwegenkop.
1: Amira die zegt, ik zou het nooit nemen, is toch raar spul.

0: Dus de ene die heeft zoiets van, ja, who cares? En de ander heeft zoiets van, ja, het is toch wel iets wat je in je lichaam stopt. Dus ik wilde toch wel verder gaan onderzoeken. Want wie weet kan je dit voor veel meer dingen gaan gebruiken, toch?
1: We gaan het zien. En deze week ga je er dus achter komen. Elke dag rond dit tijdstip, rond de klok van 6:30, tussen 6:30 en 6:45, komen we een stap dichterbij met of Botox helpt tegen depressie. En donderdag het final. De final.
0: Je bent echt goed in Engels. Zullen we het gewoon in het Nederlands doen?
1: En ik laat je gewoon lekker achter. Later.

0: effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funnixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funnix Ads. Your city, your sound.
1: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.
2: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
3: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
4: Simyo.
2: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
5: Het laatste nieuws uit de scene check je natuurlijk altijd via funnix.nl/news.
6: Hey, zin in Afro vibes? Check dan nu Funnix Afro. De heetste Afrobeats en Amapiano.
7: Funnix Afro.
6: Luister op funnix.nl of in de gratis NPO luisterapp.
8: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop, ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
9: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
10: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij Carspot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. Carspot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
11: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar €6. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl.
12: Honor the craving.
13: Domino's.
14: Funnix, yeah!
15: It's complicated met Jay
16: en Mahi. We bespreken...

0: complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl.
1: Op NPO Start stream je altijd iets dat past bij jouw mood. Dus of je nou zin hebt in het drama van een ander, gewoon ongegeneerd wil lachen, of toch nog even blijft bingen voor nog één laatste aflevering. Wat je mood ook is, streaming start hier. NPO Start.
2: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
3: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
4: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
2: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
4: En nu denk ik, ach man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
5: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. De overheid moet meer doen tegen de achterstanden bij de vernieuwing van bruggen en sluizen. Daarvoor waarschuwt het Economisch Instituut voor de Bouw. Als dat niet gebeurt, dan ontstaat er voor 20 miljard euro aan economische schade, zegt het instituut.
1: Met name ook natuurlijk voor het goederenvervoer, voor het vrachtverkeer, dat moet omrijden. Ook op bij de vaarwegen krijg je allerlei beperkingen. En dat levert economische schade op voor die partijen. Dus dat zit in tijd en geld. En voor een stukje zit het bij de wegen, ook bij het personenverkeer, dat er soms ook last van heeft. Dus ja, er liggen nogal wat problemen.
0: De grootste schade ligt bij 3 stalen bruggen. De Merwedebrug, de Zuurhofbrug en waarschijnlijk over een paar jaar ook de Van Brienenoordbrug. Dat zijn echte verkeersaders. Er is iemand opgepakt voor betrokkenheid bij hackersgroep Shiny Hunters, de groep die inbrak bij Odido. Het is een Nederlandse man van 23. Hij kreeg 3 jaar geleden 4 jaar cel voor het hacken en afpersen van bedrijven. En sinds begin dit jaar was hij weer vrij. De hete, droge zomer die heeft de Nederlandse economie 9,2 miljard euro gekost. Dat blijkt uit onderzoek van verzekeraar Allianz. Bij warm weer werken mensen minder hard en wordt er bijvoorbeeld minder snel gebouwd. Dat kost geld. En ook de lage waterstand van de Rijn speelde mee. Veel bedrijven die moesten noodgedwongen hun spullen over de weg vervoeren, zegt de verzekeraar.
2: Die grote hoeveelheid die normaal naar het Roergebied gaat over of met een binnenschip, ja, die grote hoeveelheid die krijg je nooit over de weg. Men ziet al met een heel grote congestie op die wegen. En natuurlijk, dit effect gaat die congestie alleen nog maar vergroten. Dus, en de productiviteit gaat dan nog naar beneden, ook in de transportsector, door dit gevolg.
0: En veel bedrijven die vervoeren hun spullen over de rivier, dat kon deze zomer. Maar dus niet of duurde langer. Het weer, stevige buien vanavond. Vannacht een graad of 15, morgen droog, wolken en zon en vrij warm met 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Luister deze week naar Funix en maak kans op tickets voor Delijsa. Aanstaande zaterdag in Paradiso, Amsterdam. Meer info? Check funix.nl of de NPO Luister-app.
4: Naomi. Oh, wat gezellig. Je bent weer ingetuned bij de blok. Zometeen Gino 9, maar eerst Russian Drow, Alejandro en Wizkid met Bongo.

0: Ja, een hele goede avond. Je bent weer ingetuned bij...
1: De Blok!
0: De show met verhalen uit jouw stad. Ja, vanavond is het weer tijd voor een nieuwe Artist of the Week. Wie dat wordt, dat weet jij later, maar eerst. Dit weekend zag ik een meid met een Amy Winehouse shirt aan. Nou, als je dit nog niet weet van mij, ik ben echt groot Amy Winehouse fan. Dus ik dacht, nou, wat leuk, another fan. Dus ik zeg, hey, superleuk je shirt. Zij zegt, thanks. Ik zeg, oh my god, ben je ook zo fan van Amy? En tot mijn grote verbazing zei zij nee. En toen dacht ik, huh, maar wat stom. Als je geen fan bent van Amy, waarom zou je dan een t-shirt van haar dragen? Ja, ik merkte dat ik het gewoon een beetje vreemd vond. En ik was eigenlijk gewoon een beetje aan het judgen, ik zeg je eerlijk. Ja, en ik denk dat het gewoon puur komt omdat ik zelf zo'n ontzettende fan ben. Want normaal vind ik het zo irritant als mensen zeggen... ja, je mag geen merch dragen van deze band of je mag geen merch dragen van deze artiest. Want je bent geen echte fan of je kent niet alle nummers, bla bla bla. Dan denk ik altijd, ja... Wat lul je, wat boeit dat eigenlijk? Vind ik normaal gesproken. Ik ben heel erg benieuwd wat jij ervan vindt. Laat het me weten in de NPO Luister-app. Kan je merch van een artiest dragen zonder echt naar die artiest te luisteren? Let me know.

0: The Block met Naomi.
1: Kan je merch van een artiest dragen zonder echt naar die artiest te luisteren? Ja, dat vroeg ik me af. Ik heb altijd zoiets van ja, boeien. Maar toen ik dit weekend iemand zag lopen met een Amy Winehouse shirt en zij vertelde mij dat zij geen fan was, toen dacht ik, vind ik een beetje vreemd. Dus ben ik dan hypocriet of is mijn mening toch anders dan ik dacht? Nou, ik was benieuwd naar jouw mening. Dat kon je me laten weten in de NPO Luister-app. Ja, Vera die zegt, ja, best gek toch? Oké. En Melissa stuurde een memo.
2: Nee. Eerlijk? Nee, dat kan niet, man. Nee, dat gaat er niet in. Goedenavond.
1: Een hele goede avond, Melissa. Je bent hartstikke duidelijk. I love it. Leroy zegt, ja, lekker boeiend. Als je het gewoon een mooi shirt vindt, dan moet dat gewoon kunnen, zegt hij. Ja, Timothy zegt, ik zou het zelf niet dragen als ik geen fan was. Timothy, daar hoor ik jou in. Want stel je voor, ik draag een shirt van, ja, weet ik veel. Gewoon iemand waar ik geen fan van ben. En dan komt iemand naar me toe en zegt, oh mijn god, ik ben ook zo'n fan. Wat is je favoriete nummer? Ik zou wel een beetje ongemakkelijk zijn, denk ik. Dus dat voel ik wel. Diallo stuurde ook een memo in de NPO Luister-app.
3: Goedenavond, Naomi.
1: Goedenavond.
3: Gezellig en leuk dat je er weer bent. Heb je een goede weekend gehad?
1: Ja.
3: Ja, ik vind het niet kunnen, hoor. Ik vind het echt niet kunnen. Als jij niet zo'n fan bent, dan ga je niet in een shirt lopen op een pet op. Dat afbeelding van iemand, nee, dat kan niet. Je hoeft niet de liedjes mee te zingen, maar dan moet je toch wel fan zijn. Anders niet. Werk ze.
1: Dankjewel, Diana. Oké, duidelijk. Nou ja, bijna iedereen vindt dus dat het echt niet kan. Dus dat je wel iets ervan moet kennen of een beetje fan moet zijn. Hartstikke duidelijk. Nou, zou jij een pet of een t-shirt van deze artiesten dragen? Dit zijn Christian D. en Dior met 30 Degrees.

Hallo, mami. Lo que no sirve.

0: Plak. En je hoorde ze met Mami.
1: On the Block met Naomi.
0: Als je mij een beetje kent, dan weet je dat ik veel te graag mijn tijd besteed door te scrollen op TikTok, Instagram en al die dingen. Ja, en daardoor beland ik heel erg vaak in de verste hoekjes en gaatjes van het internet. En soms kom ik dan van die dingen tegen dat ik echt denk van, hoe ben ik hier in hemelsnaam in beland? Kijk, dat zijn best wel leuke ontdekkingen, die wil ik gewoon niet voor mezelf houden. Dus daarom neem ik jou elke dag mee in mijn internet rabbit hole. Wat heb ik nou weer op het internet gezien? Nou, ik zag dat er een BN'er in Ridderkerk komt wonen. Heel toevallig. Vorige week liep ik door in de kerk en toen dacht ik letterlijk van, wie wil hier wonen? Dit wil toch gewoon niemand? Nou, with all the respect, iemand wil dat dus wel, namelijk Gio Latoy. En Rijnmond ging in Ridderkerk langs om te vragen of de mensen het daar al hebben gehoord. Luister maar mee.
2: Ja, dat heb ik gehoord.
3: Ik heb wel iets vernomen van Gio en zijn vrouw.
4: Geen flauw idee.
5: Gio Latoy heeft deze villa gekocht voor 1,4 miljoen.
4: Oh, dat witte huis. Wat een lelijk huis.
5: Maar is Ridderkerk een beetje BN'er-proof? Buren van?
6: Van nieuwe woners. Ik had zo'n balkon zien staan met kindje.
7: Hartstikke gezellig. Altijd leuk toch? Ridderkerk is the place to be.
8: Er zitten hier gewoon kinderen te wachten om te zien dat hij langskomt.
0: Ja, I was wrong. Ridderkerk is the place to be. En die kids zullen vast heel erg excited zijn wanneer ze Gio in de supermarkt tegenkomen.

0: actief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funxads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funx Ads. Your city, your sound.
1: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
2: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funxads.nl. Your city, your sound.
3: In the mood for vibes?
4: Luister dan nu het subchannel Funx Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
3: Jij brengt de mood bij de vibes.
4: Funx Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.
5: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
6: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
5: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
7: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
8: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. Premier Jette heeft spijt van een uitspraak die hij gisteren deed op het partijcongres van D66. Over mensen die de LHBTI-gemeenschap en andere minderheden aanvallen, zei hij dat ze die niet laten winnen, maar vol op hun bek laten slaan. Hij kreeg veel kritiek op die uitspraak, ook van partijen in de Tweede Kamer. Jette zei dat hij het netter had moeten verwoorden en dat hij het niet letterlijk bedoelde. De verdachten van het voorbereiden van een terroristische aanslag bij een Britse luchtmachtbasis zijn op borgtocht vrijgelaten. De vijf werden gisteren opgepakt. De motief is nog onbekend, zegt correspondent Fleur Lansbach.
1: Er zijn nog steeds meerdere onderzoekssporen waarnaar gekeken wordt. Ook over wat de verdachten precies wisten en wat hun motieven waren. Dus wisten deze mensen wel waarmee ze bezig waren en wat ze in hun busjes aan het vervoeren waren?
0: De vijf zijn vrijgelaten onder strikte voorwaarden. Ze blijven nog wel verdachten. De overheid moet meer doen tegen de achterstanden bij de vernieuwing van bruggen en sluizen. Als dat niet gebeurt, dan ontstaat er voor 20 miljard euro aan economische schade. Daarvoor waarschuwt het Economisch Instituut voor de Bouw. De grootste schade ligt bij 3 stalen bruggen, waaronder de Merwedebrug. En na dagen van onderhandelen over de begroting van de Vlaamse regering zijn een minister en een partijmedewerker vandaag onwel geworden. Vermoedelijk door het vele werken. De deadline voor de begroting die was vanmiddag, maar wordt uitgesteld, zegt premier Diependalen.
2: Ik denk dat de gezondheid van onze medewerkers en onszelf belangrijker is. En dan denk ik ook dat we maar beter een extra dag of 2 dagen nemen om te kijken wanneer we wel naar het parlement kunnen gaan.
0: En de partijen komen er niet uit omdat er veel bezuinigd moet worden in Vlaanderen. Het weer nog. Vanavond nog een aantal stevige buien, mogelijk met onweer. Vannacht een graad of 15. Morgen droog, wolken en zon. En vrij warm, 20 tot lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Luister deze week naar Funix en maak kans op tickets voor Delijsa. Aanstaande zaterdag in Paradiso, Amsterdam. Meer info? Check funix.nl of de NPO Luister-app.
4: Naomi. Zometeen aan de blok, fresh en KM met Bare Minimum. Maar eerst Jack Harlow, dit is Loving On Me.

0: Hier bij Funix supporten we natuurlijk altijd nieuw talent. En dat doen we hier aan de blok door elke week iemand te benoemen als onze.
1: Artist of the Week.
0: Ja, ik heb hier een bak vol met ballen liggen van die loterijballen. En in elk balletje zit de naam van een opkomende artiest die hier achter de schermen al door de keuring is gekomen. Dus dat betekent, wie ik er nu uitgrabbel, die hoor je deze hele week op Funix. En die komt donderdag langs voor een interview en een live performance. Helemaal zin in. Ja, aanmelden kan natuurlijk ook nog steeds. Nieuw talent is echt altijd welkom. Dus, wil je nou ook de hele week gedraaid worden hier op Funix? Stuur dan even een mailtje naar mij op naomi@funix.nl met je tune. Maar voor nu, oké, ik zal even de bak met ballen erbij pakken. Zometeen ga ik de gelukkige winnaar eruit grabbelen. Maar eerst, Milo laat het lukken.
1: Might by see.

0: Camila Cabello met Don't Go Yet.
1: Artist of the Week.
0: Ja, ja, we gaan iets superleuks doen, namelijk onze nieuwe Artist of the Week loten. Ik heb hier namelijk een bak vol met ballen liggen en in elk balletje zit de naam van een opkomende artiest die er achter de schermen al door de keuring is gekomen. En dan nu is het moment aangebroken om te gaan grabbelen. Grabbel, grabbel, grabbel, grabbel. Ja, oké, ik heb een bal gepakt. Ga ik hem nu openmaken? Ik vind het altijd heel spannend. Oh, wat spannend. Oké, ik zie een naam. Ik laat die naam zien aan mijn producer Sanne. Even kijken, ik kan je alvast verklappen. Deze Rotterdammer is echt opgegroeid met muziek. Hij was vroeger heel veel te vinden in de muziekwinkel van zijn opa. Maar daar komt hij jou donderdag hier in de studio van alles over vertellen. We gaan hem eerst even bellen. Dus ik had hoop dat hij opneemt.
2: Hallo.
0: Hallo, een hele goede avond.
2: Hi, goedenavond.
0: Spreek ik met Kroes?
2: Dat klopt.
0: Met Naomi van Vanix.
2: Hi.
0: Hey. We hebben hier net in de studio geloten die onze nieuwe Artist of the Week wordt. En nou, superleuk. Dat ben jij.
2: Hey. Oh, wat tof.
0: Ja,
2: wat tof,
0: hè?
2: Wat tof. Ja, zeker.
0: Ah, oh, wat tof. Zat je klaar? Had je het verwacht?
2: Nee, ik heb het helemaal niet verwacht eigenlijk. Maar ik was wel ready.
0: Goed zo. Nou ja, wij zijn ook ready voor jou. Want de hele week wordt jouw tune hier gedraaid op Funix. En donderdag kom je bij ons langs voor een interview en een live performance. Nice,
2: let's
0: hè?
2: Let's go.
0: Ah, goed zo. Nou, gefeliciteerd nogmaals.
2: Dankjewel.
0: We zien je sowieso donderdag. En ja, we gaan nu alvast je tune draaien. Dus je mag hem zelf gaan aankondigen.
2: Yes. Goedenavond. Mijn naam is Kroes. En dit is mijn tune, Floor.

0: Boef, Numidia, Christine, Dien, Di Quenza. Dit was Flexen.
1: The Block met Naomi.
0: Hey, luister eens. Wij moeten onze Phonics friend Romano de Legende helpen. Hij heeft een tune in zijn hoofd en hij weet niet meer hoe die heet. Nou, hij heeft me een memo gestuurd, dus luister goed. Spits je oortjes, misschien kunnen we hem helpen. Welke tune zoekt hij?
2: Ja, en deze klapper dan, die gaat zo van... Hoe ging die nou ook weer? Kut, je moet me even helpen. Zoiets van, man, oh my god, oh my god. Ik zeg je eerlijk, ik ben in love met je. Hoe je lacht en hoe je praat, man, ik zeg je eerlijk, het is altijd tof met je. Haren los of in een staart, het maakt niet uit, baby, het zit toch netjes. Wat je ook draagt, girl, het staat, maar mijn favoriet is toch dat roze setje. Nice, you, you.
0: Hele romantische tekst. En zeker zo in het Rotterdams. Ja, ik ben heel erg benieuwd. Welke tune is dit? Weet je de titel en weet je de artiest? Laat het me weten in de NPO Luister-app. Want als jij de eerste bent, dan krijg jij als beloning die heerlijke mooie paarse Phonics sokken. Dus let me know. En wie weet ga jij naar huis met die sokken.

0: met Naomi.
1: Ik vroeg je net om jouw hulp, want onze Phonics friend, Romane de Legende, die kon niet op een nummer komen. Dus hij stuurde mij een memo en ik vroeg aan jou of jij de titel en de artiest kon laten weten in de NPO Luister app. Ik ga het je even nog één keer laten horen.
2: Ja, en deze klapper dan, die gaat zo van, hoe ging die nou ook weer? Kut, je moet me even helpen. Zoiets van, man, oh my god, oh my god. Ik zeg je eerlijk, ik ben in love met je. Hoe je lacht en hoe je praat, man, ik zeg je eerlijk, het is altijd tof met je. Haren los of in een staart, het maakt niet uit, baby, het zit toch netjes. Wat je ook draagt, girl, het staat, maar mijn favoriet is toch dat roze setje. Ja, nice, you.
1: Ja, wat is het nou? Mira, Abdurrahman, Levi hadden het goed, maar ze waren net te laat. En degene die het snelst was, die heb ik hier nu aan de lijn. Dag Naomi.
3: Hey, dag Naomi.
1: Hey, ken jij veel Naomi's?
3: Nee, valt eigenlijk wel mee.
1: Ja, ik heb dat ook, maar leuk dat ik jou nu ken.
3: Ja, precies.
1: Hey meid, vond je het lastig of hoorde je meteen welke tune het was?
3: Nee, ik vond hem niet zo heel lastig. Ik deed hem in mijn hoofd zeg maar een beetje na en dan wat sneller. En toen kwam ik eigenlijk uit op het goede antwoord dus.
1: En wat is het goede antwoord dan?
3: Cho, ik mis je.
1: Dat is een hele goede tune. We gaan even kijken of die klopt. Ja, het is hem. Gefeliciteerd.
3: Yes, dankjewel.
1: Jij wint die sokken. Have fun, Naomi. Yes.
3: Dankjewel, hè.
4: Eerst was ik bang om te zeggen dat ik van je hou, maar ik kan er niet omheen meer. Bij de heel verzet op met de stappen die we maken, maar op dat

je. Check alle foto's op je Insta. Zelfs ook die met de minste likes. Jij weet het niet, ik heb niks gelijk. Yeah. Ben ik niet met je geloof me, ik mis je. Kan niet wachten tot we zijn.

0: die mensen denken. Want er is een reden dat je bepaalde dingen doet.
1: Ja.
0: Maar je moet jezelf de ruimte geven om die nieuwe persoon te worden.
2: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phoenix Talks.
3: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl. Dan gaan wij

0: effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FunnyxAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funnyx Ads. Your city, your sound.
1: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop, ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
2: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnyxads.nl. Your city, your sound.
3: Volg Funnyx op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
4: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
5: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
4: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
6: Funnyx Afro. De heetste Afrobeat en Amapiano.
7: Funnyx Afro.
6: Luister op funnyx.nl of in de gratis NPO Luister-app.
8: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
3: Check Funnyx ook op YouTube voor de leukste series, interviews en dikste sessies.
9: It's Complicated met Jay
10: en Mahi.

0: alle Funnix-kanalen.
1: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@funnix.nl.
2: Bong Simang, nieuwe week, nieuwe kansen at 360community.nl.
3: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland of Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. Een man van 24 uit Amsterdam is opgepakt voor betrokkenheid bij Shiny Hunters, de groep achter de hek bij Odido. Het zou gaan om een man die eerder 4 jaar cel kreeg voor het hacken en afpersen van bedrijven. En sinds begin dit jaar was hij vrij. Shiny Hunter claimt ook achter de hek te zitten bij de FBI deze maand. Daarbij zouden gegevens zijn buitgemaakt van duizenden medewerkers en sollicitanten. Bij een bombardement op een markt in Myanmar zijn tientallen mensen omgekomen. De aanval die was in de staat Rakhine in het noordwesten van het land. De bevolking is daar al jaren in een opstand verwikkeld tegen het militaire regime. Volgens hulpverleners werd de aanval uitgevoerd door het regeringsleger, maar dat is niet onafhankelijk te verifiëren. Bij de aanval in Myanmar zouden zeker 33 mensen zijn omgekomen. 36 anderen raakten gewond. Premier Jette heeft spijt van een uitspraak op het partijcongres van D66... over mensen die de LHBTI-gemeenschap en andere minderheden aanvallen. Zei hij dat ze die niet laten winnen, maar vol op hun bek gaan slaan. Jette zei dat hij het netter had moeten verwoorden.
1: Het zijn niet teksten die u mij heel vaak hoort gebruiken, dus was een slip of the tongue. Dat zal ik ook de volgende keer proberen te vermijden. Maar zoals u ook weet, kom ik ook graag met veel overtuiging op voor de Nederlandse normen en waarden, dat we mensen allemaal hun waarde laten en iedereen de vrijheid gunnen om zichzelf te kunnen zijn.
0: En de Belangenvereniging voor Jagers in Vlaanderen wil dat het wordt toegestaan om met pijl en boog op everzwijnen te schieten. Om overlast van everzwijnen tegen te gaan worden de komende maanden al drukjachten gehouden, waarbij de dieren worden neergeschoten. Maar de everzwijnen die trekken ook woonwijken in, en volgens Vlaamse jagers is het veiliger om daar een pijl en boog te gebruiken. Het weer nog. Vanavond nog een aantal stevige buien, mogelijk met onweer. Vannacht een graad of 15. Morgen vrij warm met 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Luister deze week naar Funix en maak kans op tickets voor Delijsa. Aanstaande zaterdag in Paradiso, Amsterdam. Meer info? Check funix.nl of de NPO Luister-app.
3: Naomi. Ja, je bent nog steeds ingetuned bij de blok. Al wat gezellig, zometeen Central Cee met Doja. Maar eerst Lange.

0: Central Cedar speakers hier on the block bij Funix. Je hoorde hem met Doja.
1: Funix on the block.
0: Als je Rotterdam een beetje beter wilt leren kennen, ja, dan moet je bij acteur Jip zijn. Op Instagram laat hij in zijn serie Roffa mijn stadje de leukste plekjes van Rotterdam zien. Maar daar kan hij jezelf veel meer over vertellen, Jip. Welkom.
2: Dankjewel.
0: Wat leuk dat je er bent.
2: Ja, heel gezellig.
0: Hey, wat is het idee achter de serie Roffa mijn stadje?
2: Roffa mijn stadje? Nou, ik maak al best wel lang op social media, TikTok, Instagram filmpjes.
0: Ja.
2: En eigenlijk overal waar ik kom gaan mensen ervan uit dat ik een Amsterdammer ben.
0: Waarom?
2: Ja, ik weet niet. Dat is toch een soort vooroordeel, denk ik, die mensen hebben van... Hij is influencer, dus hij zal wel uit Amsterdam komen.
0: En wat vind je daarvan?
2: Ja, het klopt dat er veel mensen daar vandaan komen. Maar ik ben toch echt een trotse Rotterdammer. Dus ik dacht, nou ja, het is tijd om mijn stad te representen. En even Rotterdam goed op de kaart te zetten.
0: Nice, dus je doet allerlei leuke dingen. Je gaat op zoek naar de leukste dingen in Rotterdam. Wat is dan volgens jou echt typisch Rotterdams?
2: Wat is typisch Rotterdams? Nou, ik denk, wat Rotterdam gewoon Rotterdam maakt, is dat alles super puur is. De mensen, de sfeer. Iedereen is gewoon recht voor zijn raap en zegt waar het op staat. En ja, dat wil ik hopelijk zo mooi mogelijk uiteindelijk gaan vastleggen. Ik ben pas net begonnen met de serie, maar ik heb wel plannen om Rotterdam gewoon goed op de kaart te zetten.
0: Ja, ik ben heel benieuwd. Je bent inderdaad pas net begonnen. Je hebt nu 2 afleveringen online staan. Je bent op de Euromast geweest. Ja. En je bent Feyenoord wezen kijken in Biergarten. Ja. Hartstikke leuk. Hoe was dat?
2: Ja, leuk. Ja,
0: dat moeten we gewoon gaan zien eigenlijk.
2: Ja, genieten. Kijken.
0: Gaan we doen. Wat voor leuks komt er nog meer aan?
2: Ik ben toevallig, die is vanavond online gekomen, ben ik gaan wakeboarden.
0: Ja.
2: Ik ga binnenkort naar Riff, dat surfen. En ik denk ook dat het gewoon leuk is om uitgaansleven vast te leggen. Restaurantjes, barren, misschien muziek, keer naar comedy show, van alles.
0: Leuk, comedy show. Heel leuk vind ik die.
2: Heb jij nog tips?
0: Ik zat ook meteen te kijken, wat zou ik gaan doen? Ja, uitgaan vind ik toch ook altijd wel leuk.
2: Ja.
0: Nee, ik heb geen tips. Ik ga erover nadenken, ja?
2: Doe maar.
0: Ik kom erop bij je terug.
2: Ja.
0: Hey, als iemand voor het eerst naar Rotterdam komt, wat moet diegene dan echt zien of doen, vind jij?
2: Mensen denken natuurlijk dat Rotterdam is gewoon een stuk breder dan bijvoorbeeld Amsterdam. Dan is het gewoon, ik ga naar Amsterdam en ik kom in het centrum terecht. En dat is what you see is what you get.
0: Ja.
2: Maar ik denk dat Rotterdam is gewoon zo breed dat je gewoon de fiets moet pakken en niet alleen naar de Leidbaan moet gaan, maar ook even de paar wijken eromheen. Ik denk dat zou ik aanraden.
0: Dus dat ga jij ook doen? Gewoon elk hoekje, elke straatje van Rotterdam gaan we zien?
2: Ja.
0: Hey, ik heb gehoord dat we ook nog veel meer van jou gaan zien. Want volgende week komt er iets heel erg leuks aan.
2: Ja,
0: vertel.
2: Zeker. Woensdag gaan we eindelijk live met ons YouTube-kanaal. Nieuw YouTube-kanaal, Rolmodellen met 2 vrienden. Daar ben ik echt heel excited voor. En daar ben ik nu een half jaar, denk ik, mee bezig achter de schermen. En het is nu eindelijk tijd.
0: Wat kunnen we daarvan verwachten?
2: Ja, van alles. We hebben een paar series. En de main serie wordt Rolmodellen. Dus je hebt allemaal rolmodellen. Maar hebben zij ooit een naaktmodel geschilderd of het placebo-effect getest of een hypnosetherapie gedaan? Nee, daarom zijn wij nu jullie rolmodellen.
0: Oh, sick. Oh, dus jullie gaan al die dingen doen?
2: Ja, ja. De soort van Try Before You Die-achtig concept in een rolmodellenjasje, zal ik maar zeggen.
0: Oh, heel tof. En kunnen kijkers dan ook zeggen, oh, Jip en vrienden, ik wil dat jullie dit gaan doen?
2: Ja, uiteraard. Uiteraard.
0: Nou, als je nu luistert en je denkt, ja, Jip moet echt dit doen, laat het even weten in de NPO Luister-app.
2: Yes.
0: Hey, Jip, heel erg bedankt dat je er was. Ik vond het hartstikke gezellig.
2: Dankjewel, ik vond het ook leuk om er te zijn.
0: Ja, en heel veel succes en plezier. En wij gaan het allemaal checken.
2: Dankjewel.
0: Thank you.
2: Doei.

0: On the Block met Naomi.
1: Vandaag is het precies 4 jaar geleden dat Coolio overleed. Ja, grote kans dat je weet wie het is. Zo niet, omdat je bijvoorbeeld jong bent. 1 tune van hem ken je sowieso. Ik heb het over de soundtrack van de film Dangerous Minds. Ja, zo'n 30 jaar geleden inmiddels leverde het nummer een Grammy op en werd het gekozen tot beste single van het jaar. Nou, wat mij betreft echt volledig terecht, want het is en het blijft ook echt een iconische tune. Je hoort hem nu bij Funix. Coolio en LV, dit is Gangsta's Paradise. We'll be right back.

0: Roxy Rosa met meer van jou.
1: The Block met Naomi.
0: Ja, je hoort het, je bent nog steeds ingetuned bij The Block. En het is weer request tijd. Het moment waarop jij bepaalt wat er hier bij Phonics gedraaid wordt. Dus, welke tune wil jij zo meteen horen? Laat het me weten in de NPO Luister-app met een berichtje of met een memo. En wie weet draai ik zo meteen wel jouw verzoeknummertje.

0: Water van Tyla. The Block met Naomi. Het is nog steeds request-tijd. Het moment waarop jij bepaalt wat er hier bij Funix gedraaid wordt. Elke avond weer kan je mij een berichtje sturen in de NPO Luister-app. En vanavond is het de beurt aan Ryan. Die zei namelijk, Naomi, wil je please niet zo van Murda en Ronnie voor me draaien. Brengt me altijd helemaal terug naar 2016. Nu kan ik even kijken, want ik wil hem inderdaad heel erg graag voor je draaien. Maar ik zie nu dat ik hem even niet zo goed klaar heb gezet. Dus dat gaan we even proberen te regelen. Yes, komt-ie aan.
1: Ze zegt

Is het lit of is het shit om je kind een moeilijke naam te geven? Ja, denk erover na. Je kan het me alvast laten weten in de NPO Luister-app. Want zometeen gaan we het erover hebben. Maar eerst Bruno Mars en Cardi B. Dit is Finesse.

0: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers, dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
1: Bereik jouw doelgroep op Phonics. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonicsads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonics Ads. Your city, your sound.
2: Kledingkast klaar voor de herfst? Zomer en

0: in de textielbak.
1: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.
0: Theedoek kapot na 100 campingafwasjes? Drop hem in de textielbak.
2: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
3: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
4: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
5: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
3: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
6: It's complicated met Jay.

0: spring op alle Funix kanalen.
1: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@funix.nl.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. De Duitse minister van Buitenlandse Zaken heeft tijdens een bezoek aan Den Haag benadrukt dat zijn land achter het internationaal strafhof staat. Hij zei er alles aan te doen om het te beschermen tegen strengere Amerikaanse sancties. Samen met zijn Nederlandse collega Berendsen ging hij vanmiddag langs bij het hof om de steun te benadrukken. President Trump die noemde het hof bij de VN een losgeslagen anti-Amerikaans tribunaal. Dan naar een dodelijk ongeluk in Rotterdam. Want de man die in maart een zwangere vrouw doodreed, die moet 8 maanden de cel in. Hij reed 115 kilometer op een weg waar je 50 mag. De rechtbank die kon opzet niet bewijzen, zegt deze verslaggever van Rijnmond.
1: Wat de rechtbank Ali A. wel verwijt, is roekeloos rijgedrag. En ook dat hij onherstelbaar leed heeft veroorzaakt bij de nabestaanden.
0: De Rotterdammer van 19 die zei in de rechtszaal dat hij zijn nieuwe BMW wilde testen. Hij kreeg naast de celstraf ook een rijverbod van 5 jaar. De verdachten van het voorbereiden van een terroristische aanslag bij een Britse luchtmachtbasis zijn op borgtocht vrijgelaten. De 5 mannen zijn uitgebreid verhoord en vrijgelaten onder strikte voorwaarden. Ze blijven nog wel verdachten, meldt de Britse antiterrorisme-eenheid. En de overheid moet meer doen tegen de achterstanden bij de vernieuwing van bruggen en sluizen. Dat zegt het Economisch Instituut voor de Bouw. Als dat niet gebeurt, ontstaat er voor 20 miljard euro aan schade, zegt het instituut.
2: Met name ook natuurlijk voor het goederenvervoer, voor het vrachtverkeer. Dat moet omrijden. Ook op bij de vaarwegen krijg je allerlei beperkingen. En dat levert economische schade op voor die partijen. Dus dat zit in tijd en geld.
0: Veel van de schade die had voorkomen kunnen worden als bruggen en sluizen beter waren onderhouden of eerder waren vervangen. Het weer nog, een aantal stevige buien nog. Vannacht een graad of 15. Morgen droog, wolken en zon. Vrij warm, 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Luister deze week naar Funix en maak kans op tickets voor Delisa. Aanstaande zaterdag in Paradiso, Amsterdam. Meer info? Check funix.nl of de NPO Luister-app.
4: Naomi. Ja, je bent nog steeds ingetuned bij de blok. Zometeen is het lid of is het shit. Maar eerst kleine Donna Chavante met Bij Mij.

0: met Naomi.
1: Het moment is aangebroken waarop wij als Phoenix Fam advies aan elkaar geven. Heb je zelf een dilemma? Stuur dan even een berichtje in de NPO Luister app. En dan beoordelen wij samen of iets lit is of juist echt helemaal shit. Is het lit of is het? En vandaag met Anoniem uit Den Haag. Die zegt, hey Naomi, ik moet even iets kwijt. Ik ben nu 34 weken zwanger en ik wil mijn toekomstige zoon Joaquin noemen. Alleen het is best een lastige naam, maar dus ook een hele unieke. Ja, ik vind het mooi dat de naam uniek is, maar wil niet dat mijn zoon hier later heel veel irritaties om krijgt. Iedereen zijn naam verkeerd zegt of schrijft, snap je? Daarom vraag ik me af, is het lit of is het shit om je kind een moeilijke naam te geven? Nou, Anoniem, first of all, gefeliciteerd. Wat ontzettend exciting. Ik vind Joaquin een mooie naam. Maar ik snap ook wel dat je zoiets hebt van, ja, kan ik nou een moeilijke naam doen of niet? En to be honest, dit is iets waar ik zelf ook vaker over na heb gedacht. Ik heb geen kinderen, ben ook niet in verwachting. Maar ik had wel altijd zoiets van, ik vond het soms wat zielig eigenlijk voor kids uit de klas dan. Wiens naam niet goed uitgesproken werd. En toen dacht ik wel, oh, dat lijkt me geen fijn gevoel. Kijk, ik heet zelf Naomi, dus ik weet niet hoe het is om dat te voelen. Maar ik kan me zo voorstellen dat het ook wel vervelend zou kunnen zijn. Aan de andere kant, als jij een naam hebt zoals iedereen, dat voelt ook weer een beetje basic. Dus ik weet het niet. Ik vind het moeilijk. Is het lit of is het shit om je kind een moeilijke naam te geven? Ik zit een beetje in het midden eigenlijk. Dus ik ben heel erg benieuwd wat jij vindt die nu luistert. Laat het mij en Anoniem weten in de NPO Luister app. Is het lit of is het shit om je kind een moeilijke naam te geven?

0: met Naomi.
1: Anoniem uit Den Haag wil haar zoon Joaquin noemen. Ze vindt dat de naam mooi en uniek is, maar ze wil niet dat haar zoon hier later heel veel irritaties om krijgt. Dat iedereen zijn naam bijvoorbeeld verkeerd zegt of schrijft. En daarom vraagt ze zich af, is het lit of is het shit om je kind een moeilijke naam te geven? Ja, Tatjana zegt, je moet zelf weten hoe je je kind noemt, toch? Onze dochter heet Jalila, maar iedereen moet toch zelf weten wat die doet. Fijne uitzending, thank you so much. Ja, Lucas, die kwam ook met iets. Die zei, ik vind dat je helemaal zelf moet weten hoe je je kind gaat noemen. Of het een hele moeilijke naam is of niet. Dan moet je wat vaker zeggen hoe je zijn of haar naam uitspreekt. Nou ja, lekker boeiend. Ik merk het zelf dagelijks. Ik heb een mixed race relatie. Ik ben Nederlands en mijn vrouw is Ethiopisch. En ons zoontje heet Aisea. Maar veel bekenden spreken het op de Nederlandse manier uit. Zelf spreken wij het Engels uit. Ik werk zelf in de ouderenzorg. Ik moet dagelijks meerdere keren vertellen hoe mijn zoontje heet. Omdat het niet alledaagelijks is. Maar ik vind het juist een mooie naam met een betekenis. Ik vertel het met liefde nog 100 keer. Ja, dat is mooi. Ja, ik voel dit wel wat Lucas dan zegt eigenlijk. Wat vind jij, Sanne?
2: Ja, ik snap wel dat het leuk is om een originele naam te hebben. Ik heet Sanne Visser. Ja, het is gewoon wel echt doodzaaie naam.
1: En ja, er zijn er zoveel van.
2: Dus ik vind het wel heel erg leuk om je kind een unieke naam te geven. Dat zou ik zelf ook willen. Maar toch ergens denk ik, ja, het is wel heel irritant als jij op school zit en je moet elke les weer uitleggen hoe je heet, hoe je je naam zegt. Mensen die het verkeerd zeggen, dat je uiteindelijk er maar genoegen mee gaat nemen dat mensen je naam gewoon anders uitspreken. Want dat gebeurt ook heel veel.
1: Ja.
2: Daarin denk ik, ja, als je gewoon wel het een beetje makkelijk houdt. Gewoon puur, niet vanwege de originaliteit of zo te niet doen, maar gewoon puur zodat je kind gewoon niet de hele tijd een ander hoeft te verbeteren.
1: Ja, want dat is inderdaad dus ook waar ik zelf dan over nadenk. Van, het lijkt me gewoon heel erg vervelend als je continu moet verbeteren. En
2: ja.
1: Stel je voor, je hebt een kind dat moeilijk vindt of dat wat verlegen is of zo. Ja, dat vind ik gewoon wel een beetje zielig.
2: Ja, en dat dan iedereen je naam verkeerd uitspreekt en dat je dan denkt, oké, laat maar, vanaf nu ga ik...
1: Moet je natuurlijk nooit doen.
2: Nee, maar het gebeurt automatisch. Als het je zo vaak overkomt, dan gebeurt dat wel.
1: Ja, dat is zeker waar, dat is zeker waar. Maar toch, als je zou moeten kiezen... Ja, jij hebt best wel echt een veel voorkomen naam. Als je zou moeten kiezen, zou je dan liever een naam willen hebben die unieker is?
2: Ja.
1: Dat wel?
2: Ja, ik zou wel een uniekere naam willen hebben. Ja, ik vind mijn naam saai. Het past bij mij. Ik heet gewoon zo en het is goed, zeg maar. Maar ik vind niet dat mijn moeder de originaliteitsprijs heeft gewonnen met de naam Sanne Visser. Nee,
1: dat is waar. Nee, ja, goed, dus dat is dan weer de andere kant van de medaille. Dus eigenlijk... Als de vraag is het lit of is het shit om je kind een moeilijke naam te geven, dan is het niet.
2: Het is niet poep.
1: Maar het is wel lit.
2: Super lit.
1: Lit. Ja, op zich wel. Want wat Lucas zegt over zijn zoon Aisea, dat vind ik hartstikke mooi. En wat Tatjana zegt over de dochter Jalila, denk ik ja. Het is wel mooi.
2: Ja, het is ook heel erg mooi.
1: Zo,
2: dus
1: I like it.
2: Ja,
1: dus
2: ik ook.
1: Wij vinden het lit. Ja.

0: Het was een bijzondere week hier in Rotterdam. Het was namelijk Rotterdam Pride en onze reporter Bradley was zaterdag bij het festival. Luister maar even mee.
1: Gelijkheid verdelen betekent niet dat iemand anders minder gelijkheid krijgt. Wij kunnen allebei even gelijk zijn in deze wereld. Niemand verliest daarmee. Maar soms zien mensen dat als een soort gevecht en dat snap ik niet.
0: Meer hoor je zometeen.

0: Report met Bradley.
1: Gelijkheid verdelen betekent niet dat iemand anders minder gelijkheid krijgt. Wij kunnen allebei even gelijk zijn in deze wereld. Niemand verliest daarmee. Maar soms zien mensen dat als een soort gevecht. En dat snap ik niet.
2: Afgelopen zaterdag stond Rotterdam in het teken van Pride. Na de Pride Walk kwamen de bezoekers samen op het festivalterrein voor muziek, optredens en om aandacht te vragen voor gelijkheid en acceptatie. Ik was daar natuurlijk bij en ik sprak met verschillende bezoekers en een Pride-ambassadeur over wat Pride voor hen betekent.
1: We zijn hier vandaag op het Rotterdam Pride Festival. Eigenlijk het hoogtepunt van de Rotterdam Pride Week. Ja, het zal je vast niet ontgaan zijn dat begin eerder deze week kwamen er cijfers uit dat homo-acceptatie enorm aan het dalen is bij jongeren. En dat heeft allerlei gevolgen. Je had ook nog de extreemrechtse rellen op het Malieveld, waar mensen riepen homo's wegwezen. Nou, en wat gebeurt er eigenlijk met Pride? Je ziet dan dat er eindelijk een veilige ruimte is waar queer mensen volledig zichzelf kunnen zijn. En eigenlijk willen we natuurlijk ook gewoon daarmee uitstralen dat, ja, dat is niet alleen voor ons. We willen dat iedereen zichzelf kan zijn.
3: Ja. We staan hier op Pride Festival vandaag. Een mooi protest en een viering van het kunnen zijn wie je wilt zijn.
2: Waarom is het eigenlijk belangrijk?
3: We leven hier in een vrij land, dus iedereen moet zich gewoon kunnen uiten hoe ze dat willen, maar dat realiteit leert dat nog niet altijd mogelijk is. Het is juist belangrijk om dit soort momenten te pakken om te kunnen vieren dat je jezelf mag zijn.
4: I think it's important to be here as part of the community, so that's why I decided to join here.
5: It's actually my first Pride Parade, so I am very excited to be here. I'm glad I was brought in, and yeah.
4: How do you feel around all the likewise people?
5: I'm very happy. It feels very reassuring and seeing so many like-minded people, and yeah.
4: Yeah, I would agree with that. I think nowadays it's getting a bit tougher for the community, and I think moments like this really mean a lot as they show you that you're not alone with what you do and who you are, and it's just good to be whoever you want to be.
3: Het is juist belangrijk om dit soort momenten te pakken om te kunnen vieren dat je jezelf mag zijn.
2: Want waarom is het eigenlijk nog niet mogelijk dat iedereen zichzelf mag zijn? Waar lopen we tegenaan?
3: Ja, je hoort toch vaak over haat, nijd, dat het door je strot wordt geduwd, bijna misgunst. Terwijl het kan allemaal gewoon naast elkaar. Alleen moeten we daar weer even een nieuw perspectief voor krijgen.
2: En hoe doen we dat?
3: Leven laat leven. Leven laat leven.
1: Ik wens de vrijheid waar heel lang voor is gestreden. Ik bedoel, gelijkheid verdelen betekent niet dat iemand anders minder gelijkheid krijgt. Wij kunnen allebei even gelijk zijn in deze wereld. Niemand verliest daarmee.

Ja, het is bijna 11:00 s'avonds, dus dat was hem weer. De blok voor deze mooie maandagavond. Niet getreurd, ik laat je natuurlijk niet alleen achter. Nee, Phonics 5 staat voor je klaar. En ik check je morgen weer. Doei, druif.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop. Ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
2: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
3: Droom jij ervan een eigen bedrijf te starten? Startmonster helpt je met je bedrijfsplan, branding, website en promotie. Bel 085-0606-550 of ga naar startmonster.nl/phonics. Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
4: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
5: Simyo.
3: Start Monster. Dromen is goed. Starten is beter.
6: Bereik jouw doelgroep op Phonix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
7: Kledingkast klaar voor de herfst? Zomer.

0: in de textielbak.
1: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.
0: Festival shirt kapot gedanst? Niet dumpen, wel droppen in de textielbak.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo.

0: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De leider van de radicaal-rechtse partij Rassemblement National ligt onder vuur vanwege antisemitische chatberichten. Jordan Bardella zou die opmerkingen hebben gemaakt toen hij 17 of 18 was. Dat meldt een Frans onderzoeksplatform. Bardella zou als jonge activist onder meer hebben geschreven dat alle banken in handen van Joden zijn. De RN-leider ontkent de beschuldigingen. Premier Jette heeft spijt van een uitspraak op het partijcongres van D66. Over mensen die de LHBTI-gemeenschap en andere minderheden aanvallen, zei hij dat ze die niet laten winnen, maar vol op hun bek gaan slaan. Hij kreeg daar veel kritiek op, ook van partijen in de Kamer. Jette zei dat hij het netter had moeten verwoorden en dat hij het niet letterlijk bedoelde. De Duitse minister Wadevoel van Buitenlandse Zaken heeft tijdens een bezoek aan Den Haag benadrukt dat zijn land achter het internationaal strafhof staat. Hij zei dat hij er alles aan zal doen om het te beschermen tegen strengere Amerikaanse sancties. Samen met zijn Nederlandse collega Berendsen ging hij vanmiddag langs bij het hof om de steun te benadrukken. In Myanmar zijn tientallen doden gevallen bij een bombardement op een markt. Volgens een lokale hulpverlener zijn er zeker 33 doden en 36 gewonden. De markt zou zijn aangevallen door het regeringsleger van Myanmar, maar dat is niet of onafhankelijk te verifiëren. De aanval was in de staat Rakhine, waar de bevolking al jaren vecht tegen het leger van het militaire bewind. In de Nations League heeft Frankrijk België verslagen in Brussel met 1-0. Het ging lang gelijk op, beide ploegen waren erg aan elkaar gewaagd. In de 88ste minuut schoot Olise de winnende goal voor Frankrijk binnen. En dus moet België een verlies incasseren. De ploeg van bondscoach Mark van Bommel begon vorige week nog goed aan de Nations League door Italië met 2-0 te verslaan. Het weer, vannacht trekken nog wat buien naar het noorden. Het koelt niet verder af dan een graad of 15. Morgen droog en geregeld zon. Het wordt voor eind september uitzonderlijk warm met 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Luister deze week naar Funix en maak kans op tickets voor Delisa. Aanstaande zaterdag in Paradiso, Amsterdam. Meer info, check funix.nl.

0: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
1: Kledingkast klaar voor de herfst? Zo.

0: in de textielbak.
1: Bereik jouw doelgroep op Fannix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FunnixAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Fannix Ads. Your city, your sound.
2: Strandlaken versleten na al die zonnige dagen? Drop hem in de textielbak.
1: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check FunnixAds.nl. Your city, your sound.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
2: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
3: Droom jij ervan een eigen bedrijf te starten? Startmonster helpt je met je logo, website en marketing. Ook als je WordPress-site gefixt moet worden. Bel 085-06-06-550 of ga naar startmonster.nl/phonics. Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
4: Bong Simang. Nieuwe week, nieuwe kansen. At 360community.nl.
3: Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De tweede man van de FBI stapt op. Daarmee verliest de Amerikaanse justitie in korte tijd opnieuw een belangrijke leidinggevende. Andrew Bailey was pas een jaar in dienst van de FBI. Zelf zegt hij meer tijd te willen hebben voor zijn gezin, maar Amerikaanse media denken dat het niet boterde met FBI-directeur Kash Patel. Bailey zou kritiek hebben gehad op voorstellen van Patel die in strijd waren met de grondwet. Volgens de krant The New York Times spraken de twee elkaar soms maanden niet. De gemeente Amsterdam zegt dat een proef om asielzoekers aan het werk te helpen succesvol is. Van de ruim 1000 asielzoekers die eraan meededen, heeft bijna een derde een betaalde baan gevonden. Nog eens een derde heeft stappen gezet naar een baan, zoals een sollicitatiegesprek. De meeste asielzoekers vonden een baan in de horeca of in de transportsector. In het rapport van de gemeente staat dat werkgevers enthousiast zijn. Het kabinet heeft plannen om binnen 4 jaar 75.000 statushouders aan het werk te helpen. Studenten van de Universiteit van Amsterdam mogen geen laptops, telefoons en tablets gebruiken tijdens colleges. Die maatregel wordt genomen om de concentratie van studenten te verbeteren. Het verbod geldt voor studenten van de opleiding Interdisciplinaire Sociale Wetenschap. Volgens de universiteit is het overgrote deel van de studenten tijdens colleges andere dingen aan het doen dan luisteren. Ze moeten vanaf nu hun aantekeningen op papier maken. De reacties van de studenten lopen uiteen. In de Nations League heeft Frankrijk België verslagen met 1-0. Het ging in Brussel lang gelijk op. In de 88ste minuut schoot Olysee de winnende goal voor Frankrijk binnen. En dus moet België een verlies incasseren. De ploeg van bondscoach Mark van Bommel begon vorige week nog goed aan de Nations League door met 2-0 te winnen van Italië. Het weer. Aan de kust buien. In de rest van het land blijft het droog. Het koelt af naar een graad of 16. Overdag droog met regelmatig zon. Het wordt 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Luister deze week naar Funix en maak kans op tickets voor Delisa. Aanstaande zaterdag in Paradiso, Amsterdam. Meer info? Check funix.nl of de NPO Luister-app.

0: anders dan anderen. Hij is veel serieuzer.
1: Heb je niet gehoord wat ze over hem zeggen?
0: Nee, man. Ze zeggen dingen, maar echt. Ik ken hem. Ik ken hem echt. En hij is heel... Hij is zo lief, schat. Je moet hem echt
1: ontmoeten. Wacht, schat. Nee. Hij is een vrouwverslinder.
0: Nee, hij is anders gewoon. Hij is geen vrouwverslinder. Echt niet. Hij is rustig. Hij zorgt goed voor me. Voor mijn kinderen.
1: Kiki, I don't know. Ik wil gewoon niet zeggen gekwetst worden, maar... Kijk gewoon uit met hem. Alsjeblieft.
0: Schat. Ik ben volwassen. Komt goed.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De tweede man van de FBI stapt op. Daarmee verliest de Amerikaanse justitie in korte tijd opnieuw een belangrijke leidinggevende. Andrew Bailey was pas een jaar in dienst van de FBI. Zelf zegt hij meer tijd te willen hebben voor zijn gezin, maar Amerikaanse media denken dat het niet boterde met FBI-directeur Kash Patel. Bailey zou kritiek hebben gehad op voorstellen van Patel die in strijd waren met de grondwet. Volgens de krant The New York Times spraken de twee elkaar soms maanden niet. De Spaanse vrouw van 87 die uit haar huis was gezet mag er toch blijven wonen. Dat is de uitkomst van een gesprek met de verhuurder van het pand in Madrid. De vrouw moest na meer dan 70 jaar haar huis uit omdat ze na een forse verhoging de huur niet meer kon betalen. Ze werd het symbool van de wooncrisis in Spanje. Tienduizenden mensen gingen de afgelopen dagen de straat op omdat ze willen dat huurders beter beschermd worden. Als de vrouw akkoord gaat met het aanbod mag ze voor de lagere huurprijs nog zeker 8 jaar in het appartement blijven. De gemeente Amsterdam zegt dat een proef om asielzoekers aan het werk te helpen succesvol is. Van de ruim 1000 asielzoekers die eraan meededen heeft bijna een derde een betaalde baan gevonden. Nog eens een derde heeft stappen gezet naar een baan, zoals een sollicitatiegesprek. De meeste asielzoekers vonden een baan in de horeca of in de transportsector. In de Nations League heeft Frankrijk België verslagen met 1-0. Het ging in Brussel lang gelijk op. In de 88ste minuut schoot Olysee de winnende goal voor Frankrijk binnen. Dus moet België een verlies incasseren. De ploeg van bondscoach Mark van Bommel begon vorige week nog goed aan de Nations League door met 2-0 Italië te verslaan. Het weer, aan de kust buien. In de rest van het land blijft het vannacht droog. Het koelt af naar een graad of 16. Overdag is het ook droog en de zon schijnt regelmatig. Het wordt 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Luister deze week naar Funix en maak kans op tickets voor Delisa. Aanstaande zaterdag in Paradiso, Amsterdam. Meer info, check funix.nl of de

Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn aan het begin van de nacht explosies gehoord. Het is nog onduidelijk wat er is geraakt en of er slachtoffers zijn. Gisteren was Kiev ook al het doelwit van Russische aanvallen. Daarbij kwamen toen zeker 2 mensen om. En ook in Dnipro vielen doden en raakten tientallen mensen gewond bij een aanval op een kantoorgebouw. De tweede man van de FBI stapt op en daarmee verliest de Amerikaanse justitie in korte tijd opnieuw een belangrijke leidinggevende. Andrew Bailey was pas een jaar in dienst van de FBI. Zelf zegt hij meer tijd te willen hebben voor zijn gezin, maar Amerikaanse media denken dat het niet boterde met FBI-directeur Kash Patel. Bailey zou kritiek hebben gehad op voorstellen van Patel die in strijd waren met de grondwet. Volgens de krant The New York Times spraken de twee elkaar soms maanden niet. De Spaanse vrouw van 87 die uit haar huis was gezet, mag er toch blijven wonen. Dat is de uitkomst van een gesprek met de verhuurder van het pand in Madrid. De vrouw moest na meer dan 70 jaar haar huis uit,